sexy people.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit.

0: De NVWA geeft 4 eerste vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
2: Dit is de dag.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een stoet van verlichte boten, misschien zelfs wel een huwelijksaanzoek, je weet het niet. Maar dwars door het centrum van Alphen aan de Rijn heen en via het Aarkanaal naar de Zegerplas. Daar zou dan de avond moeten eindigen met een grote professionele vuurwerkshow. Het is voorlopig nog slechts een schets. Maar ondernemer Thijs Bezemer die wil onderzoeken of een jarenlange traditie tijdens de Alphense Feestweek, oftewel de gondelvaart, een nieuw leven kan worden gebracht. In 2027 zou die moeten terugkeren. En we hebben hem aan de telefoon. Thijs, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Het idee is volgens jou pas net ontstaan. Maar wat gebeurde er dan toch waardoor jij dacht, nou, laten we die gondelvaart maar weer eens even terughalen naar Alphen?
2: Nou, zelf kwam ik er vroeger ook, deed ik ook mee. Toen ik 17, 18 was. Het is gewoon een geweldig evenement. Vrienden van mij die vroegen al een paar keer van, joh, ga een keer mee naar Aalsmeer. Heb je de vuur- en lichtshow? Laatste paar jaar lukte dat niet, maar afgelopen weekend ben ik wel meegegaan. En wat ik daar zag, ja, dat is gewoon echt ongelooflijk. Allemaal honderden boten, jong, oud, kinderen, mensen langs de kant, één grote happening.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, je hebt natuurlijk het zomerspectakel in Alphen, wat echt voor de Alphenaren is, gratis. Ja, en toen dacht ik, als we dit gewoon weer terug kunnen krijgen in Alphen aan de Rijn, dat zou natuurlijk echt geweldig zijn.
1: Ja, en niet bij jou alleen leeft dat idee natuurlijk, bij meerdere Alphenaren ook. Want al jarenlang is eigenlijk de vraag van, ja, komt die gondelvaart misschien weer terug? Het bleek altijd best wel een moeilijk iets om dat te organiseren. Ook genoeg kandidaten om mee te varen bleek best wel lastig te zijn om dat op poten te zetten. Een paar jaar geleden nog heeft voormalig raadslid Evel Zevenberg het ook geprobeerd. Dat is toen niet gelukt. Heb jij dan ideeën waardoor het misschien wel zou kunnen lukken?
2: Nou, laat ik dat vooropstellen. Het is wel een uitdaging natuurlijk, zeker weten. Ik denk, als we hem omdraaien, vroeger had je de gondelvaart, hè, dan moest je echt deelnemers zoeken en dan moesten mensen een hele boot versieren en dan was het hele optocht eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk, als we eigenlijk, heel eerlijk, wat in Aalsmeer, je ziet gewoon dat het is een mega succes met heel veel boten. En mensen doen echt wel hun best, hè. Leuke lichtjes, gezelligheid, muziek, maar wel gewoon normale boten, dus niet feestpontons, et cetera.
1: Precies, ja.
2: En dan met z'n allen starten, verzamelen in de Rijnhaven, waar ruimte genoeg is. Dan met z'n allen in één optocht door het mooie centrum van Alphen. En dan de Zegerplas op. En eigenlijk moet daar de show beginnen. Dus dat je gewoon een prachtige vuurwerkshow, lasershow, drones. En dat de mensen met honderden boten op de Zegerplas, maar ook helemaal rondom de Zegerplas natuurlijk, want je hebt er echt alle ruimte om goed te kijken. En dat mensen echt voor de show komen, dus de boten zijn belangrijk, maar eigenlijk moet de eindshow het allerbelangrijkste worden, waardoor mensen ook met hun boot willen komen.
1: Neem je dan ook de gondelvaart uit de Aalsmeer als voorbeeld, dus net zo'n grote vuurwerkshow?
2: Nou, ik moet wel zeggen, ik had echt kippenvel. Ik heb echt ongelooflijk wat ze daar hebben neergezet en ook meerdere mensen die ik heb gesproken die daar waren, die zeiden echt van, dit is geweldig. Ik weet niet of het ons de eerste keer gaat lukken, maar ik ben wel van overtuigd als we dit met z'n allen gaan dragen en oppakken. En hierbij hebben we natuurlijk de gemeente enorm hard nodig om hopelijk goed mee te werken in het vergunningtraject. Want daar valt of staat eigenlijk alles mee. En dan ben ik wel zeker dat we met ondernemend Alphen dit voor elkaar kunnen krijgen met alle bedrijven, sponsoren, om hier gewoon echt een geweldig event voor de Alphenaren neer te zetten.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit de pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister.
1: De zandschulpers zijn niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Want ja, wat doe je eigenlijk als je psychisch tijdelijk vastloopt en thuis onvoldoende rust of steun vindt om weer op adem te komen? Nou, in Alphen aan de Rijn kunnen mensen daarvoor dan terecht bij het Respijthuis. Dat is van Stichting Lumen Holland Rijnland. Ze kunnen daar maximaal dan zo'n 2 weken kosteloos verblijven. Ja, en wat doe je daar dan precies? Nou, hier in de studio hebben we 2 mensen. Dat is namelijk Ruben en Kai. Ruben en Kai, goedemorgen. Oh, jullie zijn nu wel te horen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ruben en Kai hier dus van Stichting Lumen werken jullie voor, hè?
3: Zeker. Ja.
1: Wat is dat voor stichting?
3: Het is een stichting die eigenlijk op basis van herstel er is voor mensen die het even niet zo makkelijk hebben.
1: Ja.
3: Je kan bij ons terecht voor verschillende dingen, waaronder het Respijthuis.
1: Ja, want het Respijthuis is dan eigenlijk een onderdeel daarvan. Wat heb je dan nog meer vanuit de Stichting Lumen wat daarbij helpt?
3: We hebben een cliëntondersteuning, dus dat is een onafhankelijke cliëntondersteuning. Dus iedereen kan daar komen om, als je ergens tegenaan loopt, dat wij naast je gaan staan, een beetje meedenken daarin. We hebben een herstelaanbod, waarin we verschillende cursussen bieden op weg naar herstel, maar ook om ervaringsdeskundige te worden. We hebben een laagdrempelig steunpunt, de Wielenwaal, dat zit hier in Alphen aan de Rijn. Waar we verschillende activiteiten aanbieden en waar ook een ervaringsdeskundige dagelijks rondloopt.
1: Oké, en dan, ja, voor wie is het dan? Is het echt voor iedereen? Is het iemand die is aangesloten bij een psycholoog en die wordt doorgestuurd?
2: Het is in principe gewoon voor iedereen. Je hebt geen verwijzing nodig. Je hoeft ook geen historie te hebben met mentale klachten op dat gebied. Het is dus eigenlijk gewoon voor alle inwoners van Holland-Rijnland.
1: Oké, dus je kan daar bij wijze van spreken zomaar binnenkomen lopen? Of moet je van tevoren wel even aanmelden?
2: Het is wel de bedoeling dat je je aanmeldt, inderdaad, dat je contact zoekt met het Respijthuis. En op die manier komt daaruit wordt een intake waarin wordt gekeken naar of het Respijthuis een geschikte plek is inderdaad voor je om te verblijven en of er plek is natuurlijk.
1: Wat zijn geschikte problemen, zeg maar, waarvoor je bij het Respijthuis terecht kunt?
3: Ja, dat kan echt van alles zijn. Dus dat kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld uit een detox komen, die een tussenstap nodig hebben om weer naar huis te gaan. Kunnen mensen zijn die in een crisisopname hebben gehad, ook die een tussenstap nodig hebben. Maar denk ook aan mensen die in een situatie zitten met bijvoorbeeld een burenruzie of een scheiding. Spanning die thuis hoog oploopt. Dus zie het echt als een plek om gewoon even maximaal 2 weken op adem te komen. En te werken aan je herstel.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk een soort van een korte vakantie eigenlijk.
3: Ja, zo wordt dat ook wel genoemd. Een collega van mij noemt het ook een B&B met een luisterend oor. Daar kan ik me ook wel in vinden. En het verschil natuurlijk met de vakantie is wel dat wij ook een stukje huishoudelijke taken overnemen. Dus denk aan de was, de vaat, maar ook koken proberen we altijd te regelen voor de gasten, dat er in ieder geval een warme maaltijd voor hen klaarstaat.
1: Ja. Je noemde net problemen die bijvoorbeeld drugs gerelateerd kunnen zijn, maar je noemt ook psychische klachten. Betekent dat er ook heel veel mensen zijn die daar dan werken met dan die achtergrond als kennis, zeg maar, of de ervaring misschien zelfs wel?
2: In principe, zeg maar, zijn de betaalde krachten bij Lumen en de vrijwilligers zijn allemaal ervaringsdeskundig. Dus die werken allemaal vanuit hun eigen ervaring. Dus die hebben allemaal ook hun eigen rugzak. Dus daar kan inderdaad een stukje verslavingsproblematiek bij horen. Kan dak- of thuisloosheid bij horen. Het kan van alles en nog wat zijn. Van stemming tot angst. Dus er is vrijwel altijd wel iemand binnen de stichting met een soortgelijke ervaring. Dus dan is de kans dat je gehoord en begrepen en gezien voelt, is gewoon heel groot.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, de donderdagochtendshow van Studio Alphen in Kagenbrazen. We gaan zo beginnen. Eerst tijd voor het nieuws van 7 uur. Door het NOS.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
10: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
9: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
11: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
9: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
8: En het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Voorburg is afgelopen zaterdag het nieuwe Sint-seizoen geopend. Stichting Sint voor Iedereen wil dit jaar 50.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een cadeau. Studio Alphen ondersteunt de actie en verzamelt van 16 tot en met 20 november cadeaus in. Vorig jaar werden tijdens de gezamenlijke uitzendingen via Studio Alphen, Studio Kagenbrazem en RTV Hollands Midden ruim 24.000 cadeaus opgehaald. Meer informatie kun je vinden op studioalphen.nl/sint. 4 vermoedelijke inbrekers zijn dinsdagochtend vroeg aangehouden in verband met een woninginbraak in Alphen aan de Rijn. In de nacht van 6 op 7 augustus werd ingebroken in een woning aan de Ierlandstraat in de wijk Kerkenzane. Toen de politie arriveerde waren de daders al weg. Een onderzoek leidde uiteindelijk naar 4 verdachten. Ze zijn deze week aangehouden en zitten nog vast. De spreektijden tijdens vergaderingen van de gemeenteraad van Kagenbrazem worden anders verdeeld. Iedere fractie krijgt voortaan een vaste basis van ruim 11 minuten, aangevuld met tijd per zetel. Samen krijgt met 5 zetels de meeste spreektijd 30 minuten. Groep Moren krijgt met 1 zetel 15 minuten. Ook het college krijgt minder spreektijd, 52 minuten en 30 seconden. De nieuwe regeling is al ingegaan. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Het is toch wel gek dat je dan nog extra profijt kan krijgen van de laatste verkiezingen. Wat dan in de komende 4 jaar eigenlijk geldt. Terwijl misschien een partij wel minder populair is geworden in die periode.
12: Ja, of dat de mensen weg zijn gegaan, dat kan natuurlijk ook. Hè?
8: Ja, dat is ook zo.
12: Dus maar ze krijgen minder tijd.
8: Het is dus eigenlijk nog meer van belang om zo'n verkiezing te winnen.
12: Juist.
8: Oké. Okay. Nou, dankjewel Ries voor het nieuws uit de regio. En dan de verkeersinformatie uit de regio. Er zijn twee meldingen op dit moment. Allebei de A4, Den Haag richting Amsterdam. Eén is tussen Leidschendam en Hoogmade. Er staat 5 kilometer, je vertraging is daar 4 minuten. De ander is tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Die duurt 7 kilometer en de vertragingstijd is 4 minuten ook. Hoe is het op het spoor verder? Zijn er problemen naar aanleiding van die zaak?
12: Dus ze hadden inderdaad aangekondigd dat het lang zou duren voordat de dienstregeling weer opgestart zou worden. Maar ik zie niks terug daarvan in onze regio, dus perfect.
8: Dat is mooi. Rijd dat door en kunnen wij ook onze trein gaan opstarten. En zo tjoekend richting 10 uur, want de ochtendshow gaat beginnen.
13: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
14: De radio?
13: De radio!
15: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, we begonnen gisteren ook al met cijfers, maar deze ochtend ook al heel mooi. 7650. Vanmorgen werd ik wakker op 538. Dat is ook, zou dat een voorteken zijn? Ik denk het niet. Maar goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Wesley hier. Richard, goedemorgen.
1: Ja, hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik wacht even eraf.
0: Ja, ik denk wel, we zeggen niks, maar ik had je niet opengezet.
1: Nee, ja, daarom.
0: Het is donderdagochtend, de donderdagochtendshow. We gaan eigenlijk los deze ochtend, want flinke programma vandaag. Wat het leuke is, ja, gisteren had ik het er al over. Die als een muziekproducer, die voor een K-popster, oftewel zo'n Koreaanse popster, heeft geproduceerd.
1: Ja.
0: Die heeft bevestigd, die komt vandaag dus langs in de ochtendshow.
1: Ach, gezellig.
0: Ja, ik ben daar echt heel enthousiast over. Ook omdat ik heel graag wil weten hoe dat nou allemaal tot stand is gekomen. Want hoe komt een Koreaanse popster nou ineens bij een Alphense muziekproducer? Maar ja, blijft het daarbij of staat er nog meer op de rol? Want misschien dat hij wel voor de grootste ter aarde gaat produceren. Dat zou natuurlijk heel tof zijn.
1: Waarom niet, weet je? Ik bedoel,
0: en dan hebben wij hier gehad in de ochtendshow. Ja, ik vind dat heel tof. Hidde Huisman komt langs vandaag. En verder ook het nodige aandacht voor veel wat er speelt, ook natuurlijk het nieuws. Maar gisteren speelde Feyenoord. Jij bent natuurlijk Rotterdammer.
1: Ja, hou op.
0: Nou ja, hou op. Ik bedoel, tevoren hebben we al bedacht van joh, dat wordt een moeilijke wedstrijd, hè, daar in Barcelona. Want ze speelden ook nog eens een keer in dat Camp Nou, wat nog steeds half wordt verbouwd. Dus het is al een beetje een bouwput nog steeds. Veel Feyenoorders zijn die kant op gegaan. Ik ken toevallig ook een Feyenoorder die daar aanwezig was. Ook wel echt heel tof om mee te maken natuurlijk. Want hoe vaak speelt Feyenoord nou tegen en in Barcelona? Maar ja, we wisten van tevoren, het wordt een moeilijke pot. Waarschijnlijk gaat Barcelona eroverheen lopen. Het loopt al niet heel lekker in de competitie met de mannen van Giovanni van Bronckhorst. Maar ze hebben gisteren toch een doelpunt weten te scoren, Ries. Ik bedoel, bekijk het positieve.
1: Ja, dat wel. Ja,
0: en daarnaast, ze hebben zich toch aardig weten te verdedigen. Want ja, het is gewoon lastig, hè. Barcelona is echt een van de beste teams op dit moment in Europa.
1: Ja, maar weet je, jij zegt, ze hebben toch één doelpunt gemaakt. Maar ja, goed, één druppel maakt geen zee.
0: Nee, maar het geeft wel het vertrouwen dat ze ook tegen de grote teams kunnen scoren, terwijl het in de competitie niet goed loopt. En uiteindelijk, dus de Champions League ronde duurt nog heel lang, want uiteindelijk wordt er gevoetbald in de groepsfase tot ergens in februari.
1: Mm.
0: En dan, daarna dan gaat het helemaal los zijn in die Champions League. En blijft alleen de grootste over vaak. En af en toe dan heb je nog wel eens een verrassing ertussen zitten. Maar het is wel een opsteken voor de mannen van Giovanni van Bronckhorst.
1: Dus wel.
0: Sam Stein, die heeft al anderhalf jaar niet gespeeld. En die scoort dan nu in Camp Nou. Ja, ik vind het echt prachtig.
1: Maar het is natuurlijk ook wel een weet je, je doet wel mee voor het winnen. Maar gewoon het feit dat je daar mag staan.
0: Nee, 100%.
1: Dat sowieso.
0: En je weet ook dat als je tegen dit soort teams speelt, je rekent op 0 punten. En elk puntje wat is meegenomen, dat is meegenomen.
1: Ja, precies.
0: Nu hebben ze dan 0 punten overgehouden, maar wel een doelpunt gescoord. Ja. Uiteindelijk gaat, zeker in die laatste rondes, gaat het vaak op basis van doelsaldo. Ja, dan is het toch een opsteker dat je tegen Barcelona hebt gescoord.
1: Ja, okay,
0: er zijn weinig teams die dat kunnen zeggen.
1: Als je kijkt naar wat er allemaal wat er nog meer speelt in die league, dan weet je, dat ene doelpuntje, dat zal niet veel uitmaken. Maar toch,
0: uiteindelijk denk ik wel, hoor, dat het toch wel
1: gaat. Het was wel leuk om te zien, om zo'n doelpunt te zien vallen, gewoon voor Feyenoord in Camp Nou.
0: Nou, zo is het inderdaad. En uiteindelijk verloren dan de Rotterdammers met 5-1. Nou ja, dat is dan eenmaal zo. Maar goed, het geeft in ieder geval wel het vertrouwen dat het wel een beetje kan.
1: Ja.
0: Heb je het wel gekeken?
1: Ik heb kleine stukjes gekeken, want ik had een vergadering hier in Duitsland.
0: Want je had het net over Sint voor Iedereen. Daar wordt natuurlijk achter de schermen hard aan gewerkt.
1: Ja, precies.
0: Gaat het een beetje leuk uitzien?
1: Gaan leuke dingen gaan er gebeuren.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ik ben er zelf niet bij die vergaderingen, maar ik word graag zo meteen door je op de hoogte gebracht. Want ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Of moet ik me laten verrassen? Misschien is dat het beste.
1: Jij zit ook in die appgroep, hè? Dus je kan de notulen teruglezen.
0: Ja, dat is waar. Dat heb ik tot nu toe eigenlijk nog niet gedaan, moet ik zeggen. Want ik heb tot nu toe heel veel andere notulen moeten lezen.
1: Ja, ik moet zeggen, we hadden iets bedacht om iets te gaan doen. En het moest even op mijn naam komen.
0: Ja.
1: Nou, goed, ik moest terug naar huis, naar Leimuiden. Nou, het was, hoe laat was het? 9:50 of zo dat ik
0: Dat was een latertje, hè?
1: Ja,
0: dat
1: was een latertje.
0: Hey?
1: En ik moest over de N207. Ja, dat was een probleempje.
0: Oh, want die werkzaamheden?
1: Ja.
0: Dus maar wat heeft dat met die naam te maken dan?
1: Nou, ik moest dus een taffecent moest ik omrijden.
0: Ja.
1: En dus ik had tijd genoeg om eventjes wat namen te bedenken. Ik heb een hele lijst met namen heb ik bedacht. Die heb ik even in de app gegooid. Dus,
0: je had ondertussen wat te doen.
1: Ja, nou ja, daarom. Weet je, het is altijd handig als je gewoon handsfree gewoon dingen kan invullen. Gewoon,
0: Je hebt het ingesproken?
1: Ja, ik heb gewoon ingesproken. En dan werd uitgeschreven werd het voor me. Dat
0: oh, wat goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Heb je toevallig ook een LG-televisie?
1: Nee, daar hadden we het gisteravond trouwens wel over. Want we waren bang dat we afgeluisterd zouden worden.
0: Want hebben we hier zo'n televisie hangen dan?
1: Ja, twee zelfs.
0: Oh jeetje, ja. Ja, het is wel... Ja, de LG-televisie die schijnt mee te luisteren via de microfoon-app van dat ding.
1: Ja.
0: En ja, dat is toch wel een... Ja, heftig, hè, voor de privacy natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, jij bent in ieder geval ingesproken. Het staat in je telefoon. En heb je het inmiddels ook al geopperd? In de groep?
1: Ja.
0: Oh, je hebt het al voorgesteld.
1: Ja, Oké, wel zien dat je echt je appgroep in de naleest.
0: Nee, maar dat komt ook. Ik ben wel als... het is echt een classic verhaal. In slaap gevallen op de bank. Dus ik heb en Feyenoord niet gezien. Ja. Ik heb de vergadering heb ik niet gevolgd via de app dan in ieder geval.
1: De man met de hamer kwam ingasseren voor de afgelopen week?
0: Ik denk dat ik 7 uur niet heb gehaald.
1: Ja, precies.
0: Het is echt na het eten ben ik gaan liggen, heb ik een filmpje gekeken en ben ik in slaap gevallen.
1: Ja. Nee, ik zat nog helemaal zo vol van die vergaderingen en dingen die ik had bedacht. Ik ging gelijk naar bed toen ik thuis kwam.
0: Ja.
1: Maar voordat ik eenmaal sliep, dat was half één of zo.
0: Ja, dat duurde wel weer even natuurlijk.
1: Helemaal
0: ja.
1: Verrot vandaag. Maar goed, ja.
0: We gaan hem toch doorkomen deze ochtend. We helpen jou ook deze ochtend. En natuurlijk ook vertellen we je het nodige. Zoals bijvoorbeeld...
2: Het weerbericht.
0: Want wordt het net zo'n dag als gisteren. Veel regen. Problemen op de weg. Geen OV. Nou ja, dat OV dat rijdt wel weer. Dus dat is het positieve aan het verhaal. Maar vanochtend is het in ieder geval in het zuidelijke helft van het land... plaatselijk dat het mistig is. Hè, mm-hmm. De mistcomfort. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. En blijft het vrijwel overal droog.
1: Oh.
0: Nou, dat is een lekkere ochtend. In het noordwesten kan later wel een lichte bui vallen. Vanmiddag is er af en toe ook zon. En blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal zo'n 18 graden vandaag. In het noordwesten tot 21 graden in Limburg.
1: Oh, ja, we moeten daar gewoon naartoe.
0: Maar 18 graden in het noordwesten, 21 graden in Limburg. Dus dan 19, 20 graden hier in onze regio.
1: Ja, wij zijn eigenlijk ook wel een beetje noordwesten natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is waar. Nou,
1: ja, maar we zitten wel in het noordelijke gedeelte van Noord-Holland of van Zuid-Holland. Dus ja. En dus ik helemaal waar ik woon, dus...
0: Nou ja, goed, laten we het op 19 graden zetten, dan is het prima,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, prima.
0: Doe van het weekend, dan loopt het weer warm op. Ik zat trouwens gisteren wel, want het was gisteren vrij frisjes.
1: Ja.
0: Toen zat ik op een gegeven moment even in de tuin. En toen scheen de zon en toen had ik het ineens heel warm.
1: Ja, klopt.
0: Die zon die maakte het zo warm weer. Ja, gisteren werden er heel wat onweersbuien ook voorspeld. Ik heb niks gehoord trouwens in de regio.
1: Heb jij niks gehoord? Mijn zoontje moest halen om 12:55 was hij klaar van school.
0: Ja.
1: En ik moest de snelweg over, want hij zit in Sassenheim, zit hij op school. En ik kreeg me daar toch echt een regenbui voor mijn kiezen.
0: Ja, die regenbui wel, ja. Maar die onweersbui die heb ik niet gezien.
1: Nee, dat heb ik ook niet gehoord. Nee. Maar regenen zo hard, jongen, dat was niet normaal. Je zag niks meer. Ik kreeg op een gegeven moment 20 km per uur over snelweg.
0: Ja, dat begrijp ik inderdaad. Dat is wel voor de veiligheid ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, sommige mensen die rijden al heel traag bij de eerste regendruppel. Maar bij dat soort buien dan wil je inderdaad wel 30 rijden.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat ik wilde zeggen is dat ook, ja, weet je, in de lucht is het ook, weet je wel, koud tegen warm en dat botst en dat is dan onweer. Dat merk je ook gewoon, want bij ons thuis is het ook zeg maar koud en warm. En,
1: ja, ja.
0: En nou, dat botst dan, niet tussen mij en mijn vrouw, maar wel gewoon binnen. Want de ene keer heb ik mijn trui uit, de andere keer heb ik mijn trui aan. Het is wat dat betreft is het echt wel botsen in zover, maar goed. En vandaag dus 19 graden en een zonnige periode met af en toe wat regen. Zo is het. Dat 7:15. We zijn begonnen met de donderdagochtendshow. Ik hoop dat jij er ook bij bent. Laat van Joren, studioalf.nl, /WhatsApp. Want dan kun je ook meespelen met waar of niet waar zometeen. We gaan hem zometeen doen, namelijk 7:45 vandaag. Ja. Normaal gesproken 7:45, maar vandaag 7:45, waar of niet waar. Studioalf.nl/WhatsApp. En heb je ook nog wat anders te melden, meld je ook daar. Want we zijn heel benieuwd naar je verhalen. Nou, dat.
1: Nog meer?
0: Nee, het muziekje moet even aflopen.
1: Oh. Bijna gehaald.

0: Het is niet haar nieuwste single, maar wel een hele lekkere plaat. Warm heet die van Ariana Grande. Nou, ik hoop niet dat het opnieuw zo warm gaat worden. Want ik zeg net tegen Ries, al wat ben ik blij dat even een frisse wind waait door de studio. Echt, het raampje staat hier open. Ja, het is echt heerlijk. Gisteren probeerde ik dat ook thuis in mijn thuisstudiootje. Alleen toen begon net die harde regen buiten te vallen. Ja. En toen moest ik alle ramen weer dicht doen, want het regende naar binnen. Zeg maar.
1: Dat was ook niet op het raam stond het. Want dat betreft heb ik een voordeel met waar mijn computerkamer, mijn studiokamer is. Die zit precies de andere kant van het huis, waar eigenlijk altijd de wind op staat.
0: Oh, dat is
1: dus
0: wel
1: ik,
0: fijn.
1: Ik zit perfect, zit ik daar.
0: Ja, ik ben altijd blij als het helemaal naar beneden valt, want dan hoeven we helemaal niks dicht te doen. Maar goed, dat is...
1: Ja, maar dat gebeurt niet vaak in Nederland.
0: Een frisse wind door de studio, geen frisse wind door de ochtendshow. Want we zijn gewoon oud en vertrouwd tot 10 uur bij je op Studio van Kare Brazem. En hebben natuurlijk ook even een nieuwsrondje voor je, want...
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Ries, wat heb jij gevonden vandaag?
1: We gaan nog even door over het weer, want afgelopen augustus was wereldwijd de warmste augustus ooit gemeten. Oh. Samen met juli 2023 was het bovendien de warmste maand ooit gemeten. Dat meldt het Europese Klimaatinstituut Copernicus. De gemiddelde temperatuur overdag en 's nachts kwam uit op 16,9 graden. Wereldwijd sneuvelen meer warmterecords dan koude records. Volgens wetenschappers is dat een duidelijk signaal van de opwarming van de aarde. Vooral door de uitstoot van broeikasgassen bij het verbranden van olie, gas en steenkool.
0: Ik blijf er nog steeds bij dat het klimaat zeg maar draait om de aarde heen. En dat we op een gegeven moment weer tegen een hele warme periode aangelopen. Mm. En op een gegeven moment gaan we weer richting de ijstijd.
1: Dat zou zomaar kunnen, want er gebeuren gewoon rare dingen door die opwarming van de aarde. En dan kunnen in één keer bepaalde luchtstromen kunnen gaan veranderen.
0: Ja.
1: En ja, dan kan het in één keer helemaal omslaan.
0: Tom Puik, dat is van de Jukebox natuurlijk, van de Zaterdag. Ja. Die zit op dit moment in Spanje. Leuk even om te weten, zijn programma komt ook uit Spanje op dit moment.
1: Grappig.
0: Hij zit daar en hij was van de week jarig, dus ik had hem gefeliciteerd.
1: Ah ja.
0: En toen zei hij van, hij zit vaak ook in hetzelfde gebied waar ik dan op vakantie ben. Dus we hebben altijd wel een soort van klik daarmee.
1: Ja, ja.
0: Maar hij zei, het is op dit moment 36 graden daar. Toen dacht ik, het is september jongens, 36 graden daar in dat gebied van Spanje. Normaal gesproken moet je daarvoor naar Malaga of zo.
1: Waar wij eigenlijk altijd naartoe gaan...

0: ik zal hem er even bij pakken, in Italië. Dat is bij Pescara, dat is het zuidelijke Gardamere stad.
1: Ja, dat, voor de duidelijkheid, dat ligt niet bij de toren van Pisa.
0: Nee, nee, en die is ook niet gebouwd tijdens de Romeinse tijd. Dat, even kijken, hoor, daar is het op dit moment 20 graden. En
1: 20 graden?
0: Het valt deze week nog mee, maar het uitschiet is van 27 en 28 graden.
1: Dat is wel, toch wel wat minder.
0: Goed, 36 graden, laten we heel eerlijk zijn, het is niet lekker.
1: Nee, maar goed, aan de andere kant, je gaat niet voor niets naar het buitenland om de warme temperatuur op te zoeken. Zeker. En een beetje weer bruin te worden.
0: Zeker,
1: zo.
0: Ik ga vooral voor het zwemmen.
1: Ja, jij wel, ja. Jij houdt niet zo van die hitte natuurlijk, dus...
0: Nee.
1: Nee, een beetje warm is prima, maar niet zo warm.
0: Nou ja, precies. We zitten nog wel eens buiten, zitten we met z'n tweeën als we klaar zijn met de ochtendshow. Dan denk ik bij mezelf, ja, dit is een lekkere temperatuur. En dan kijk ik op de temperatuur, is 25 graden. Dat vind ik prima.
1: Ja, dat is prima.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, we hebben het niet voor het zeggen in zover. Dus,
0: nee, dat hè.
1: Waar we het ook niet voor over het zeggen hebben, is over het spoor natuurlijk. Want daar is ook nieuws over. Gisteren natuurlijk die OV-staking. Maar er is gisteren ook wat anders naar buiten gebracht. Dat is namelijk het storingsbeleid. Opnieuw een storing daarin, want ProRail mag jaarlijks maximaal 520 grote verstoringen hebben. Maar die grens, ja, we zitten 10 september 2026, die is inmiddels alweer gepasseerd. De spoorbeheerder verwacht zelfs dat het ook in 2027 niet lukt om onder dat limiet te blijven. De trein rijdt misschien niet, maar de problemen hebben in elk geval wel een betrouwbare dienstregeling, want ze komen te vaak voor. En over het OV gesproken, Karen Brasem die heeft ook wat verteld. Want de lokale partij Pro die wil namelijk dat de bus eindelijk weer eens gaat doorrijden. Die wil namelijk dat in de spits een snellere verbinding komt tussen Rijp-Wetering, Oud-Ade en station Leiden Centraal. Dus geen eindeloze lussen door de stad, maar gewoon een directe route.
0: Oh.
1: Ja, een bus die zich voor één keer gedraagt alsof je ergens op tijd moet zijn. Dat zou ook wel heel fijn zijn natuurlijk, maar... Ja, of dat komt, geen idee, maar Pro die heeft dat in ieder geval geopperd. En daar moet dan natuurlijk weer over worden gesproken.
0: Ja.
1: Dus we gaan het zien. Dat is het nieuws van nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. En ook het nieuws uit de regio komt eraan. Wat heb jij er zo in zitten, Ries?
0: Ik zal hem er even bij pakken, want ik moet hem weer helemaal omhoog scrollen natuurlijk. Eindelijk heeft het oude Kijkshoppand een bestemming.
1: Hé! Hey.
0: Ja, maar wat? Dat hoor je zo.
1: Komt er toch een KFC? Ja, dat is jarenlang is dat al een gerucht, hè, dat er een KFC zou komen in Alphen. En dan in dat pand vooral. Maar er wordt wel verbouwd. Alleen er is nog niet helemaal bekend wat daar komt. Tot nu dan, want Richard Harreman die gaat het zo vertellen. En zometeen ook in de ochtendshow. Rond 7:15 spelen we waar of niet waar. Krijgen weer drie stellingen van Thijs van der Dus. En jij kunt erop antwoorden. Waar of niet waar. Speel mee via studioalf.nl/WhatsApp. Nou, dat allemaal zometeen.

0: zonnetje. Lekker aanstekelijk deuntje, hè? Doe me ook denken aan het liedje van Fascination van Alphabeat.
1: Oh ja.
0: Deeply Still in Love. De nieuwste. Van Role Model, hoorde je in de ochtendshow. Ik maakte net even een planningsfoutje. Want ik dacht namelijk dat wij rond kwart voor negen zouden gaan bellen met Annemieke. En dat we zouden gaan bellen met Jaap Peters rond kwart over acht. Maar we gaan zo meteen al bellen met Jaap Peters. Ja. Dus waar of niet waar spelen we zo meteen rond kwart over acht?
1: Ja.
0: Ja, dat
1: dus,
0: is het.
1: Ja, mensen die er helemaal klaar voor zaten. Sorry, maar...
0: Sorry, maar we gaan wel spelen hoor. Half uurtje later alleen. Precies. Dus wees daarop voorbereid. Dat allemaal zo meteen. Dus zo meteen Jaap Peters in de ochtendshow. Waarom we hem gaan bellen, dat hoor je straks. Je hoorde net al in het nieuws dat er al wat bekend is over het oude Kijkshop-pand. Wat daar eventueel in gaat komen. Dat hoor je zo meteen bij Richard. Eerst tijd voor het nieuws van half acht. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
0: En het nieuws uit de regio, die krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het oude Kijkshoppand in het centrum van Alphen aan de Rijn krijgt na jaren leegstand een nieuwe bestemming. In het gebouw naast de Alphense Brug komt een sportschool. De verhuurder wilde er eerder appartementen van maken, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Ook de centrummanager is blij dat het pand weer wordt gebruikt. De sportschool Snap Fitness opent in oktober.
0: En dan kun je met z'n allen snapchatten of zo?
1: Geen idee.
0: Ah, okay.
1: Kerstin Kasparij uit Alphen aan de Rijn is genomineerd voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. De International behoort tot de 30 genomineerden. Kasparij won dit seizoen met Manchester City de Premier League en de FA Cup. Of is het dan FA Cup?
0: FA Cup, FA inderdaad. Cup. Ja, dat is Engels. Ja.
1: De verdediger die speelde inmiddels 53 interlands voor Oranje. Ook Vivianne Miedema en Esme Brugt zijn genomineerd. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen.
0: Misschien moeten we daarheen.
1: Ja.
0: Lekker naar Londen. Dan hebben we de ochtendshow in Londen. Maar dan moeten we wel even een uurtje eerder opstaan dan, denk ik. Want anders dan een uur verschil, hè?
1: Maar een uur later toch thuis, hè?
0: Ja, daar is het een uur later. Dus dan moeten we een uur eerder opstaan.
1: Oké. Minder. In Oude Wetering wordt zaterdag tijdens Open Monumentendag het eerste verhalenbankje onthuld. Wethouder Nick van Egmond neemt die taak op zich. Op het bankje voor de Remonstrantse Kerk kunnen bezoekers via een QR-code luisteren naar de geschiedenis van de bijna vier eeuwen oude schuilkerk aan de Wetering. In totaal komen er 6 verhalenbankjes in Kagebrazen met verhalen over bijzondere plekken in de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de donderdag is altijd wel een drukkere dag op de wegen. Dat is nu ook te merken. Er zijn namelijk 8 files te melden, 64 minuten in totaal. Ik krijg van mij de meldingen van 5 minuten of langer. 10 minuten vertraging, om meteen al te beginnen met een flinke. Dat is de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep staat 12 kilometer. Dan een kapotte auto, die zorgt voor vertraging op de A4, daarna richting Amsterdam. Dat is dan tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Staat 5 kilometer, vertraging is 7 minuten, de rechterrijstrook is afgesloten. De A12 dan, Den Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en Harmelen, 6 kilometer, 5 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je ook oponthoud op van 5 minuten. Staat zo'n 4 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De A44 dan, Den Haag richting Amsterdam, tussen Oegstgeest en Kaagdorp, 8 kilometer, een kwartier. En ook een kwartier vertraging heb je op de N11 Leiden richting Bodegraven. Die file staat bij Bodegraven Centrum en de file duurt zo'n 3 kilometer. Hoe is het op het spoor?
1: Ik heb niks te melden, in onze regio rijdt lekker alles door.
0: Nou, dat is mooi. Zometeen dus. Geen waar of niet waar. Ja, kwart over acht gaan we hem dus spelen. Wel zometeen aan de telefoon. Ja, Peters, waarom? Nou, je hoort het zo na Jackie Wilson en ook B.O.B. en Hayley Williams.

0: Toby, Hayley Williams en Airplanes in de ochtendshow van Studio Alphen en Kagebrazem. Ja, Peters, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, afgelopen zomer heb je het stokje van als voorzitter van VV Zwammerdam overgedragen. Want een nieuw leven staat er voor de deur. Althans, een nieuwe periode in het leven. Na 37 jaar als inwoner van het dorp staat er een verhuizing op de planning. Ja, daarmee is het voorzitterschap dan denk ik niet meer handig om dat te gaan doen. Althans, ja, het ligt eraan waar.

0: deur. Althans, een nieuwe periode in het leven. Na 37 jaar als inwoner van het dorp staat er een verhuizing op de planning. Ja, daarmee is het voorzitterschap dan denk ik niet meer handig om dat te gaan doen. Althans, ja, het ligt eraan waar je gaat wonen.
1: Ja, nou, ik ga wonen in het dorpje Baak. Dat is een heel klein dorpje, zoiets als Zwammerdam. Maar dan in de buurt van Zutphen.
0: Ja, dat is wel iets verder af van Zwammerdam.
1: Ja, zeker. Zeker, ja.
0: Is dat dan ook de reden geweest waarom je bent gestopt als voorzitter?
1: Nou, kijk, ik ben nu 15 jaar voorzitter. En ik dacht, dat is sowieso een mooi moment. En ik had steeds al geroepen, als de MFA in het dorp daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dan is dat ook mijn laatste jaar. En die wordt 31 december dit jaar opgeleverd.
0: Ja. Dus, is dat de doelstelling dan ook eigenlijk?
1: Sorry. Past allemaal mooi, zeg maar.
0: Ja, is dat dan ook de doelstelling?

0: bezwaarschriften en toestanden. En nou ja, ondertussen wordt het twee keer zo duur. Dus dan is het ook alweer de vraag, blijft er geld beschikbaar voor de gemeente, van de gemeente daarvoor? En dat was best wel een... En het was voor de vereniging een buitengewoon, ik zou bijna zeggen, pijnlijke periode. Omdat je jaar in jaar uit een jeugdelftal minder had. Hè. In 2013 zijn de bejaardentehuizen gesloten. Nou, dan blijven alle bejaarden wonen. Als je in Zwammerdam heb je maar 550 huizen. Mm-hmm. Dus ja, dat betekent dat op een gegeven moment overal overal alleen maar een alleenstaande bejaarde inwoont. Ja.
1: En daardoor dus te weinig jeugd om ook bij de jeugdelftallen aan te sluiten?
0: Je hebt ze gewoon niet.
1: Nee.
0: We hadden jaren gehad dat we zelfs, misschien nog een pupillenteam hadden van, ja, omdat de kleine pupillen 4-4 waren. Nou ja, op dat moment dat het met meer was, ja, dan hield het op. Ja. En ja, je ziet wel, en er komt van buitenaf komen ook niet mensen naar Zwammerdam, is ook logisch. Mm-hmm. Boskoop heeft zijn eigen club, Bodegraven heeft 3 clubs, Alphen aan den Rijn heeft 4 clubs. Aanlanderveen heeft zijn eigen vereniging. Dus ja, er gaan wel mensen weg, maar er komt niemand terug.
1: Nee, op voorhand zou je zeggen, wat heeft een voorzitter van een voetbalclub nou te maken met zo'n MFA? Maar dat is echt wel belangrijk gewoon voor de voetbalclub, maar ook voor het dorp. Dat er gewoon wat meer jeugd komt, dat er wat meer jongeren zijn.
0: Ja, nou ja, de woningbouw, dat is eigenlijk het grootste probleem in dit dorp.
1: Ja.
0: Ondertussen zijn we natuurlijk 2013, dus we zijn al 13 jaar verder. Dus dat betekent ook dat, ja, zo gaan het. Mensen gaan dood. En door die relatief hoge prijzen van huizen, kunnen alleen 2 verdieners erin terugkomen. Ja, en dat brengt weer kinderen met zich mee, 2 verdieners. Ja. Ja.
1: Hoeveel jeugd hoop je eigenlijk dat er met zo'n MFA dan bij Zwammerdam aansluit?
0: Niet zozeer door de MFA, maar wel door de nieuwbouw aan de spoorlaan. Mm-hmm. Want er zijn 123 huizen zijn daar gepland om te komen. Maar ja, dat duurt ook al zo lang door alle bezwaarschriften. Dus ja, maar ja, dezelfde verhaal als met de MFA, wat ook zo lang duurde door alle bezwaarschriften. Ja.
1: Nou, oké, maar het gaat dan misschien nog even duren. Maar hoeveel jeugdteams hoop je dan bijvoorbeeld dat er dan worden gerealiseerd? 1, 2, misschien wel 3?
0: Als ik in oude termen praat, een A, een B, een C, een D en een paar E-teams. Maar goed, tegenwoordig heet dat JO19, JO18, JO17. Ja, dat is ook niet zo handig een systeem van de KNVB voor een dorpsvereniging. Want ja, je hebt sowieso al geen 14 spelers van 18 jaar of zo.
1: Nee,
0: dat hebben we ook niet, nee. Dus ja, het effect daarvan is, dat zien we nu met de JO14... Ja, dat daar vooral jongens van... De bedoeling is dat daar jongens van 13 in zitten. Maar ja, er zitten er geloof ik 4 of 5 van 13 in. En de rest is van 12 jaar. En de rest is nog 11 jaar.
1: Ja, ja, precies. Ja, dus eigenlijk moeten zij op een hoger niveau gaan spelen in zover.
0: Ja, precies. Ja, het tegenovergestelde was dat de KNVB dat ooit bedoeld had. Ja. Maar goed, daar hebben wij last van. Maar we hebben natuurlijk wel een kleine vereniging.
1: Ja, zo is het inderdaad. Maar goed, dat is dan in ieder geval gerealiseerd, zo'n MFA. Er komt dan een, of tenminste, dat wordt gerealiseerd op dit moment. Die huizen die komen er. In de toekomst moet het allemaal dus ervoor gaan zorgen dat er jeugdteams komen. Dat is allemaal dus buiten jouw periode, want je bent dan gestopt als voorzitter. Laten we ook even terugkijken naar de leuke kant van het voorzitterschap. Want ja, je bent natuurlijk 15 jaar voorzitter geweest. Wat is nou het mooiste wat je hebt meegemaakt, Jaap?
0: Het mooiste is denk ik toch wel geweest ook de kampioenschappen die we meegemaakt hebben. We zijn zo'n typische club die dan weer een paar jaar derde klas speelt. En dan weer terugzakken naar de vierde. En afgelopen jaar hebben we toch ook nog promotiedegradatiewedstrijden gespeeld. Ja. Dus ja, dat zijn wel hele mooie momenten. En dat geldt denk ik, we hebben wel. Ieder jaar heb je wel een team wat kampioen wordt. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En wat ik zelf erg van genoten heb, is dat het ook ons ooit gelukt is, ondanks die bijna geleden, om op trainingskamp te gaan, een keer naar Spanje en een keer naar Portugal.
1: Ja, ja dat is ook altijd zo'n uitje, hè, voor waar iedereen naar uitkijkt als dat kan.
0: Ja, zeker. En ook heel knap, want de jongens moesten het grotendeels toch zelf betalen. Maar het lukte toch, ja.
1: Ja, dat zijn leuke. Maar ga jij dan ook mee op zo'n trainingskamp?
0: Ja, nou ja, kijk,

0: naar Spanje. Dat was een idee omdat onze dochter daar woont. Die ooit vroeger ook in het vrouwenteam zat.
1: Oh ja.
0: En die heeft gewoon belangrijke mate geregeld in het dorpje Ogen bij Malaga. Dat we daar ook terecht konden. Ja, dus dan ga je natuurlijk wel mee. Want je gaat eigenlijk naar je dochter toe. Ja.
1: Een verkapte vakantie voor jou in zover. Terwijl de jongens zich in het zweet werken.
0: Ja, inderdaad. Nou.
1: Nou ja, het zweet werken.
0: Ja, het zweet drinken.
1: Ja, precies. Ja, voor hun eigenlijk ook gewoon een leuk uitje natuurlijk. Het heet wel trainingskamp, maar het is op een andere manier ingestoken.

0: het met 15 jaar geleden bekijkt, ja, dan is er in ieder geval een enorm verschil. Maar dat zal bij meerdere verenigingen zo zijn. Dat we door sponsorgeld... Kijk, als je minder dan 100 leden hebt, heb je heel veel sponsors nodig om toch alles te kunnen blijven betalen.
1: Ja.
0: En daar hebben we natuurlijk wel met z'n... Ik niet alleen natuurlijk, maar daar hebben we wel met z'n allen achteraan gezeten. Dat we, ja, ik denk... Ja, ik denk dat we echt inmiddels shirt sponsoren dat die we 15 jaar geleden hadden, nu tot tienduizenden euro's aan sponsorgeld hebben.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk van de mensen die dat zeggen, ja, het is lief, maar het is niet alleen dankzij mij.
0: Nee, zeker niet. Nee, als je het kijkt, ik maak er altijd wel een grapje over, maar het is werkelijkheid. Het is natuurlijk een familieclub, hè. Je hebt bijna in een eerste spelen altijd vaak broers samen. En dat zijn door de jaren heen allerlei andere broers. Hè. Op een gegeven moment worden het natuurlijk veteranen. Ja. Maar dan staan er toch weer... Ja, dus je hebt een familieclub. Nou, die familieclub die heeft weer een vader. Die vader heeft weer een bedrijf. En ja, zo krijg je dan toch al die sponsorgelden bij elkaar. Ja. Maar het is zeker een familievereniging. We hebben ook een familiedag, tweede paasdag, familiedag heet dat.
1: Ja, ja, druk bezocht ook.
0: Zeer druk bezocht, want dan hebben we een toernooi dat alle papa's met hun kinderen samen kunnen spelen. En hoe jonger je bent, hoe meer goals... je goal dan voor meer punten telt.
1: Oh, nou, zo,
0: dus
1: ja.
0: Iedereen is dan bezig om ervoor te zorgen de jongste te laten scoren. Ja, dat is geweldig.
1: En ook leuk, hè, dat je dan op die... Ja, je hebt het natuurlijk over trainingskampen. Dat het een beetje het goede gevoel moet opleveren, ook binnen zo'n team. Maar dit werkt ook, draagt ook zeker bij voor het goede gevoel binnen de club.
0: Zeker, ja. Zeker. En door die NVA wordt ook die kantine opgeknapt. Nou, dat gebeurt dan door de leden zelf, hè, want wij... De sporthal die wordt gebouwd tegen de kleedkamers aan. En daardoor kunnen we de kleedkamers, die zijn van onszelf, die kunnen we dan weer verhuren aan de gemeente. Hè. Dat is dan ook weer een inkomstenbron. En de gemeente verhuurt ze dan weer aan de school en aan de gymnastiekvereniging en aan iedereen die kleedkamers wil gebruiken. Hè. Dus dat wordt dan een geïntegreerd gebouw. Ja. Ja, nou ja, goed, en aan die aan die sporthal, die kan dan ook gebruikt worden voor de muziekvereniging en voor de gymnastiekvereniging en voor de toneelvereniging. Nou, en zo hebben we dan, komt uiteindelijk iedereen komt vroeg of laat terecht in dat dorpshuis en daarmee in onze kantine.
1: Ja, echt een centraal punt in de samenleving krijg je dan in dat opzicht.
0: Absoluut, ja. Absoluut, ja.
1: Als je dan kijkt naar de toekomst, Jaap, dan wat zou een realistisch toekomstperspectief zijn voor de club in jouw ogen?
0: Als er geen huizen komen, dan is er geen realistisch toekomstperspectief.
1: Nee.
0: Je ziet natuurlijk toch dat de algemeenheid per gemiddeld genomen steeds minder kinderen krijgen, ook per huishouden. Ja, dus je moet echt die 150 huizen moeten er echt bijgebouwd worden. Wil je gemiddeld alle elftallen kunnen bezetten. Ja. Dus als dat gebeurt, dan is er zeker toekomstperspectief. Want dat is ook het voordeel. Er is bij ons niet veel meer dan een gymnastiekvereniging en een voetbalvereniging. Dus alle jongens gaan voetballen plus een paar meisjes. En bij de gymnastiekvereniging is het net andersom. Alle meisjes gaan naar de gymnastiekvereniging plus een paar jongens.
1: Ja.
0: Dus ja, als die huizen er niet komen, dan denk ik toch dat het heel moeilijk... Maar goed, die komen er wel. Maar dat kan toch nog wel even duren. Want er staat nog... Het fundament liggen nog niet.
1: Nee, zo is het. En ja, als er weer bezwaarschriften komen, dan gaat het nog even duren. Maar als je dan kijkt naar het eerste elftal, wat hoop je daar als voor de toekomst? Tenminste, wat denk jij dat er kan gebeuren? Kunnen zij bijvoorbeeld doorstoten naar echt wel hogere divisies?
0: Nee, dat kan niet. Om de dood eenvoudige reden dat onze beste vier spelers, die spelen al op divisieniveau.
1: Ja.
0: Daar is Lucas Woudenberg natuurlijk de meest beroemde van. Maar ja, wij hebben vier spelers die op divisieniveau spelen. Ja, ik denk als die vier spelers bij de club terugkomen, maar ja, dat gebeurt niet, want die op divisieniveau wordt betaald. Als die terugkomen bij de club, dan heb je nog wel kans, denk ik, dat je ooit tweede klasse zou kunnen worden. Maar dat is ook niet blijvend natuurlijk. Je hebt niet iedere generatie brengt vier zulke goede voetballers mee.

0: Wel, op dit moment lopen er ook weer... Vorig jaar speelde onze JO 12, die speelde eerste klasse. En die speelde samen bij AAC in de eerste klasse. JO 12. Maar goed, daarvan zijn de beste vier spelers. Je raadt het al, waar ze naartoe zijn.
1: Ja, naar de andere kant.
0: Ja, dus die gaan daar naartoe. En dat is, ja, nou ja, zo, dat doen we weer in de voetbaltermen, de voetbalpyramide. Ja, de beste jongens gaan steeds weg. Maar komen altijd vroeg of laat weer terug.
1: Dus, nee, zo is het.
0: En ze krijgen bij AAC 2 keer per week of 3 keer per week trainen. Dus ze komen ook beter terug.
1: Nee, dat is dan het voordeel. Moeten ze wel terugkomen natuurlijk. Maar eigenlijk zeg je in eerste instantie van... zolang de spelers bij de club blijven, dan is er een kans. Maar op het moment dat ze vertrekken naar een andere club... omdat zij daar meer kansen krijgen of wat dan ook... of op een hogere niveau kunnen spelen waardoor ze vertrekken... dan houdt het wel een beetje op. En dan is dit wel een beetje het niveau wat wij kunnen halen, zoiets.
0: Ja, ik denk dat... Nou, tenzij je een stel dan nu dat die 4 spelers die nu op divisieniveau spelen volgend jaar terugkomen, dat gebeurt natuurlijk niet, hè?
1: Nee, maar
0: dan heb je wel een kans. Ja. En ze komen sowieso wel terug, maar dan zijn ze meestal 33 of zo. Ja, en dan doen ze nog 1 of 2 jaar mee. Dus dat, ja.
1: Om af te bouwen.
0: Maar goed, je kunt geluk hebben, hè?
1: Je kunt geluk hebben. Nou, laten we daarvan uitgaan, Jaap. Wat dat betreft wensen we Zwammerdam natuurlijk een mooie toekomst voor. Maar niet meer onder jouw voorzitterschap, want jij bent ermee gestopt. Je gaat verhuizen of bent al verhuisd inmiddels?
0: Nee, dat huis moet nog gebouwd worden.
1: Oh, dat gaat ook nog even duren dus.
0: dus dat is in principe eind volgend jaar klaar.
1: Oké. Maar je hebt wel het amertje overgegeven aan iemand anders. Wie gaat dat dan doen? Wie wordt nu dan de voorzitter bij Zwammerdam?
0: Een hele goede vraag. Op dit moment zitten we eigenlijk in iemand die dat tijdelijk overneemt. Want we zijn een vereniging. En Gerald van Asselt. En van de autorijschool.
1: Ja.
0: Maar die moet benoemd worden door de Algemene Ledenvergadering. En die is pas in november.
1: Oké. Dus in november kan dat pas officieel zo zijn. En dan heb je dan doet hij het nu tijdelijk, zeg maar.
0: Nu doet hij het er tijdelijk even bij. Ja. En ik ben nog niet weg. Hè.
1: Nee, dat is ook zo. Nee, je blijft voorlopig nog even een jaartje in Zwammerdam wonen. Dus ze kunnen jouw expertise denk ik prima gebruiken voorlopig.
0: Nou ja, met name tot dingen met die MFA, los van expertise. Dat zijn ook eindeloos veel vergaderingen die daarover zijn. Die zijn allemaal overdag.
1: Ja.
0: Ja, dan is dat handig dan als een gepensioneerde dat doet. Als dat iemand die nog vol in het leven staat, dag in dag uit op allerlei middagen moet gaan vergaderen.
1: Ja, en dan is Mr. Zwammerdam als een van de eerste die zich daar wel voor inzetten, neem ik aan.
0: Zeker.
1: Ja, eigenlijk op papier ben je weg, maar voorlopig ben je nog niet weg. Kunnen we het zo stellen?
0: Nee, dat kun je zeker zo stellen.
1: Ja. Wat dat betreft...
0: Maar er zit wel een definitief eind aan. Dus geruststellend voor Gerald. Ja.
1: We willen je in ieder geval hartelijk danken, Jaap Peters, voor alles wat je hebt gedaan voor Zwammerdam. En niet alleen voor het dorp, maar ook zeker voor de voetbalclub. En wat dat betreft wensen we je alle goeds toe. Maar ik heb al begrepen, dus voorlopig hoeven we nog geen afscheid van je te nemen. Dus wellicht hebben we elkaar binnenkort weer aan de lijn. Maar dan hebben we het even over andere dingen dan voetbal.
0: Oké, heel goed.
1: Mooie dag vandaag, Jaap.
0: Oké, dankjewel. Dag.

0: Maxime en Babette en hoe dan ook. In de ochtendshow van Studio Alphen en Kagebrazen. Het is inmiddels 8 uur. Zometeen in de ochtendshow gaan we spelen waar of niet waar. We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Vriend van de show is dat. En daar kunnen wij op antwoorden met waar of niet waar. Ries en ik nemen tegen elkaar op. Maar hopelijk speel jij ook mee via de app studioalphen.nl/WhatsApp. Want dat vinden we heel leuk. En je maakt kans op de titel dagwinnaar. En ook 3 stickers die er op je ligt te wachten. Dus doe vooral mee. studioalphen.nl/WhatsApp. Waar of niet waar, zometeen gaan we hem spelen. Ook zometeen het nieuws uit de regio. Richard, wat heb je erin zitten?
1: Een pitstop voor fietsers.
0: Oh, nou hopelijk net zo snel als die van Red Bull. Hoor het zometeen van Richard Arreman. Dat allemaal in de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De ochtendshow.
0: Hele goeiemorgen, 8:02. De donderdagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazen. Tijd voor het nieuws van 8 uur. Je hoort NOS.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
10: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
9: Het weer. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Door met het nieuws uit de regio. Richard Arreman die heeft het voor je. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn tussen Hazenwouderijndijk en Zoetewouderijndijk is woensdag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Hoewel het voorwerp niet direct gevaarlijk was, kon niet worden uitgesloten dat er nog kruissporen in zaten. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bracht het explosief naar de Vadedoplas in Leiderdorp en liet het daar gecontroleerd ontploffen. Burgemeester Tjarda Struik die mocht daarvoor zelf op de knop drukken. Dat is toch wel eens leuk als je een burgemeester bent, dat je dat zoiets mag doen.
0: Ja, en haar eerste reactie was: jeetje, schiet me dood. Ja, bijzonder dat het mag inderdaad. Ja. Maar ook goed dat het is gebeurd natuurlijk.
1: Zeker. Woningzoekenden in Holland-Rijnland reageren verdeeld op de nieuwe regels. Wie vergeet de jaarlijkse inschrijfkosten van €7,50 te betalen, raakt vanaf 1 september zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd kwijt. Sommigen vinden dat mensen zelf moeten opletten. Anderen vinden de gevolgen te groot. De SP is een petitie gestart tegen de regels. Die is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend. De onderdoorgang van het Lissewegviaduct is na bijna een jaar weer geopend. De opening tussen Oude Wetering en Lisse werd gevierd met een pitstop voor fietsers. Fietsenmaker Joost Bakker van de Veense Fietsshop, ook werden fietslampjes uitgedeeld. Wethouder Dolf Kistenmaker was aanwezig en sprak met fietsers die weer gebruik maakten van hun vertrouwde route. Het was over het nieuws uit de regio.
0: Ze hebben er een lichtje over laten schijnen, zo blijkbaar weer. Ja. Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, 13 meldingen op dit moment, 89 minuten in totaal. Dat is bijna anderhalf uur. En toch krijg je van mij de langste. Dat zijn er maar twee, de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar loopt het vast tussen Gouda en Woerden. 10 kilometer staat er en de vertraging is daar een kwartier. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht levert je een tijdsverlies op van 10 minuten. Er staat 4 kilometer. Hoe is het op het spoor?
1: Ik heb niks te melden en onze regio rijdt lekker alles door.
8: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Shapeshifters en Lola's Team in de ochtendshow. Daarvoor ook nog Direct en Through Your... Wat is de titel? Through the Looking Glass.
1: Ja.
0: Kwart over acht. Goedemorgen, de donderdagochtendshow. Het is 10 september vandaag. Ja, van harte gefeliciteerd aan mijn schoonmoeder.
1: Oh.
0: Die is vandaag jarig.
1: Ja, dus,
0: ja. Het is toch een beetje een gekke gebeurtenis. Want opa is overleden afgelopen week. Vandaar dat ik er morgen ook niet ben, want ik ben uitvaart.
1: Ja.
0: Maar zaterdag zou ze haar verjaardag gaan vieren. Ik weet niet of het doorgaat. Volgens mij wel. Gewoon om met de familie weer bijeen te komen, zeg maar. Maar om dan vandaag jarig te zijn, dat is ook zo... Dat gebeurt altijd op een of andere manier rondom verjaardagen van mensen. Maar goed, als je grote familie hebt, dan is dat op zich ook logisch.
1: Het punt is, mensen zoeken eigenlijk altijd wel naar patronen.
0: Ja.
1: En dan leggen ze ergens een band mee. Weet je? Net zoals dat je zegt van ja, rond de kerstperiode sterven heel veel mensen. Nee, het hele jaar sterven heel veel mensen.
0: Nee, dat klopt zeker. Ja, we hebben genoeg sterftegevallen gezien in de afgelopen tijd. Zeker van de bekende mensen natuurlijk.
1: Ja, goed, dat zeggen we natuurlijk ook wel vaker. Ja, ze gaan ons met z'n drieën.
0: Ja.
1: Maar nee, dat is niet zo.
0: Nee, dat is nee. Ja, als je iedere keer opnieuw telt, dan is dat er met z'n drieën inderdaad.
1: Precies.
0: Ja. Maar goed, gefeliciteerd aan mijn schoonmoeder dus. Verder ook nieuws natuurlijk, want er is eindelijk beweging rond de Alphense Prisma School. De school voor jongeren met een beperking verhuist vrijwel zeker van de Meerkoetstraat naar de Henri Dunantweg. De rechter gaf de gemeente en scholengroep Scoop eerder 5 weken om samen oplossingen te vinden voor het nijpend ruimtegebrek. Maar volgens de voorzitter van Scoop is dat nu dus uiteindelijk gelukt. En hoeft de rechter dus niet meer met de hamer te zwaaien.
1: Nou.
0: Verder ook nieuws in Nieuwkoop. Want ze maken zich op voor de 25e editie van het Torenschuddersfeest.
1: Wat voor feest?
0: Het Torenschuddersfeest.
1: Oké,
0: Het is niet dat je met z'n allen aan de toren staat te schudden,
1: nee,
0: hoor. Dat ook, niet.
1: Nee, dan moet je niet naar Pisa.
0: Nee. Zaterdagavond varen verlichte boten over de Noordplas. Worden prijzen uitgedeeld en knalt om 9 uur een grote vuurwerkshow de lucht in.
1: Boom.
0: Het lijkt een beetje op hetgeen wat Thijs Bezemer afgelopen week beschreef. Rondom de gondelvaart in Aalsmeer. Mm-hmm. En wat hij eigenlijk ook in Alphen aan de Rijn weer wil veroorzaken.
1: Daar heb ik wat over laten vertellen. Vorig jaar schijnt het dus een beetje mis te zijn gegaan met die gondelvaart bij Aalsmeer.
0: Oh.
1: Want toen moest een vuurwerkshow moesten komen. Alleen ze hadden het verkeerd aangesloten, waardoor dus al het vuurwerk in één keer werd afgestoken.
0: Het was een vuurwerkshow duurde 5 seconden.
1: Ja, het duurde 5 seconden inderdaad. Hadden we anderhalf uur door moeten gaan, maar het was in één keer afgelopen.
0: Ja, dan moeten we altijd door professionele mensen moeten worden aangesloten. Maar dat gaat soms sluipt er ook wel... Ja, het blijft mensen werken.
1: Daarom.
0: Sluipt er ook wel eens een foutje in.
1: Maar dan ga je er rustig voor zitten en dan is het boem klaar.
0: Boem klaar, ja. Dat was de apotheose. Maar goed, best bijzonder dus, want het feest balanceerde door de jaren heen een paar keer op het randje van verdwijnen. Maar ja, 25 jaar later dobbert de hele boel nog steeds vrolijk door. Ah. En zaterdag is dat opnieuw het geval. Zeg, Richard Harreman, jij hebt ook nog nieuws.
1: Ja, 2 automobilisten zijn gistermiddag na een harde botsing in Alphen aan de Rijn met elkaar op de vuist gegaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Diepenbrokweg en de Zonneweg. Een van de bestuurders bleek onder invloed. De andere bestuurder wordt verdacht van mishandeling. Bij de botsing raakten ook 2 geparkeerde auto's beschadigd. Beide mannen zijn aangehouden, maar bleken niet gewond.
0: Oké. Maar goed, wel weer alcohol in het spel dus.
1: Alcohol in het spel, ja. En ik denk dat die andere persoon... Ja, je weet natuurlijk niet wat er gebeurd is, maar die zal het geroken hebben. Die had zoiets van, ja, mijn auto. Boom.
0: Ja, nee, exact, ja. Ja. Nou, maar om dan met elkaar op de vuist te gaan...
1: Ja,
0: is ook wel,
1: nee, dat is ook weer zoiets, hè.
0: Ik snap de boosheid in zoverre wel.
1: Ja.
0: Goed, zometeen dan geen boosheid, althans dat hoop ik dan. We gaan waar of niet waar spelen. We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen. En jij kunt erop antwoorden met waar of niet waar. Antwoorden kun je kwijt in de app studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. Ja, wellicht ben jij zometeen dan de dagwinnaar in waar of niet waar. En krijg je 3 stickers van ons, want ook dat ligt op je te wachten. Dus speel vooral mee, zometeen. 2 minuutjes ongeveer. Waar of niet waar. Ja, gisteren natuurlijk die OV-staking. Vandaag rijdt het OV gewoon wel. Maar dan moet je niet de laatste trein hebben, want dan kom je alsnog niet thuis als die vertraagd is. John Mayer heeft er een liedje over geschreven, Last Train Home, en you're new here in de ochtendshow.

0: onlangs kwam hij ineens weer met een plaatje tevoorschijn. John Mayer, het was een samenwerking. Ik durf even niet meer te zeggen met welk artiest, maar... Het duurt wel lang voordat hij eindelijk weer met nieuwe muziek komt aanzetten. Dat vind ik toch wel jammer. Ik ben toch wel een beetje van de John Mayer. Ook omdat, zeg ik, daar werk echt geniaal is. En ik denk dat een Joey van der Werf van de nieuwe Deuntjes Radio het ook wel zeker met me eens is. John Mayer, Let's Train Home, komt uit 2021. En daar moeten we het dan voorlopig even mee doen met die muziek. Jordem hier in de ochtendshow. Wat je ook hoort in de ochtendshow zijn de drie stellingen. In waar of niet waar? Want Thijs van der Dussen heeft zich weer gemeld in de app. Studio11.nl/WhatsApp. Heeft hij drie stellingen voor ons voorbereid. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Wij niet alleen, Richard en ik, maar ook jij. Want uiteindelijk willen we iemand uitroepen tot dagwinnaar. En ook de drie stickers uitdelen die op je liggen te wachten. Dus doe vooral mee. Zet in je bericht 1, 2 en 3 achter waar of niet waar. Ze weten ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Zet ook even je naam erbij. Kunnen we je aanspreken op naam. Is ook wel fijn. En kom maar door met die antwoorden, zou ik zeggen. Nou, dat doe ik dan ook. Kom maar door met die antwoorden. Studio11.nl/WhatsApp. Dan gaan we luisteren naar de eerste stelling. Want Thijs, de eerste stelling klinkt als volgt. Goedemorgen.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die gaat over de walvis. Ja, een walvis kan verdrinken als die bewusteloos raakt. Waar of niet waar?
0: Kan een walvis verdrinken op het moment dat hij bewusteloos raakt? Ja, walvis weten we ook. Die moet af en toe zo even...
2: Ja, die moet ademhappen.
0: Zijn kop boven water steken. Ja. En naar ademhappen inderdaad. En dan zie je ook af en toe door dat gaatje wat hij op zijn rug heeft... zie je zo'n flinke waterspuit, zeg maar. Ja. Lijkt af en toe wel de brandweer. kan die verdrinken op het moment dat hij bewusteloos raakt? Wat denk jij, Ries? Is
2: ik
0: het waar
2: dat
0: of niet
2: waar? Is. Ja.
0: Sorry, jij zei?
2: Ik zeg waar.
0: Jij zei waar? Oké. Even kijken. Ja, ik denk het ook. Ja, hij heeft natuurlijk wel de zuurstof nodig. Dus ik denk ook zeker dat het waar is. Ja. Dat is het antwoord op stelling nummer 1. Wat denk jij? Geef het door. Studio11.nl/WhatsApp. Geef ook het antwoord door op stelling nummer 2.
1: Stelling nummer 2. Op Mercurius kan het overdag sneeuwen.
0: Kan het sneeuwen? In het heelal. Waar of niet waar? Richard Harreman.
2: Hij staat te dicht bij de zon. Dus het kan volgens mij niet sneeuwen.
0: Het is te warm volgens jou, waardoor
2: volgens
0: het niet
2: mij
0: kan...
2: wel, ja. Ja, kijk...
0: Het kan ook sneeuwen in de zomer, hè? Dus,
2: ja, maar Mercurius is een planeet die draait tegelijkertijd... terwijl die rond de zon gaat, draait hij mee. Dus hij blijft eigenlijk altijd met dezelfde kant naar de zon gericht staan.
0: Ja.
2: En dan zou aan de achterkant zou het misschien kunnen sneeuwen. Maar ja, dat is niet de dag.
0: Nee. Maar het kan ook 's nachts sneeuwen, hè? Dat hoeft niet altijd overdag te zijn,
2: hij
0: natuurlijk.
2: Zegt, overdag zegt hij, toch?
1: Stelling nummer 2. Op Mercurius kan het overdag sneeuwen.
2: Ja. Dus ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Nou, ik vind je uitleg zo deskundig dat ik daarin mee moet gaan.
2: Okay.
0: Ik zeg ook niet waar. Kijk, 's nachts zou het prima kunnen, maar overdag lijkt me dan onmogelijk. Daar hebben we nog één stelling over, dat is de volgende.
1: En stelling nummer 3, een technische vraag. De eerste harde schijf ter wereld boog meer dan 1000 kilo.
0: Tja, de eerste harde schijf. Ja, tegenwoordig hebben we allemaal van die kleine minischijfjes die je gewoon mee kunt nemen en zo. Maar meer dan 1000 kilo, ja, dat kan je niet zomaar even in je tasje stoppen. Maar woog de eerste harde schijf ter wereld meer dan 1000 kilo? Ja, dat is de vraag. Waar of niet waar?
2: In de jaren 60 had je natuurlijk computers die vulden gewoon een hele huiskamer.
0: Ja.
2: Dus ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ja, ik zeg waar. Ik ben het toch met je eens. Ik zeg ook waar. Ja.
2: Okay.
0: Dus we hebben gewoon drie gelijke antwoorden.
2: Ja.
0: Geen winnaar tussen ons. Dat, ofwel, allebei de winnaar.
2: Dat
0: maar we willen vooral jouw antwoorden weten. Studio11.nl/WhatsApp. En geef het door. Is het waar of niet waar? Laten we ze nog één keertje herhalen, Thijs. Wat zijn de stellingen voor vandaag?
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. En die gaat over de walvis. Ja, een walvis kan verdrinken als die bewusteloos raakt. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
1: Stelling nummer 2. Op Mercurius kan het overdag sneeuwen.
0: Waar of niet waar?
1: En stelling nummer 3. Een technische vraag. De eerste harde schijf ter wereld boog meer dan 1000 kilo.
0: Ook hier de vraag waar of niet waar. Geef je antwoord door. Studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zet je naam erbij. En wellicht kunnen we jou dan zometeen uitroepen tot dag, winnaar. En de drie stickers uitdelen die hier op jou liggen te wachten. Zeg, zullen we even aftellen?
2: Voor?
0: Nou, voor muziek.
2: Oh, Bente zeker. 3, 2, 1.
0: Nee?
2: Oh.
0: Zullen wij... Oké. Let's go.
2: Waar beginnen we dan?
0: Nou, bij 3.
2: Oké, bij 3.
0: Ja, anders is het optellen.
2: Oh ja. Ja, nee, maar goed. Je kan ook beginnen bij 10.
0: Oké. 3.
2: 3.
0: 2. 1. Let's go. Oké.

0: deze week het deuntje van de week. Best Persuade van Miley Cyrus in de ochtendshow. Ofwel, ja, ik zeg wel Miley Cyrus. Nee. Het is wel Miley.
1: Base Persuade.
0: Nou, de nieuwste van Miley hoorde je in de ochtendshow. En dat is dan het deuntje van deze week. Ja.
1: Ja.
0: Nou, maar wat ik wilde zeggen. Oh ja, Miley. Niet Miley Cyrus, maar het is Miley tegenwoordig. Dus waarschijnlijk heeft ze dan een soort van pseudoniem aangenomen.

0: van de eigen naam die lijkt op de eigen naam. Oftewel, ze heeft gewoon de achternaam erachter achterlaten.
1: Zoals een Madonna.
0: Ja, want hoe heet Madonna in van de achternaam? Ja, dat weet bijna niemand.
1: Nee, mensen gaan het niet uitspreken volgens mij.
0: Zo is het ook, ja. En wat wil je ze uit te spreken is waar of niet waar. Dat zijn ook de antwoorden die je hebt kunnen geven op de stellingen van Thijs van der Dussen. Waar of niet waar? In de app studio11.nl/WhatsApp heb je die antwoorden kunnen achterlaten. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Als het goed is zet je dan ook de naam erbij. Zodat we je ook op naam kunnen aanspreken. En uiteindelijk is het dan de bedoeling dat we zometeen een winnaar kunnen uitroepen. Laten we de antwoorden eens even controleren. Ja, geen winnaar tussen Richard en mij, want we hebben allebei dezelfde antwoorden gegeven. Maar toch, voor de gein is het goed om het te controleren. Dus laten we vooral van start gaan. Stelling nummer 1 was...
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1 en die gaat over de walvis. Ja, een walvis kan verdrinken als die bewusteloos raakt. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Richard Harreman, jij gaf als antwoord.
3: Waar?
0: Waar. Ik ging daarin mee. Ik denk ook dat het waar is, omdat hij toch wel wat zuurstof nodig heeft. En goed, op het moment dat hij bewusteloos raakt, dan is het toch wel een moeilijk verhaal natuurlijk. Maar ja, is het waar of niet waar? Thijs, die weet het antwoord.
2: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Dan beginnen we bij stelling nummer 1, die is waar. Ja, walvissen moeten bewust naar de oppervlakte komen om adem te halen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze inderdaad verdrinken.
0: Ja, ze moeten bewust naar de oppervlakte komen. En als ze bewusteloos zijn, dan kan dat niet meer bewust natuurlijk.
3: Nee, dan is dat de einde oefening, hè?
0: Eerste antwoord had dus moeten zijn waar. Ik hoop dat je het ook hebt doorgegeven. Zometeen gaan we de winnaar opzoeken. Althans, opzoeken in de app dan, hè? Niet bij iemand thuis dat we langs moeten komen.
3: Daar hebben we Pim voor.
0: En laten we ook even luisteren naar stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Op Mercurius kan het overdag sneeuwen.
0: Ja, is dat waar of niet waar? Nou, deskundige uitleg zojuist van Richard Harreman. Vandaar dat ik overtuigd was dat het antwoord had moeten zijn.
3: Ja, ik dacht dat het niet waar is.
0: Niet waar. Ik ging daar dus in mee. Is het waar of niet waar, Thijs?
2: Ja, stelling nummer 2 is niet waar. Nee, Mercurius heeft vrijwel geen atmosfeer en er valt daarom totaal geen sneeuw. Wel is er waterijs aanwezig in permanent beschaduwde kraters bij de polen. Ja, al klinkt allemaal heel spannend, het sneeuwt in ieder geval niet.
0: Nee, het is dus niet waar. Nee. Ze hebben dan wel geen atmosfeer. Ik hoop wel dat ze verder sfeer hebben, want anders dan is het een dode boel daar.
3: Mm-hmm.
0: Ja. En stelling nummer 3 tot slot.
2: En stelling nummer 3, een technische vraag. De eerste harde schijf ter wereld boog meer dan 1000 kilo.
0: Ja, waar of niet waar? Jij zei Ries.
3: Ik zei waar.
0: Ja, naar mijn idee is het ook waar. Want vroeger had je überhaupt alle computerdingen, zeg maar, alle ICT. Mm-hmm. Was altijd mega groot, altijd heel zwaar. En zeker, uiteindelijk hebben ze dat weten terug te brengen naar iets mini.
3: Ik had ooit een... Toen nog voor het onderwijs zat, hadden we daar zo ook zo'n computerlokaal. Hadden we daar zo. En daar stond dus ook een harde schijf.
0: Ja.
3: Uit eind jaren 70. Dat was een gigantisch ding, was dat. Ja, die wil je ook niet optillen. Dus ik denk dat het waar is.
0: Ja, en denk maar bij jezelf, hè. Naar de oude computers die je hebt gehad. En dan naar de computer die je nu hebt. Dus in zover. Laten we luisteren naar het antwoord. Hebben we het goed of hebben we het toch niet goed, Thijs?
2: Stelling nummer 3, die is wel waar. Ja, de eerste harde schijf, de IBM 350 uit 1956, woog ongeveer 1000 kilo. En had een opslagcapaciteit van maar liefst 3,75 MB.
0: Ja. Hij moet er zelf ook om lachen. MB, hè? MB. Voor de
3: tegenwoordig niet eens meer een foto voor je.
0: Voor de MB's? Nee, daar kan je niet eens meer een foto opzetten. Nee, tegenwoordig is een foto al bijna een gig.
3: Nou, nee, dat zo erg is het ook weer niet.
0: Nou, sommige foto's wel, hoor. Dat is echt,
3: Maar van je telefoon is het zo snel 50 gig, ja. Of 50 MB, ja. Dus,
0: ja, is het inderdaad. Nou, de juiste antwoordvolgorde had dus moeten zijn...
3: Waar? Niet waar? Waar?
0: Ja, Ben doet mee in de app studio11.nl/WhatsApp. Hij zegt op alle drie waar. Ja, sorry Ben, dat is niet goed. Dat betekent geen winst voor jou. Ton die doet ook mee. Die zegt waar, niet waar, niet waar. Dat is ook niet goed.
3: Nee.
0: Maar als ik kijk naar Lilian, het appje daarvan. Die zegt namelijk waar, niet waar, waar. Hey. En we kunnen stellen dat dat
3: helemaal
0: hartstikke goed is.
3: Goed is.
0: Ja. Kijk, lekker bezig Lilian. Dat betekent dat de winst vandaag jouw kant op komt. Oftewel, jij wordt uitgeroepen tot dagwinnaar. Dus Lilian, dagwinnaar. En de 3 stickers komen ook jouw kant op. Moet je wel even de adresgegevens doorsturen. Want dan kunnen we de stickers ook naar je opsturen. En dan komt het helemaal goed. Ja, dus van harte, wil je dit ook morgen? Dan wordt er weer een nieuwe ronde gespeeld. Waar of niet waar? En morgen dan hoor je van Richard Harreman hoe laat het ongeveer is. Dat weet ik nu even niet uit mijn hoofd.
3: Ja, dat weet ik nu ook nog niet.
0: Ik denk kwart voor acht.
3: Dat
0: kwart voor
3: wel.
0: Zeven, niet kwart voor acht.
3: Ja, kwart voor acht.
0: Ja, kwart voor zeven moet je het vooral zelf even regelen.
3: Ja, precies. Ja.
0: Zeg, Richard Harreman.
3: Ja.
0: Het is de hoogste tijd om naar het nieuws te gaan. Wat heb je zo meteen in het regio-nieuws?
3: Wat heb ik in het regio-nieuws? Moet ik weer naar boven scrollen? Ja. Ik loop de IKE achterop.

0: geeft niet.
1: Ja, een maand na een woninginbraak zijn de vermoedelijke daders nu gepakt.
2: Oh, dat is handig.
1: Ja.
2: Ja. Hopelijk dat de spullen ook zijn gepakt. Maar goed, dat hoor je zo meteen bij Richard. Eerst de tijd voor het nieuws van de NOS. Jort hoofdpunten.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden... en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
2: Ja. Ik had mijn telefoon in mijn handen, maar die liep vallen. Dus dat was een beetje onhandig allemaal. Ja, maar goed. En we zijn er met het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vier vermoedelijke inbrekers zijn dinsdagochtend vroeg aangehouden in verband met een woninginbraak in Alphen aan de Rijn. In de nacht van 6 op 7 augustus werd ingebroken in een woning aan de Eerlandstraat in de wijk Kerk en Zanen. Toen de politie arriveerde, waren de daders al weg. Een onderzoek leidde uiteindelijk naar vier verdachten. Ze zijn deze week aangehouden en zitten nog vast. In Voorburg is afgelopen zaterdag het nieuwe Sintseizoen geopend. Stichting Sint voor Iedereen wil dit jaar 50.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een cadeau. Studio Alve ondersteunt de actie en verzamelt van 16 tot en met 20 november cadeaus in. Vorig jaar werden tijdens de gezamenlijke uitzending van Studio Alve, Studio Kagebraasem en RTV Hollands Midden ruim 24.000 cadeaus opgehaald. Meer informatie kun je vinden op studioalve.nl/sint.
5: Dag hoor.
4: De spreektijden tijdens vergaderingen van de gemeenteraad van Kagebraasem worden anders verdeeld. Iedere fractie krijgt voortaan een vaste basis van ruim 11 minuten... aangevuld met tijd per zetel. Samen krijgt met 5 zetels de meeste spreektijd 30 minuten. Groep Moor krijgt met 1 zetel 15 minuten. Ook het college krijgt minder spreektijd, 52 minuten en 30 seconden precies. De nieuwe regeling is al ingegaan. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 13 files op dit moment, meer dan 1,5 uur in totaal vertragingstijd. Krijgt mij de langste, die duren 10 minuten of langer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer. De vertraging is daar 12 minuten. Een flink op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Zevenhuizen staat 13 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En een kwartier vertraging heb je op de N11 Leiden richting Bodegraven. Bij Bodegraven Centrum staat 3 kilometer. Hoe is het op het spoor?
4: Niks te melden, alles rijdt door.
2: Zometeen in de ochtendshow gaan we het hebben over een evenement wat op de planning staat voor de feestweek in Alphen aan de Rijn. Welke dat is, je hoort het straks.

0: eentje uit de vergeten parels toch wel deze. Ze bijna vergeten dat ze hem heeft gemaakt. Kylie Minogue en Love at the First Sight. 2002 komt die plaat vandaan. Daarvoor ook Teddy Swims en Guilty. Trommels, trompetten, uniformen. En vooral eigenlijk een heel groot spektakel. Dat is op zaterdag 12 september. Want dan verandert het Lauraplein weer in een eigenlijk groot openluchttheater in feite. De 35e editie van de Top 2 in Alphen aan de Rijn. Die zal dan plaatsvinden. Vooraf een street parade door het centrum. En daarna een avond vol muziek en show. Aan de telefoon hebben we Annemieke de Bruin. Annemieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Annemieke, de Top 2, de 35e editie.
1: Ja, leuk. We hebben er zin in.
0: Wat staat er precies op het programma? Ja, ik heb het een en ander al verteld, maar jij kunt beter vertellen, denk ik.
1: Ja, we hebben eigenlijk een stukje streetparade inderdaad. En een tattoo op het Lauraplein. Ja. De korpsen kleden zich deze avond, of eigenlijk al jaren, om in de Bonifatiusschool. En sinds we op het Lauraplein zitten, moeten ze dus een stukje lopen naar het Lauraplein. En de afgelopen jaren zijn we bijna, regelrecht over de Alphense brug huppetee naar het Lauraplein gelopen. Maar dit jaar hebben we die route een beetje uitgebreid. Dus de korpsen gaan over de Alphense brug linksaf de winkelstraat in. Pakken een stukje aarkade mee en maken echt even een leuk slingertje door het centrum. Ja, om de mensen te vermaken, om misschien nog wat mensen mee te nemen richting het Lauraplein. Om iedereen te laten genieten van de marsmuziek. En aangekomen bij het Lauraplein rond 8 uur starten we dan om 8 uur met de tap toe.
0: Ja, en dat is natuurlijk oud en vertrouwd. Die street parade wordt er dan naartoe gevoegd. Ja. Maar dat is geen stille tocht, hè? Dat is echt wel met alle bombarie. Dus ze gaan echt spelen.
1: Zeker geen stille tocht. Nee. Nee, wij van Stichting Tap Toe houden wel van een beetje marsmuziek door het centrum. Ja. Dus dat wordt trommels, trompetten. Dat wordt ook wel wat show-elementen, verwacht ik. Er zijn wat verenigingen bij die het ook wel leuk vinden om onderweg niet alleen maar recht toe recht aan te lopen, maar wat dansjes en wat andere bewegingen te maken. Dus dat wordt leuk.
0: Welke verenigingen zijn erbij betrokken?
1: Ja, we hebben 3 Alphense verenigingen dit jaar. Wij vinden het altijd wel belangrijk om een beetje een mix in het programma te hebben tussen wat lokale verenigingen. We hebben ook vaak graag een jeugdkorps erbij. De jeugd is de toekomst. Hè. En dan kiezen we altijd voor 1 of 2 topkorpsen. Echt die een mooie, flink stevige show kunnen laten zien. Ja. Zoals ieder jaar hebben we Combrio. Dit jaar openen zij de Tap Toe. En we hebben ook Crescendo uit Alphen. Zij hebben allebei de Majorettes van Alphen erbij. Dus er zit ook nog een stukje show-element in. En ook gemeente Alphen natuurlijk, TTH uit Hazenswoude. Die zijn er ook bij dit jaar.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog twee andere soorten korpsen. We hebben Showband Urk uit Urk. Die hebben jachthorens. Dat is echt wel een andere klank die zij maken. Maar die maken er echt een feestje van met wat ik net vertelde, met de dansjes en de figuren.
0: Ja.
1: En Showband Wezep. Van Limburg Stierenband uit Wezep, sorry.
0: Ja, ja.
1: En zij hebben dit jaar ook meegedaan aan het Wereldmuziekconcours. Die laten echt een show van niveau zien.
0: Oh, wat tof. Ja, ik weet inderdaad van vorig jaar nog en van de jaren daarvoor. En eigenlijk al van die 35 jaar Tap Toe ongeveer. Want zo oud ben ik inmiddels ook. dat er wordt altijd ook een gastband uitgenodigd. Nou, dit jaar dus ook uit Urk en Wezep.
1: Ja, klopt.
0: Wat tof, hè?
1: Ja, ja. En we zijn natuurlijk ook een aantal keer van plek gewijzigd in Alphen. Mm-hmm. We hebben een tijdje op het Torwekkerplein gezeten toen bij het oude gemeentehuis.

0: aan drie kanten van het veld. En je kan af en aanlopen, net wat je wil.
1: Ja, is het dan ook lastig te organiseren, zo'n taptoe? Want je moet dan door het centrum heen. Nou ja, goed, ik weet niet of iedereen daarop zit te wachten. Ik weet niet of je daarvoor ook nog vergunningen moet aanvragen bij de gemeente. Is dat allemaal heel makkelijk te doen?
0: Ja, je moet inderdaad wel een beetje een vergunning aanvragen. En toen wij overgingen naar het Lauraplein, moest dat allemaal weer anders dan dat we jaren gewend waren. Maar we hebben ook wel wat mensen in onze kringen die verstand daarvan hebben. Ik persoonlijk ben dat niet, maar er zijn weer wat andere mensen die ons daarbij helpen.
1: Je krijgt er hulp voor, ja.
0: Ja, precies. En dan, nou ja, ik vraag netjes een vergunning aan. De gemeente die vraagt dan, wil je de omwonenden even informeren? Dus er worden de briefjes rondgebracht. Het Lauraplein is natuurlijk gewoon normaal gesproken een parkeerplaats. Dus daar wordt de gemeente zet daar een parkeerverbod op vanaf, uit mijn hoofd, 4 uur. Zodat het plein vrij is, zodat we het kunnen klaarmaken.
1: Ja.
0: Dus ze helpen ons daar ook bij. En we hebben wat mensen ook om het verkeer te regelen. Want ja, hè, je wil wel dat die korpsen ook gewoon veilig kunnen komen waar ze moeten komen. Ja, het is wel een hele organisatie.
1: En qua animo, is er dan voldoende animo om ook mee te doen? Want ja, de taptoe muziek is soms, hè, het wordt vaak gezien als een beetje oudbollig. Maar lukt het dan ook om voldoende mensen daarvoor op de been te krijgen? Of is iedereen eigenlijk meteen, als je de vraag stelt, ja, we doen mee. Iedereen enthousiast?
0: Ja, er zijn veel, nog echt veel leuke verenigingen in het land. En kijk, de lokale verenigingen vinden het heel leuk om zichzelf natuurlijk ook aan het eigen publiek te presenteren.
1: Ja.
0: Hè, en dicht bij huis is het altijd leuk. Ja, en als je een mooie korpsen wil hebben, moet je de portemonnee trekken. Dus wij, de korpsen melden zich zeker aan. Want die clubs willen daar natuurlijk ook een centje aan verdienen.
1: Ja, maar het is niet dat je als je ze dan belt, dat ze dan zeggen meteen dat bedrag. Of meteen dat bedrag op tafel leggen. Maar dat ze wel in eerste instantie enthousiast zijn dat ze naar Alphen mogen komen.
0: Ja, zeker. Ja, ja, okay. We hebben natuurlijk inmiddels in 35 jaar wel een leuke naam opgebouwd. En we denken goed na over ons programma. Korps vinden het leuk om te komen. We hebben een leuke locatie. We hebben ook zeker de afgelopen jaren echt wel een leuk clubje publiek getrokken. En het staat gewoon vol rondom het plein. Ja. En dat is ook leuk. Als je natuurlijk bij zo'n vereniging zit en je laat je show zien, vind je het allerleukst om gewoon veel mensen de show te laten zien. En niet voor een paar grasprieten en 3 toeschouwers te komen.
1: Nee, zo is het ook, ja. Want als er 3 toeschouwers zijn, ja, dan heeft het allemaal niet zoveel zin om dat te doen.
0: Nee. Dus het overste publiek vindt het nog steeds leuk. Dat halen wij er dan uit, hè?
1: Ja.
0: Er zijn veel mensen die daarop afkomen ieder jaar.
1: Ja, en eigenlijk in feite, kijk, de Alphense Feestweek heeft in de afgelopen jaren best wel wat reorganisaties gehad en zo. En ook evenementen die zijn afgevallen of zijn toegevoegd, maar dan is het wel tijdelijk of niet. De Alphense Taptoe is wat dat betreft gewoon 35 jaar stabiel.
0: Ja, ja, en dat is dat gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf.
1: Nee.
0: Want wat je net zegt, hè, je moet je vergunningen aanvragen. Korpsen hebben ook de afgelopen jaren net als iedereen te maken met stijgende kosten, waardoor de offertes die wij ontvangen soms ook flink aan de prijs zijn. Wij organiseren alles op basis van sponsors en giften. Dus wij moeten ook echt wel hard werken om bedrijven zover te krijgen om ons een beetje te supporten. En dat lukt, dus daar zijn we super blij mee. En een klein stukje van de inkomsten halen we ook uit de kaartverkoop. Want als je vooraan aan het veld wil zitten en de korpsen echt van de allerbeste plek wil zien, dan kun je een kaartje kopen voor een zitplaats.
1: Ja.
0: En zijn er nog een paar beschikbaar trouwens. En ja, dat is natuurlijk ook een klein stukje inkomsten voor ons, omdat we alles moeten dekken.
1: Die kaarten zijn dat te bestellen via tattooalf.nl?
0: Je kunt ze via de website bestellen, tattooalf.nl. En als je denkt, ik wil liever naar de winkel, dan kun je ook naar Lina's Muziekhandel in de Raadhuisstraat.
1: Okay.
0: Daar worden ook de kaarten verkocht.
1: Nou, dan weten
0: we niet heel veel meer, moet ik zeggen.
1: Nee, dus wees er snel bij.
0: Ja, als je nog wil, moet je er snel bij zijn.
1: En nu zit die Alphense Feestweek zit langzamerhand wat meer in de lift. Hè? Het leeft wat meer mensen. Ondernemers die zorgen er ook voor dat er weer wat dingen kunnen. Thijs Beesemer bijvoorbeeld afgelopen week aan de telefoon gehad, die bijvoorbeeld weer aan het kijken is om volgend jaar weer zo'n gondelvaart te organiseren. Nou, dat is ook een vraag die al langere tijd weer wordt gesteld door het Alphense publiek. Merk je ook dat zeg maar, dan de taptoe daarin leeft en daarmee dus ook de Alphense Feestweek meer leeft?
0: Ja, ik moet zeggen, er zijn de afgelopen jaren heb ik ook al wat contact gehad hier en daar met anderen. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk net als bijvoorbeeld, net als al die andere dingen die in de jaarmarkt te doen zijn. Het zijn allemaal vrijwilligers. Het zijn allemaal mensen die denken, ik vind het gewoon leuk om dit te organiseren voor Alphen. En langzaamaan probeert het elkaar ook een beetje te vinden, wat contacten te leggen. Van als jij 's ochtends bij de Oldtimerdag iets nodig hebt wat ik 's avonds bij de taptoe kan gebruiken, kunnen we samenwerken, dat soort dingen. Dus, en er komt, denk ik, mijn gevoel zegt, er komt ook een beetje een nieuwe generatie aan van.

0: vrijwilligers die dat weer verder op wil pakken.
1: Ja, dus ook onder de nieuwe generatie leeft dit?
0: Ja, je ziet het bij de Tattoo ook. Ik bedoel, die is jarenlang georganiseerd door dezelfde mensen. Maar goed, ieder jaar dat er een nieuwe Tattoo is, worden die ook een jaartje ouder.
1: Ja.
0: En nou, ik ben dan een van de nieuwe generatie die erbij is gekomen. En zo zijn er nog een aantal mensen bij de Stichting Tattoo aangeschoven. Ja, die kijken toch weer met een frisse blik. Die hebben net weer andere ideeën of die kennen net weer andere mensen. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook goede connecties met Vakantiespel, die ons helpen met wat materiaal, met scouting. Ja, als je wat connecties hebt en weer wat nieuwe mensen erbij hebt die ook die connecties hebben, dan kun je het met elkaar regelen.
1: Ja, dus wat dat betreft met een frisse blik, maar ook met volle enthousiasme en positiviteit de toekomst in.
0: Zeker, ja.
1: Tot slot, Annemiek, wat voor muziek kunnen we verwachten? Wat gaan jullie spelen onder andere?
0: Nou, ik speel niks natuurlijk. Niet op deze Tattoo, maar nee. De korpsen die hebben allemaal hun eigen shows.
1: Ja.
0: Ik weet niet van alle verenigingen precies wat de programma's inhouden, maar het is echt wel een mix van oude bekende hits, meezingers, ook wel wat serieuze marsen. We sluiten de Tattoo ook af met een gezamenlijke mars. Ja, ik denk dat het echt voor ieder wat wils is.
1: Ja, okay,
0: van fris en hip, zeg maar, naar wat oude bekende meezingers... Ja. Tot echt traditionele marsen.
1: Nee, precies. Dus het is niet alleen maar de blaasmuziek die je hoort... en dat soort zaken en een beetje show erbij. Het is ook echt wel dat je mee kunt zingen. Dus ook wel een muziek herkent, zeg maar.
0: Ja, ook al een stukje filmmuziek, weet ik. Dus ook wel wat klassiekers. Je gaat zeker bekende melodieën horen.
1: Nou, één groot feest wordt het. Zaterdag 12 september. Vanaf hoe laat is dat?
0: Nou, 7:15 gaan de korpsen stuk voor stuk aan de streetparade beginnen. Dus dan hoor je de muziek in het centrum. En om 8:00 begint de Tattoo op het Lauraplein.
1: Wees erbij, want het wordt één groot feest. Annemieke de Bruin van Tattoo Alphen aan de Rijn, dank je wel. En geniet zaterdag.
0: Ja, dat komt helemaal goed. En iedereen is welkom. Dus komt allen.
1: Zo is het. Mooie dag vandaag, Annemiek.
0: Hetzelfde. Fijne uitzending.
1: Dank je wel.

0: Nou, we vinden alles behalve stupid. De nieuwste van Olivia Rodrigo. Hate Stupid Song en je hoort hem hier in de ochtendshow. Het is 9 uur, zometeen dan het nieuws uit de wereld. Terwijl het NOS-journaal, daarna het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten zo?
1: Een ballon door met een alfastintje.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. Zometeen daar meer over. En zometeen in de ochtendshow is de Alphense muziekproducer Hidde Huisman op bezoek. Hij maakt de muziek voor een K-popster, oftewel een popster uit Korea. En hoe dat dan in elkaar steekt, hoe zij elkaar hebben weten te vinden, je hoort het zometeen na het nieuws van 9 uur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De Ochtendshow. Hele goedemorgen, 8:58. Je luistert naar de donderdagochtendshow op Studio Alphen Kagenbrazen. Tijd voor het nieuws. Je hoort NOS.
9: Doral Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
10: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
9: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
11: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
9: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je kunt niet alleen maar gratis lid worden van de BIEB op het moment dat je 18 jaar en ouder bent. Maar ook als je net geboren bent kun je al lid worden. Want volgens mij tot een jaar of 4 kun je gratis lid zijn van de bibliotheek.
1: Is dat zo? Dat wist ik niet.
0: Okay. En mijn dochter die heeft dat toen de tijd bij de geboorte gekregen. Zeg maar. En die is nog steeds lid van de BIEB. Dus gaat er regelmatig heen. Dus vroeger leren ze het gedaan wat dat betreft.
1: Ja.
0: Richard Arman heeft niet al meteen op z'n vierde leren lezen. Want... Ja, nou misschien ook wel, weet ik eigenlijk niet. Maar het nieuws lezen, dat was iets wat hij later leerde. Maar kan niet goed en daarom hoor je hem nu hier. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen, geen druk hè?
0: Nee.
1: Het oude kijkshoppand in het centrum van Alphen aan de Rijn krijgt na jaren leegstand een nieuwe bestemming. In het gebouw naast de Alphense brug komt een sportschool. De verhuurder wilde er eerder appartementen van maken, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Ook de centrummanager is blij dat het pand weer wordt gebruikt. Sportschool Snap Fitness opent in oktober. Kerstin Kasparij uit Alphen aan de Rijn is genomineerd voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. De International behoort tot de 30 genomineerden. Kasparij won dit seizoen met Manchester City de Premier League en de FA Cup. De verdediger speelde inmiddels 53 interlands voor Oranje. Ook Vivianne Minema en Esmee Brugt zijn genomineerd. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. In Oude Wetering wordt zaterdag tijdens de Open Monumentendag het eerste verhalenbankje onthuld. Wethouder Nick van Egmond neemt die taak op zich. Op het bankje voor de Remonstrantse Kerk kunnen bezoekers via een QR-code luisteren naar de geschiedenis van de bijna 4 eeuwen oude schuilkerk aan de Wetering. In totaal komen er 6 verhalenbankjes in Kaag en Braassem met verhalen over bijzondere plekken in de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Nou, dat ging prima, toch?
1: Ja hoor.
0: Ja, prima gelezen. Heeft hij gewoon op zijn vierde geleerd, hè? Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, 9 meldingen nog over, 70 minuten in totaal. Je krijgt van mij de langste, die duren 10 minuten of langer. Te vinden onder andere op de A4, daarna richting Amsterdam. Bij knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer staat 9 kilometer. Vertraging is de 11 minuten. Een kwartier vertraging op de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 6 kilometer. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 3 kilometer en de vertraging is daar opgelopen tot zo'n 20 minuten. Hoe is het op het spoor?
1: Niks te melden, alles rijdt door.
12: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: ochtendshow. Het is 9:15. Hele goede morgen en welkom op de donderdag. Nog 2 dagen te gaan, is het alweer weekend. Zo snel gaat de week. Ja, en zo snel gaat de ochtendshow ook. We zijn aanbeland in het laatste gedeelte. Maar laten we ook nog even wat nieuws doornemen. Want morgen dan staat er ook wat op de rol. Namelijk de Veense Feestweek staat weer op het programma. En handhavers die komen niet alleen voor de Polonaise om mee te doen. Mm-hmm. Maar ook daadwerkelijk om aan het werk te gaan. Want tijdens het feest wordt extra gecontroleerd op alcoholgebruik door minderjarigen. Maar ook lachgasgebruik en drugs, daar wordt op gecontroleerd.
1: Oh ja, ja.
0: Dus wie de regels aan zijn feestelaars lapt, die kan dus een vervelend staartje verwachten. Feesten mag natuurlijk wel gewoon, maar de gemeente wil graag wel dat het zonder chemisch experiment gebeurt.
1: Goed zo.
0: Ja. Dan nog groep 8, Zuid-Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop. Die krijgen opnieuw te maken met het gezamenlijke plaatsingssysteem voor middelbare scholen. Leerlingen geven meerdere voorkeuren door en bij te veel aanmeldingen kan er worden geloot. Vorig schooljaar hoefde dat uiteindelijk niet, maar ja, ouders vinden dat de onzekerheid blijft en daarmee toch ook wel een beetje irritatie daarover. De basisschool afronden en dan meteen kennis maken met de spanning van de staatsloterij. Ja, dat is niet iets wat je moet worden aangeleerd op zo'n school.
1: Nee,
0: maar goed.
1: Nee.
0: Wat heb jij in het nieuws, Ries?
1: Ja, de A28 bij Nijkerk is weer open in beide richtingen. De Hardenbergenbrug werd eerder afgesloten omdat de pijlers, ja, rondom de pijlers veel zand en grind was weggespoeld, waardoor de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Inmiddels zijn de pijlers opgevuld met zand en is extra grind gestort om de bodem te stabiliseren. De afsluiting zorgde de afgelopen dagen voor files en extra reistijd en kosten voor vrachtwagens.
0: Ja, maar je kan er weer overheen dus. Dus ja. Dat is heel fijn om te horen. Want die files zorgt ook weer voor irritatie,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed dat eraan is gewerkt en dat is opgelost en dat het ook is gelukt. Hè? Want dat is ook niet altijd
1: heel
0: het geval.
1: Belangrijk.
0: Welke brug was het?
1: De Hardenbergenbrug. Ja,
0: nou,
1: dat is echt
0: bij deze,
1: een heel mooi Scrabble. Oh, mag niet, hè, Scrabble. Mag geen eigen namen.
0: Mag geen namen
1: zijn,
0: inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Nee. Dat wat betreft de regels van

0: Scrabble. Dan iets waar ik me echt heel erg op verheug. Want inmiddels aangeschoven hier in de studio. De Alphense Hidde Huisman. Hidde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nu al applaus, hè?
1: Ja, het is fantastisch. Heel erg bedankt, Richard en Wesley, dat ik hier even aanwezig kon zijn.
0: Nee, heel fijn dat jij contact zocht, inderdaad. Want via uiteindelijk Alex de Grote, hè? Zo noemen we hem dan. Alex van de band De Grote. Daar ben jij een jeugdvriend van, heb ik net begrepen.
1: Dat klopt, ja. Ja, we gaan lang terug, ja.
0: Ja, via hem heb jij de studio weten te vinden, heb je contact gezocht. Want ja, je hebt een heel leuk verhaal. Niet alleen maar omdat je samen met Alex zelf hebt samengewerkt, want jouw naam is wel eens voorbij gekomen in het gesprek met Alex. Maar ja, het verhaal is ook dat je bent gewoon in het dagelijks leven muziekproducer.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En je maakt best wel bijzondere dingen mee, heb ik ook al begrepen.
1: Ja, ik doe mijn best om met zoveel mogelijk leuke artiesten te kunnen werken. En ja, inmiddels ga ik al aardig wat jaar mee in de muziekindustrie.
0: Ja, want je bent 39 jaar. Wanneer ben je begonnen dan?
1: Ja, dat is toen ik 15 was al, denk ik, of zo. Of 14, 15. Toen begon het een beetje met beats maken. En lokaal vooral op rap gericht, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen verder doorgegroeid. Toen uiteindelijk de Herman Brood Academie gedaan. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dan krijg je veel meer de kans om echt met muziek bezig te zijn.
0: Ja, je hoort het vaker. Mensen die naar die opleiding gaan. Of de Codarts in Rotterdam. Dat is ook zo'n opleiding.
1: Ja,
0: maar dat het wel helpt eigenlijk om te beginnen aan iets in de muziekbusiness.
1: Ja, want ik was toen al wel best wel ver, moet ik zeggen. Weet je wel, in mijn ontwikkeling. En weet je wel, ik heb daar heel veel aan gehad om ook gewoon tijd te kunnen besteden aan het muziek maken, weet je. En natuurlijk leer je ook wel van de leraren en zo, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je jezelf kan ontwikkelen tijdens die reis, zeg maar. En zoveel mogelijk muziek kan maken. Dat is eigenlijk wat mij heeft geholpen om uiteindelijk te zijn waar ik nu ben, zeg maar.
0: Nu maak je dan muziek ook voor andere artiesten. Is dat iets wat altijd is geweest? Of heb je eerst zelf ook via je eigen naam muziek uitgebracht bijvoorbeeld?
1: Nou, niet zozeer. Ik ben eigenlijk al vrij vroeg begonnen via de Herman Brood Academie. Toen al in contact gekomen met artiesten. En de jongen waarmee ik daar muziek maakte, zijn zusje zong. En die werd uitgenodigd voor een Sony om haar te laten zien bij Sony. En toen zijn we eigenlijk popmuziek gaan maken, terwijl we dat nooit deden. En toen zijn we daar ingerold en zijn daar hele leuke dingen uitgekomen.
0: Wat tof.
1: En toen is dat een beetje gaan rollen, zeg maar.
0: Wie was dat?
1: Feliciana heet het.
0: Oké. Okay. Ja, dat klinkt mij nog niet heel erg bekend, maar misschien dat ik die net heb gemist. Dat zou kunnen.
1: Ja, nee, we hebben best wel wat dingen gedaan. Het was Engels.
0: Ja.
1: Dus ja, er zijn zeker liedjes te vinden. Toen de tijd met Phonix en zo hadden we nummer 1 in Phonix radio. Maar dat is een tijd geleden, hoor. Dus het kan zijn dat dat voor jij niet bekend is.
0: Laat me na de uitzending even weten, want dan ga ik uiteraard even luistersessie houden. Daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Met wie heb je nog meer samengewerkt dan? Want je bent al even bezig dus.
1: Ja, nee, ja. En toen de tijd ben ik in contact gekomen met Cucurell. Hij is een Amerikaanse vocal producer. Toen de tijd was het echt mijn voorbeeld. Hij deed eigenlijk alle platen van Rihanna. Hij is de vaste vocal producer van Rihanna. En Justin Bieber, Mariah Carey. Eigenlijk list goes on.
0: Zijn niet de meeste namen, Jidde?
1: Nee. En daarbij ben ik heel veel muziek gaan sturen. En uiteindelijk heeft hij contact gezocht omdat hij het heel tof vond. En eigenlijk een paar maanden later hadden we samen een plaat op het album van Jessie J. Sindsdien heb ik gewoon een hele goede contact. Zijn we ook wel dingen in Nederland gedaan. Onder andere met Rochelle. Ik weet niet of je haar kent. Daar heb ik een EP mee gemaakt. Sharon Dawson heb ik mee gewerkt. Daarnaast ook met Wall She Fire van Major Lazer. Een plaat gemaakt. En zo kom je elke keer weer met nieuwe mensen in aanraking, zeg maar.
0: Je bent een als muziekproducer ooit een keer een opleiding gedaan. En uiteindelijk kom je te werken voor best wel grote artiesten. Hè? Best wel grote namen. Hoe kan je met je beide benen nog op de grond blijven staan, vraag ik me dan af. Want ja, volgens mij gaat er op een gegeven moment bij jezelf ook wel een soort van vreugdesprongetje in je hoofd rond.
1: Ja, maar toch blijft het altijd, weet je. Kijk, ik ben nooit echt heel uit weet je, als producer zit je toch een soort alleenig in de studio. Ja. En heb je niet zoveel door wat er in de wereld gebeurt, weet je wel.
0: Maar, sluit je echt af.
1: Ja, precies. Ja. Nee, ja, weet je, het is, weet je wel, sommige, vaak zien mensen alleen de grote successen natuurlijk. Maar het is echt niet zo dat er elke week zoiets gebeurt, weet je. Dus elke keer als zoiets gebeurt is het nog steeds heel bijzonder en leuk.
0: Ja, voor jou is het wat dat betreft net zo bijzonder als dat je bij wijze van spreken voor Jazzy J een productie maakt als voor een nog onbekende artiest.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Weet je, ik ben nu nog steeds, weet je, we hadden het er net over dat ik voor de grote, het Alphen, weet je wel, hun zijn ook nog niet heel lang met de band bezig. Dat soort dingen vind ik ook gewoon leuk. En ik vind ook dat heel belangrijk blijft voor mezelf om met enthousiaste, jonge artiesten te kunnen werken die nog... Ja, gewoon helemaal vrij staan in die wereld.
0: Misschien nog wel leuker, of niet?
1: Ja, het is persoonlijker.
0: Ja.
1: Weet je, met de grote artiesten gaat het toch vaak via de management. Weet je al, 9 van de 10 keer zie je ze misschien niet eens. De artiesten zelf. En dat is toch heel anders. Weet je, natuurlijk is het heel vet, omdat uiteindelijk is je doel als producer dat de dingen die je maakt zo groot mogelijk bereik hebben. Nou ja, met een grotere artiest heb je natuurlijk de kans, de bereik is veel groter.
0: Ja.
1: Maar met de jonge artiesten heb je gewoon veel meer samenwerking en sparren. En
0: gewoon echt dat persoonlijke contact, zodat je ook met elkaar een beetje kunt, nou, niet per se jammen, maar wel het kunt creëren, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja.
0: Nu, ben jij wel iemand die dan in zo'n muziekproductiestudio zit? Ik weet niet of je een echte studio hebt of dat gewoon bij jou thuis is. Maar ja, daarmee sta je wel een beetje op de achtergrond. Jouw naam is dan vaak wel te vinden in de credits. Maar ben je dan ook echt een persoon die van de achtergrond houdt? Of zou je liever ook met jouw producties ook echt op het podium staan? Grote festivals en zo?
1: Nou, weet je wel, eigenlijk ben ik wel meer voor iemand achter de schermen. Ik heb wel een plaat uitgebracht zelf onder mijn naam. Als artiest dan. Maar ja, dat uiteindelijk merk je toch wel van, dat is misschien niet hoe ik als persoon ben. Kijk, ik vind het wel belangrijk om mensen te laten weten wat ik doe. Want ja, uiteindelijk, als je dat niet doet, dan weten ook mensen ook niet dat je het doet, zeg maar.
0: Nee, precies.
1: Dus ze moeten je wel kunnen vinden. Dus vandaar weet ik dat het er wel bij hoort. En ja, vandaar dat ik ook op dit moment contact heb gezocht met jou. Van ja, ik vind het toch ook wel leuk dat mensen weten wat ik doe, zeg maar.
0: Ja, dus, goed, eigenlijk, ja, de mensen in de productie zijn net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker, want anders kan de persoon die op het podium staat, kan gewoon niks doen natuurlijk.
1: Nee, precies, ja. Ja, ja. Ja, inderdaad, bij sommige artiesten gaat het echt zo, ja. Ja. Ja.
0: Nu heb je ook, en dat is ook wel bijzonder, heb je samengewerkt met een K-pop artiest, dat is Taemin, zeg ik dat goed?
1: Ja, dat zeg je goed.
0: Ja, dat is een Koreaanse popartiest. Hoe komt zo iemand dan ineens bij zijn producer? Want dat is ook wel bijzonder.
1: Ja, dat loopt eigenlijk weer via mijn contact met Koo Corral, zeg maar. Hij zit zelf in Amerika. Hij is gevraagd door het team van Taemin om nummers op te nemen voor zijn nieuw album. Toen de tijd voor zijn nieuw album. Ondertussen, weet je wel, heb ik gewoon goed contact. Ze zochten nog steeds liedjes. En hij vroeg van, kan je mij nieuwe liedjes opsturen? Wie weet, kunnen we dit? Dus we hebben een beetje samen gespaard van, wat moet het zijn? Weet je wel, welke richting? Wie is Taemin? Wat zoekt hij? En op die manier zijn we specifiek te werk gegaan om een goed liedje voor hem te creëren.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, toen we het stuurden, binnen een week kreeg ik te horen dat hij het op Coachella wilde optreden.
0: Wow.
1: Met zijn solo performance in Amerika. En met uiteindelijk een aantal maanden later dat het nu op het album staat. Dus, zo snel kan het gaan.
0: Ja, ja, Coachella is natuurlijk eigenlijk het grootste muziekfestival in Amerika. Hè?
1: Ja,
0: daar kijkt iedereen wel ook een soort van tegenop. Want je moet echt presteren. Dat is echt iets waar je visitekaartje echt wordt verspreid. Maar ook iets waar je echt naar uitkijkt omdat je daar heel veel zin in hebt.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Hoe is dat bij jou dan? Dat zo'n track van jou dan op zo'n groot muziekfestival te horen is?
1: Ja, onwerkelijk natuurlijk, weet je. Het blijft natuurlijk uiteindelijk altijd het vetst als je de reactie van het publiek ziet op muziek die jij hebt gemaakt. En zo'n artiest als Taemin, die toch wel in K-pop land, zeg maar, heel ja, die zien ze echt als een. Daar hebben ze allemaal respect voor, zeg maar. Ja. Hoe hij vroeger al bekend stond als een van de trendsetters binnen de K-pop. Dat hij dan een liedje van mij performt op zo'n groot festival, dat is natuurlijk geweldig.
0: Dan maak je toch een beetje trots.
1: Ja,
0: tuurlijk. Van binnen. Ja,
1: ja natuurlijk. Ja.
0: Je zei het al, soms dan werk je direct met artiesten. Hè? Dus dan heb je echt direct contact, ga je ook bij hun langs. Ben je ook naar Korea geweest om met hem dingen te overleggen?
1: Nee, dit is eigenlijk allemaal heel snel gegaan online, weet je wel. En zo zie je eigenlijk hoe de wereld veranderd is. En dat ik eigenlijk gewoon vanaf, je vroeg het eerder al, ik zit bij mij gewoon op zolder. Ik heb daar een studio gebouwd. Het is wel een beetje geluidsdicht, dus de buren hebben niet veel last.
0: Gelukkig maar.
1: Weet je, en vanuit daar heb ik gewoon al mijn apparatuur en alle dingen om gewoon alles te kunnen doen. Ik schrijf heel specifiek liedjes, zeg maar, helemaal compleet. Dus het is echt helemaal af.
0: Ja.
1: En zo komt dat bij dat team terecht. Koek is wel met hem de studio gegaan om het liedje op te nemen en het helemaal naar zijn stijl te zetten. Mm-hmm. En hebben ook nog wat kleine nuances veranderd in de track uiteindelijk. Maar ja, zo is het gegaan, weet je wel. Ja. En soms is er ook niet heel veel tijd om helemaal ergens af te gaan spreken om dit te maken.
0: Nee, want je bent vaak meer tijd kwijt aan het reizen uiteindelijk en het elkaar spreken dan het echt produceren.
1: Ja, precies. En als het al liedje al, kijk, dit is één manier waarop het nu gaat, weet je wel. Het is ook heel vaak dat je wel mensen de studio in hebt en om liedjes af te maken. Maar dit is ook een manier, weet je wel. Het liedje staat al. Koek is een vocal producer, dus die is echt getraind om mensen goed te laten klinken op een nummer. Dus dan gaat hij met hem de studio in om dat specifieke doel te doen. En dan staat het liedje eigenlijk al. En dan krijg ik weer de vocalen, werk ik aan de productie. Werk ik het uit, zeg maar, dat alles klaar is. Stuur ik dat weer naar een mix engineer die het liedje mixt. En dan is het klaar, zeg maar. Dus.
0: Ja, maar maakte je dan eerst de muziek en hij daarna de vocals? Of kreeg je eerst de vocals opgestuurd en heb je daar dan de muziek omheen gebouwd?
1: In dit specifieke moment was het, wij hadden echt de song al af. Dus de muziek stond voor 90%.
0: Ja, precies.
1: De vocale guide vocals staat erop. Dat wordt gestuurd. Dan gaat hij dat liedje opnemen. Nemen ze hem helemaal af. Stuurde die vocals weer naar mij toe. En dan is het nog een soort puntje op de i doen. En zorgen dat het management tevreden is. De producers tevreden. Taemin tevreden. En dan kan het naar mixing, zeg maar. Dus
0: En uiteindelijk was iedereen tevreden. Want het nummer is ook daadwerkelijk uitgebracht. En ook op dat album dus verschenen. En dus op Coachella geperformd. Dat is ook wel echt tof. En nu deed me wel. Want gisteren hebben we Let Me Be The One. Hè, zo heet dat nummer dan. Hebben we gisteren ook gedraaid in de ochtendshow. Het klinkt meteen alsof Michael Jackson weer uit de dood is opgestaan. Want ik vind het echt tof hoe dat dan klinkt. Maar ben jij dan op dat idee gekomen om dat een beetje als Michael Jackson te laten klinken? Of is dat ook hetgeen wat Taemin doet?
1: Nou kijk, weet je, hij wordt gezien, zeg maar, als de Michael Jackson van de K-pop.
0: Ja, precies.
1: Dus in die zin van toen ik te horen kreeg van Taemin zoekt een song, dacht ik daar wel aan, weet je wel. Dat het iets moet zijn wat in dat straatje valt, waar hij die dance moves op kan doen, waar hij op, weet je wel, wat. Maar toch moet het ook een beetje mainstream zijn. Zijn team wil ook heel erg, hij moet buiten de K-pop groter worden, dus ook in Amerika bekend. Dus mijn idee was om een New Jack Swing toe te voegen, zeg maar, in de productie. Omdat dat in Amerika heel gerespecteerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dat komt daar vandaan, daar zijn ze trots op. Weet je wel? Dus als die twee werelden samenkomen, dan had ik het idee van dat kan wel iets worden, weet je wel? Dan wordt het daar ook misschien eerder opgepakt.
0: Ja.
1: Dus er zit wel daadwerkelijk een idee achter, zeg maar, hoe dat.
0: De New Jack Swing.
1: New Jack Swing, dat was
0: toen. Ja, ik ga hem onthouden.
1: Ja.
0: mooie term daarvoor, inderdaad. Nu, is dat dan, zeg maar, Ja, het ligt er denk ik per productie aan hoe het is. Maar heb je een soort van tag als muziekproducer? Oftewel, wat typeert jou als muziekproducer? Hoe kunnen we jou herkennen in de producties?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk niet een producer die per se een soort één bepaalde stijl heeft. Nee. Dat zie je ook wel als je kijkt wat ik allemaal heb gedaan. Dat het all over the place is, zeg maar. Dus weet je wel, ik zie alles gewoon als muziek. En ik kijk heel erg naar het liedje. En alles kan je invullen, weet je wel. Alle genres probeer ik te mixen tot iets. Dus ik denk niet dat ik echt als je dit en dit doet, dan moet je alleen maar beheerder zijn of zo. Nee, weet je wel? Nee. Ik ben best breed in dat opzicht.
0: En het is ook niet als een jazz en duurlo dat je van tevoren even nog een stiekem middenhuisman er doorheen produceert.
1: Nee, dat was een beetje. Dat is een beetje geweest. Hè? Dat was in de 2000 volgens mij, dat elke producer dat in het begin van de track zei. Nee, misschien moet ik dat weer gaan doen, jongen.
0: Ja, misschien wel, ja. Ja, Michael Jackson komt ook ineens weer terug dus met zijn sound. Dus wat dat betreft, de hele huisman tech, dat zou wel, ja.
1: Nou, wie weet.
0: Dit is in ieder geval nu. Wat hoop je voor de toekomst? Wat is je droom als muziekproducer? Heb je nog dromen?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben nog steeds... er zijn nog genoeg artiesten waarmee ik zou willen werken. En weet je wel, de wereld ligt nog open in die zin van...
0: Noem eens namen dan.
1: Ja, weet je, Isabel van Gelder vind ik echt geweldig, weet je wel. Die meer internationaal nu, weet je wel, als Nederlander. Dat is een hele bijzondere artiest. Uiteraard Fleming vind ik echt geweldig, weet je wel. Hoe hij altijd weer zijn eigen ding behoudt in alles wat hij doet. Dat vind ik heel tof. Dus Zoe Levi, weet je, vind ik ook een heel iemand met heel veel karakter. Wat je niet heel vaak vindt, weet je, in de muziek bij de artiesten. Dus dat vind ik, noem ik er een paar. En uiteraard natuurlijk, internationaal zijn er genoeg artiesten waarmee ik zou willen werken.
0: Wat is je absolute droomartiest internationaal?
1: Ja, nog steeds wel Rihanna.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En moet ze wel weer muziek gaan maken? Want dat duurt al een lange tijd voordat ze weer wat nieuws op de plank heeft liggen.
1: Ja, precies. Ja. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren. En dat ze jou bellen. Ben ik erbij.
0: Ja, precies. echt produceren in de studio. Dus dat is wel een beetje wat jij voor ogen hebt. Niet zelf op de podium staan. Of misschien ook wel. Zou je dat willen?
1: Nee, denk ik niet. Nee. Ik denk niet dat ik daar de juiste persoon voor ben. Ik denk dat ik dat anders al had gewild. Weet je wel. Dus ik denk dat ik toch fijner vind om achter de schermen te werken.
0: Ja, en op den duur kom je er ook achter wat je fijn vindt. En dit is het meest fijne voor jou als persoon zijnde. Ja, ja. Werk je nu op dit moment aan een project?
1: Jazeker. Ik ben vooral ook in Nederland bezig de laatste tijd. Dwight Steven is een Nederlands artiest waarmee ik op dit moment veel werk. Daar zijn we een Nederlands project mee gestart. We deden daarvoor altijd Engels. Dus daar komen wel echt hele toffe platen uit. Daarnaast Bibi Espina werk ik veel mee uit Nederland. Daar hebben we ook een aantal liedjes heb ik daarvoor gedaan. En dat loopt ook nog steeds. Daarnaast ben ik met Daya van De Grote.
0: Ja, 1 en 1 is 2, hè?
1: Ja, ik vind haar ook echt super vet, weet je wel. Zij heeft ook gewoon iets heel bijzonders, heel eigens. En ze is gewoon heel goed. Dus 1 en 1 is 2, wat je zegt. Ja. Daar ben ik op dit moment ook mee in het werk. En ja, er lopen nog meer projecten, weet je wel. Ook via Koekerel ben ik nog steeds... zijn we heel veel liedjes aan het schrijven en heen en weer sturen. Die dan misschien bij terecht komen bij de goede artiesten.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Precies. Ja. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Maar er staat wat dat betreft genoeg op stapel. Dus je zit zeker niet stil.
1: Nee, zeker niet.
0: En nu, we gaan sowieso, daar Hendrix heb ik als het goed is binnenkort ook weer een afspraak mee. Dus daar gaan we waarschijnlijk weer muziek van jou dan horen ook.
1: Ja, wie weet.
0: Wie weet. En De Grote, de afgelopen 2 platen heb je ook mee samengewerkt, geloof ik. Die komen ook van jouw hand.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus wellicht dat daar ook weer binnenkort wat van komt.
1: Ja, nee, ja, we zijn dus ook nog steeds in contact. En hun schrijven ook weer nieuwe liedjes. Dus wie weet dat ik weer aan de bak moet daarvoor.
0: Ja, wat dat betreft gaan we genoeg van je horen. Of het nou door middel van de artiest is of gewoon dat jij hier weer langskomt. Er komt genoeg aan wat dat betreft. We houden je ook zeker in de gaten. En ook fijn dat jij ons in de gaten houdt. En ook vooral dingen doorstuurt. Laten we dat ook afspreken, dat je dingen doorstuurt die je hebt gemaakt. Want dan kunnen we die muziek gewoon draaien hier op de radio.
1: Ja, heel fijn. Ja, bedankt. Ja, uiteraard ga ik dat doen. Ja.
0: De nieuwste samenwerking dus, hè, wat je dan hebt gestuurd, dat is die van Temin. Gisteren heb je hem al gehoord hier in de ochtendshow. Maar laten we hem dan ook vooral weer draaien. Want jij zingt dan niet zelf, maar dan kunnen we wel de productie laten horen. Ja, dus laten we dat gaan doen. En wat ik ook nog even moet doen, want dat hoorde ik gisteren toevallig. Je krijgt nog de groetjes van de cultuurmakelaar. Dat is Justin Besseling van Kampen.
1: Ja. Nee, ja,
0: jeugdvriend is dat, geloof ik.
1: Nou, dat is dan geen jeugdvriend. Maar hiernaast doe ik ook wat help ik met podcastopnames. En onder Diep Water werken wij in Alphen.
0: Oh, met Bas van Eeuwen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Ja. En daarmee doen we podcastopnames, zeg maar. En via die weg ben ik met hem in contact gekomen. Dus vandaar Justin.
0: Nou ja, de groetjes van hem dus dan.
1: Ja, nou, groeten terug als je hem weer
0: ga ik doen. Ja, volgende week woensdag is hij er weer. Dus dan ga ik hem zeker de groeten terug doen.
1: Oh, gezellig.
0: Dankjewel dat je hier was. Nogmaals, we gaan vaker van je horen. En hou ons zeker op de hoogte van alles wat je maakt. En dan gaan we dat graag draaien hier op de radio.
1: Is goed, bedankt.
0: Jij ook bedankt. Mooie dag. En we gaan luisteren naar een productie dus van Hidde Huisman. De Alfse muziekproducer die er samen heeft gewerkt met de K-popster Temin.

Ja, van de hand dus van de Alphense muziekproducer Hidde Huisman. 39 jaar, al enige tijd bezig in de muziekwereld. Doet onder andere dingen voor de grote, voor Daya Hendrix. Heeft echt wat dat betreft genoeg Nederlandse artiesten mee samengewerkt. Maar ook echt voor grote artiesten. Waaronder deze, heel groot in Korea en hopelijk ook binnenkort in Amerika en Europa. Taemin, Let Me Be The One, hoor je hier. Zijn nieuwste product.

0: dus. Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan hoor je de voor... dan hoor je... Hoe heet dat item nou ook alweer?
1: Rad van Fortuin.
0: Dankjewel, het Rad van Fortuin. Ja, al die items, joh, dan word je ook helemaal... het Rad van Fortuin.
1: Je hebt het zelf verzonnen.
0: Ja, nee, dat is waar ook. Oh ja, het Rad van Fortuin. We vragen je namelijk wat jij wilt horen in de ochtendshow. Dat kun je doen door te stemmen via @CDL op Instagram. In de story vind je namelijk een poll met twee platen in de categorie...
1: Ja, daar kom je nou mee.
0: Vergeten parels.
1: Vergeten parels, dat was
0: het. Ja, zo is het. Twee platen staan er voor je klaar en jij bepaalt welke door te stemmen dus. De winnaar hoor je ongeveer over een minuutje of 10 in de ochtendshow. Dus tot die tijd heb je ook om te stemmen. Ook zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: Ja, verdeeldheid over de nieuwe regels voor woningzoekenden.
0: Nou, dat zometeen. Eerst tijd voor de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden... en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag... en het wordt zo'n 20 graden.
0: En het nieuws uit de regio, die hoort natuurlijk van Richard Harreman. Richard, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. Bij baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn tussen Hazenwouderijndijk en Zoetewouderijndijk is woensdag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Hoewel het voorwerp niet direct gevaarlijk was, kon niet worden uitgesloten dat er nog kruidsporen in zaten. De EOD bracht het explosief naar de Vadedoplas in Leiderdorp en liet het daar gecontroleerd ontploffen. Burgemeester Tjarda Struik mocht daarvoor zelf op de knop drukken.
0: Ja, en de reactie was...
4: Ja! Schrik me dood!
3: Woningzoekenden in Holland-Rijnland reageren verdeeld op de nieuwe regels. Wie vergeet de jaarlijkse inschrijfkosten van €7,50 te betalen... raakt vanaf 1 september zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd kwijt. Sommigen vinden dat mensen zelf moeten opletten, anderen vinden de gevolgen te groot. De SP is een petitie gestart tegen de regels. Die is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend. De onderdoorgang van het Lissewegviaduct is na bijna een jaar weer geopend. De opening tussen Oude Wetering en Lisse werd gevierd met een pitstop voor fietsers. Fietsenmaker Joost Bakker van de Veense Fietsshop hielp met kleine reparaties, zoals het oppompen van banden. Ook werden fietslampjes uitgedeeld. Wethouder Dolf Kistenmaker was aanwezig en sprak met fietsers die weer gebruik maakten van hun vertrouwde route. Ja. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, fietsshop, pitstop, het lijkt allemaal op elkaar.
3: Maar, met te veel S'en achter elkaar.
0: Maar fijn dat, dat mensen ook daar gebruik van hebben gemaakt. Ja. Want het is gewoon een uitgelezen mogelijkheid om daar gebruik van te maken.
3: En dat niet alleen, gratis lampje.
0: Ja, zo is het.
3: Wat wil je nou?
0: Dan je weer zichtbaar in het verkeer. Dat is altijd
3: heel belangrijk,
0: goed.
3: Zeker nu.
0: Nou, zo is het, ja. Donkere periode staat weer om de hoek. Dus,
3: ja, die is er al, hoor.
0: Ja, daarom. dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 4 meldingen over. Totaal 25 minuten. Je krijgt de langste van me. 5 minuten of langer duren die. 6 minuten namelijk duurt de file op de A12. Daarna richting Utrecht. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug staat 7 kilometer. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. De vertraging is daar 5 minuten. En tot slot nog de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 3 kilometer. En de vertraging bedraagt daar zo'n 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
3: Ik heb niks te melden. Alles rijdt lekker door.

0: in de ochtendshow die al de nieuwste van Miley Cyrus. Dit is haar zus, Noah Cyrus, samen met Alan Walker en Digital Farm Animals, die we dan weer kennen van een nummer van Michael Jackson. Ja, en daar leek dan het plaatje van Tamin weer op. Met Let Me Be The One. Dus alles komt samen in dat geval. In de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. Ja, het is inmiddels 8:08. Laten we gauw doorgaan met...
1: Het wat?
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin dus. We vragen je namelijk wat jij wilt horen in de ochtendshow. Ja, normaal gesproken rond 9:45 dan draaien we dan dat plaatje, de winnaar van het rad. Alleen vandaag lopen we ietsjes uit in het laatste gedeelte. Maar ja, we moesten natuurlijk even met Hidde praten. Desalniettemin hoor je nog steeds zometeen de winnaar van het Rad van Fortuin. Vandaag staat hij in het teken van de vergeten parels. Welk plaatje heb jij uitgekozen, Ries?
2: Alice DJ en Back in My Life.
0: Ja, en ik mocht het andere plaatje uitzoeken. Ben gegaan voor een andere vergeten parel, namelijk die van Enrique Iglesias. Een samenwerking met Khalees. En die heet dan Not In Love. Ja, wat dat betreft twee geduchte tegenstanders met elkaar. Maar het is aan jou. Door te stemmen heb je bepaald wie de winnaar gaat worden. Wie we gaan horen in de ochtendshow. Ga het muntje maar weer in de computer gooien. En dan na de berekeningen zien we wie de winnaar daadwerkelijk is geworden.

0: Welke vergeten parel zullen we voorlopig niet meer vergeten, omdat we hem weer een keer horen op de radio?
1: Yes. Met 56% van de stemmen heeft de nostalgie gewonnen van de liefde. En dus gaan we luisteren naar LSDJ, Back in My Life.
2: Het Rad van Fortuin.

0: 1999 komt hij vandaan. We zijn het al bijna weer vergeten dat het al een zo oude plaat is. Maar
1: bijna 30 jaar oud al, hè? Hey.
0: Heel fijn om hem weer te horen op de radio. De winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Ja, de categorie Vergeten Parels hanteerden we. Welke categorie wordt het morgen?
2: Het Rad van Fortuin.
0: Daarvoor zit Richard Arreman weer bij het rad om er een flinke slinger aan te geven. En dan gaat hij bepalen. Althans, het rad bepalen welke categorie het morgen gaat worden. In dit item, ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja, helemaal.
0: Geef hem alsjeblieft een flinke slinger. Daar gaat-ie.

0: Nou, ik ben reuze benieuwd.
1: Hij is terechtgekomen op een rood vlak.
0: Ja.
1: The One Hit Wonder.
0: Ik weet niet wat het is, maar sinds dat we telkens nieuwe categorieën introduceren op het rad, ja. Dan iedere keer wordt dat dan ook weer gedraaid.
1: Ja, nee, ik heb er niks aan doen. Het is,
0: terwijl?
1: Welke hebben we nog gemist? De Wilde Schijf hebben we nog gemist.
0: Ja, de Wilde Schijf hebben we nog niet gehad. We hebben al heel lang dance hebben we niet gehad. We hebben heel lang al niet wat hebben we nog meer erop staan?
1: 100% NL hebben we al een tijdje niet gehad.
0: Nee, precies. De Foute Party, ik weet niet of die erop staat.
1: Ja, die staat er ook,
0: nog op. Ja. En, wat dat betreft genoeg andere categorieën. Maar goed, we gaan toch weer naar de One Hit Wonder morgen. Zometeen om 4:00 vanmiddag, dan komt weer online. Het CD Alf op Instagram, houd in de gaten. Want uiteindelijk bepaal jij door te stemmen welke plaat wij gaan draaien in de ochtendshow rond 9:45. Dus vanmiddag om 4:00 komt weer online. Het CD Alf op Instagram. Twee opties voor het Rad van Fortuin voor morgen. En we hebben het over morgen, want het zit er alweer op voor vandaag. Aflevering, wat is het eigenlijk alweer? 573 van de ochtendshow. Morgen dan ben ik er niet, want even trieste gebeurtenis. Maar morgen is Richard Harman er wel. En hij zit niet alleen, want Pim is er ook weer bij. Dus dat wordt een gezellige ochtend. In ieder geval voor jullie. Voor mij iets minder, maar jullie gaan er een gezellige ochtend van maken, denk ik.
1: Zeker.
0: Gaat goed komen.
1: Gaan we gewoon proberen.
0: Gaan we gewoon, goed. En anders dan komt vanzelf wel goed, want het is ook bijna weekend al. Ja. Veel plezier morgen bij Richard en Pim dus. En met de ochtendshow veel plezier met alles wat je gaat doen vandaag. Dankjewel trouwens weer, Ries, vandaag.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Maar ik heb nog een vraag aan je.
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Want ik heb twee raadsels.
1: Oh.
0: Het gaat namelijk over radio.
1: Ja.
0: Want waarom staan olifanten altijd in een kringetje?
1: Geen idee.
0: Nee, geen idee?
1: Nee.
0: Omdat de middelste olifant een radio heeft. De tweede vraag is, maar waarom staan nulpaarden altijd in een kringetje?
1: Nou, omdat er ook eentje een radio heeft.
0: Nee, ze willen de olifanten laten denken dat ze een radio hebben.
1: Nou, oké. Over weer.
0: Tot zover. Morgen dus de ochtendshow met Richard Harreman en Pim Nisters. Zij zijn erbij. En voor van mij uit, ja, alvast een fijn weekend. En ik ben er maandag weer, dus fijn weekend in deze.
1: Ja, ja. Nou, je ziet maandag.
0: Ja, tot maandag.
1: Ja.
0: En Thijs, die was hier net. Die heeft even wat ingesproken, moet je horen.
3: Hey jongens, vergeet niet, maak er wat van.
0: Ja.
4: Wauw.
5: Mag ik nog heel even radio luisteren?
6: En als je dan wel luistert, dan heel goed bij je.

0: Radio.
1: Vader! Vader! Onze dochter luistert!
2: De Ochtendshow.
3: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Loves me better than you.
1: Studio
0: Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de andere kant op de A16 richting Breda, doe je er tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam Feyenoord een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is hierdoor de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam doe je er tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
3: Clap your hands now.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N220 is in beide richtingen dicht tussen Heemweg en Westerlee. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen doe je er 10 minuten langer over. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder 10 minuten op onthoud. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. En de andere kant op, richting Hoek van Holland, doe je er tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, Peters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, afgelopen zomer heb je het stokje van als voorzitter van VV Zwammerdam overgedragen. Want een nieuw leven staat er voor de deur. Althans, een nieuwe periode in het leven. Na 37 jaar als inwoner van het dorp staat er een verhuizing op de planning. Ja, daarmee is het voorzitterschap dan denk ik niet meer handig om dat te gaan doen. Althans, ja, het ligt eraan waar je gaat wonen.
2: Ja, nou, ik ga wonen in het dorpje Baak. Dat is een heel klein dorpje, zoiets als Zwammerdam. Maar dan in de buurt van Zutphen.
1: Ja, dat is wel iets verder af van Zwammerdam.
2: Ja, zeker, ja.
1: Is dat dan ook de reden geweest waarom je bent gestopt als voorzitter?
2: Nou, kijk, ik ben nu 15 jaar voorzitter. En ik dacht, dat is sowieso een mooi moment. En ik had steeds al geroepen, als de MFA in het dorp daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dan is dat ook mijn laatste jaar. En die wordt 31 december dit jaar opgeleverd.
1: Ja, dus, is dat de doelstelling dan ook eigenlijk?
2: Sorry. Past allemaal mooi, zeg maar.
1: Ja. Is dat dan ook de doelstelling geweest in de afgelopen jaren om dat dan nog even voor elkaar te krijgen? En dan te denken van nou, dan is het voorzitterschap voor Zwammerdam ook wel meteen even goed?
2: Ja, nou ja, die MFA, dat is al een traject van een kleine 10 jaar.
1: Ja, dat heeft lang geduurd inderdaad.
2: Met allerlei bezwaarschriften en toestanden. En ondertussen wordt het 2 keer zo duur. Dus dan is het ook maar weer de vraag. Ja, blijft dat wel beschikbaar voor van de gemeente daarvoor. En dat was best wel een. En het was natuurlijk voor de vereniging een buitengewoon, ik zou bijna zeggen, pijnlijke periode. Omdat je jaar in jaar uit een jeugdelftal minder had. Hè. In 2013 zijn de bejaardentehuizen gesloten. Nou, dan blijven alle bejaarden wonen. Als je in Zwammerdam heb je maar 550 huizen. Dus ja, dat betekent dat op een gegeven moment overal alleen maar een alleenstaande bejaarde inwoont. Ja.
1: En daardoor dus te weinig jeugd om ook bij de jeugdelftallen aan te sluiten?
2: Je hebt ze gewoon niet.
1: Nee.
2: We hebben jaren gehad dat we zelfs, misschien nog een pupillenteam hadden van, ja, omdat de kleine pupillen 4-4 waren. Nou ja, op dat moment dat het met meer was, ja, dan hield het op. Ja. En ja, je ziet wel. En er komt van buitenaf komen ook niet mensen naar Zwammerdam, is ook logisch. Mm-hmm. Boskoop heeft zijn eigen club, Bodegraven heeft 3 clubs, Alphen van der Rijn heeft 4 clubs. Aanlanderveen heeft zijn eigen vereniging. Dus ja, er gaan wel mensen weg, maar er komt niemand terug.
1: Nee, op voorhand zou je zeggen, wat heeft een voorzitter van een voetbalclub nou te maken met zo'n MFA? Maar dat is echt wel belangrijk gewoon voor het. En de voetbalclub, maar ook voor het dorp. Dat er gewoon wat meer jeugd komt. Dat er wat meer jongeren zijn.
2: Ja, nou ja, de woningbouw, dat is eigenlijk het grootste probleem in dit dorp.
1: Ja.
2: Ondertussen zijn we natuurlijk 2013, dus we zijn al 13 jaar verder. Dus dat betekent ook dat, ja, zo gaan het. Mensen gaan dood. En door die relatief hoge prijzen van huizen. Kunnen alleen 2 verdieners erin terugkomen. Ja, en dat brengt de kinderen met zich mee, 2 verdieners.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer, het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio al her en der wat vertraging. Zo ben je een kwartiertje langer onderweg op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Komt door een kapotte auto bij Leidschendam. 8 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie een klein kwartiertje vertraging. Diezelfde vertraging de andere kant op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 3 kilometer file bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En een kwartiertje vertraging weer op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Trommels, trompetten, uniformen en vooral eigenlijk een heel groot spektakel. Dat is op zaterdag 12 september, want dan verandert het Lauraplein weer in een eigenlijk groot openluchttheater in feite. De 35e editie van de Taptoe in Alphen aan de Rijn, die zal dan plaatsvinden. Vooraf een street parade door het centrum en daarna een avond vol muziek en show. Aan de telefoon hebben we Annemieke de Bruin. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Annemieke, de Taptoe, de 35e editie.
2: Ja, leuk, we hebben er zin in.
1: Wat staat er precies op het programma? Ja, ik heb het een en ander al verteld, maar jij kunt beter vertellen, denk ik.
2: Ja, we hebben eigenlijk een stukje streetparade inderdaad en een Taptoe op het Lauraplein. Ja. De korpsen kleden zich deze avond, of eigenlijk al jaren, om in de Bonifatiusschool. En sinds we op het Lauraplein zitten, moeten ze dus een stukje lopen naar het Lauraplein. En de afgelopen jaren zijn we bijna, regelrecht over de Alphense brug huppetee naar het Lauraplein gelopen. Maar dit jaar hebben we die route een beetje uitgebreid. Dus de korpsen gaan over de Alphense brug linksaf de winkelstraat in. Pakken een stukje arcade mee en maken echt even een leuk slingertje door het centrum. Ja, om de mensen te vermaken, om misschien nog wat mensen mee te nemen richting het Lauraplein. Om iedereen te laten genieten van de marsmuziek. En aangekomen bij het Lauraplein rond 8 uur, starten we dan om 8 uur met de Taptoe.
1: Ja, en dat is natuurlijk oud en vertrouwd. Die street parade wordt er dan naar toegevoegd. Ja. Maar dat is geen stille tocht, hè? Dat is echt wel met alle bombarie. Dus ze gaan echt spelen.
2: Zeker geen stille tocht. Nee. Nee, wij van Stichting Taptoe houden wel van een beetje marsmuziek door het centrum. Ja. Dus dat wordt trommels, trompetten. Dat wordt ook wel wat show-elementen, verwacht ik. Er zijn wat verenigingen bij die het ook wel leuk vinden om onderweg niet alleen maar recht toe recht aan te lopen. Maar wat dansjes en wat andere bewegingen te maken. Dus dat wordt leuk.
1: Welke verenigingen zijn erbij betrokken?
2: Ja, we hebben 3 Alphense verenigingen dit jaar. Wij vinden het altijd wel belangrijk om een beetje een mix in het programma te hebben tussen wat lokale verenigingen. We hebben ook vaak graag een jeugdkorps erbij. De jeugd is de toekomst. Hè. En dan kiezen we altijd voor 1 of 2 topkorpsen. Echt die een mooie, flink, stevige show kunnen laten zien. Ja. Zoals ieder jaar hebben we Combrio. Dit jaar openen zij de Taptoe. En we hebben ook Crescendo uit Alphen. Zij hebben allebei de Majorettes van Alphen erbij. Dus er zit ook nog een stukje show-element in. En ook gemeente Alphen natuurlijk, TTH uit Hazenswoude. Die zijn er ook bij dit jaar.
1: Ja.
2: En dan hebben we nog twee andere soorten korpsen. We hebben Showband Urk uit Urk. Die hebben Jachthorens. Dat is echt wel een andere klank die zij maken. Maar die maken er echt een feestje van met wat ik net vertelde, met de dansjes en de figuren.
1: Ja.
2: En showband Wezep. Van Limburg Stierenband uit Wezep, sorry.
1: Ja, ja.
2: En zij hebben dit jaar ook meegedaan aan het Wereldmuziekconcours. Die laten echt een show van niveau zien.
1: Oh, wat tof. Ja, ik weet inderdaad van vorig jaar nog en van de jaren ervoor. En eigenlijk al van die 35 jaar Taptoe ongeveer. Want zo oud ben ik inmiddels ook. dat er wordt altijd ook een gastband uitgenodigd. Nou, dit jaar dus ook uit Urk en Wezep.
2: Ja, klopt.
1: Wat tof, hè?
2: En we zijn natuurlijk ook een aantal keer van plek gewijzigd in Alphen. Mm-hmm. We hebben een tijdje op het Torwekkerplein gezeten, toen bij het oude gemeentehuis. En we zijn nu heel blij met het Lauraplein, want het is gewoon een lekkere plek. Toch nog wel een stukje centrum wat je mee kan pakken. Ja, het is fijn.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend.

0: In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat ruim 100 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden, wel een aantal files die voor fikse vertraging zorgen. Bijvoorbeeld A4 Amsterdam-Rotterdam, dik 20 minuten tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Langzaam rijden over 14 kilometer. Kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, 10 kilometer file bij Harmelen. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Langzaam rijden tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten oponthoud. Kwartiertje op de A44 inmiddels vanuit Amsterdam naar Den Haag. Altijd nog langzaam rijden tussen Leiden en Wassenaar. En op de N233 Hoek van Holland-Delft. En de aansluiting met de A4, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
3: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Iets waar ik me echt heel erg op verheug, want inmiddels aangeschoven hier in de studio. De Alphense Hidde Huisman. Hidde, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Ja. Ja, nu al applaus, hè?
2: Ja, het is fantastisch. Heel erg bedankt, Richard en Wesley, dat ik hier even aanwezig kon zijn.
1: Nee, heel fijn dat jij je contact zocht, inderdaad. Want via uiteindelijk Alex de Grote, hè? Zo noemen we hem dan. Alex van de band De Grote. Daar ben jij een jeugdvriend van, heb ik net begrepen.
2: Dat klopt, ja. Ja we gaan lang terug, ja.
1: Ja, via hem heb jij de studio weten te vinden, heb je contact gezocht. Want jij, ja, hebt een heel leuk verhaal. Niet alleen maar omdat je samen met Alex zelf hebt samengewerkt, want jouw naam is wel eens voorbij gekomen in het gesprek met Alex. Maar ja, het verhaal is ook dat je bent gewoon in het dagelijks leven muziekproducer.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hè.
1: En je maakt best wel bijzondere dingen mee, heb ik ook al begrepen.
2: Ja, ik doe mijn best om met zoveel mogelijk leuke artiesten te kunnen werken. En ja, inmiddels ga ik al aardig wat jaar mee in de muziekindustrie.
1: Ja, want je bent 39 jaar. Wanneer ben je begonnen dan?
2: Ja, dat is toen ik 15 was al, denk ik, of zo. Of 14, 15. Toen begon het een beetje met beats maken. En lokaal vooral op rap gericht, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen verder doorgegroeid. Toen uiteindelijk Herman Brood Academie gedaan. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dan krijg je veel meer de kans om echt met muziek bezig te zijn.
1: Ja, je hoort het vaker, mensen die naar die opleiding gaan. Of de Codarts in Rotterdam, dat is ook zo'n opleiding.
2: Ja,
1: maar dat het wel helpt eigenlijk om te beginnen aan iets in de muziekbusiness.
2: Ja, want ik was toen al wel best wel ver, moet ik zeggen, weet je wel, in mijn ontwikkeling.

0: ontwikkeling. En weet je wel, ik heb daar heel veel aan gehad om ook gewoon tijd te kunnen besteden aan het muziek maken. Weet je? En natuurlijk leer je ook wel van de leraren en zo. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je jezelf kan ontwikkelen. Ja, tijdens die reis, zeg maar. En zoveel mogelijk muziek kan maken. Dat is eigenlijk wat mij heeft geholpen om uiteindelijk te zijn waar ik nu ben, zeg maar.
1: Nu maak je dan muziek ook voor andere artiesten. Is dat iets wat altijd is geweest? Of heb je eerst zelf ook via je eigen naam muziek uitgebracht, bijvoorbeeld?
0: Nou, niet zozeer. Ik ben eigenlijk al vrij vroeg begonnen via de Herman Brood Academie. Toen al in contact gekomen met artiesten. En de jongen waarmee ik daar muziek maakte, zijn zusje zong. En die werd uitgenodigd voor een Sony, om haar te laten zien bij Sony. En toen zijn we eigenlijk popmuziek gaan maken, terwijl we dat nooit deden. En toen zijn we daar ingerold en zijn daar hele leuke dingen uitgekomen.
1: Wat tof.
0: En toen is dat een beetje gaan rollen, zeg maar.
1: Wie was dat?
0: Feliciana heette zij.
1: Oké. Ja, dat klinkt mij nog niet heel erg bekend. Maar misschien dat ik die net heb gemist. Dat zou kunnen.
0: Ja, nee, we hebben best wel wat dingen gedaan. Het was Engels.
1: Ja.
0: Dus ja, er zijn zeker liedjes te vinden. Toen de tijd met Phonix en zo hadden we de nummer 1 in Phonix radio. Maar dat is een tijd geleden, hoor. Dus
1: dat
0: het kan zijn
1: geleden,
0: dat voor jij niet bekend is.
1: Laat me na de uitzending even weten, want dan ga ik uiteraard even een luistersessie houden. Daar ben ik wel benieuwd naar, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Met wie heb je nog meer samengewerkt dan? Want je bent al even bezig, dus.
0: Ja, nee, ja. En toen de tijd ben ik in contact gekomen met Cucurell. Hij is een Amerikaanse vocal producer. Toen de tijd was het echt mijn voorbeeld. Hij deed eigenlijk alle platen van Rihanna. Hij is de vaste vocal producer van Rihanna. En Justin Bieber, Mariah Carey. Eigenlijk list goes on, zeg maar. Nee, en daarbij ben ik heel veel muziek gaan sturen. En uiteindelijk heeft hij contact gezocht omdat hij het heel tof vond. En eigenlijk een paar maanden later hadden we samen een plaat op het album van Jessie J.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 111 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 40 minuten als je tussen Zoetewoude en Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein door 13 kilometer file heen gaat. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 20 minuten vertraging bij Harmelen. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda. File staat bij Rotterdam over Schie. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En ook altijd nog 10 minuten vertraging als je over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Rijdt langzaam tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, Peters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, afgelopen zomer heb je het stokje van als voorzitter van VV Zwammerdam overgedragen. Want een nieuw leven staat er voor de deur. Althans, een nieuwe periode in het leven. Na 37 jaar als inwoner van het dorp staat er een verhuizing op de planning. Ja, daarmee is het voorzitterschap dan denk ik niet meer handig om dat te gaan doen. Althans, ja, het ligt eraan waar je gaat wonen.
2: Ja, nou, ik ga wonen in het dorpje Baak. Dat is een heel klein dorpje, zoiets als Zwammerdam. Maar dan in de buurt van Zutphen.
1: Ja, dat is wel iets verderaf van Zwammerdam.
2: Ja, zeker, ja.
1: Is dat dan ook de reden geweest waarom je bent gestopt als voorzitter?
2: Nou, kijk, ik ben nu 15 jaar voorzitter. En ik dacht, dat is sowieso een mooi moment. En ik had steeds al geroepen, als de MFA in het dorp daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dan is dat ook mijn laatste jaar. En die wordt 31 december dit jaar opgeleverd.
1: Ja, dus, is dat de doelstelling dan ook eigenlijk? Sorry.
2: Past allemaal mooi, zeg maar.
1: Ja. Is dat dan ook de doelstelling geweest in de afgelopen jaren om dat dan nog even voor elkaar te krijgen? En dan te denken van nou, dan is het voorzitterschap voor Zwammerdam ook wel meteen even goed?
2: Ja, nou ja, die MFA, dat is al een traject van een kleine 10 jaar.
1: Ja, dat heeft lang geduurd inderdaad.
2: Met allerlei bezwaarschriften en toestanden. En ondertussen wordt het 2 keer zo duur, dus dan is het ook maar weer de vraag. Ja, blijft er geld beschikbaar voor van de gemeente daarvoor. En dat was best wel een. En het was voor de vereniging een buitengewoon, ik zou bijna zeggen, pijnlijke periode. Omdat je jaar in jaar uit een jeugdherstel minder had. Hè. In 2013 zijn de bejaardentehuizen gesloten. Nou, dan blijven alle bejaarden wonen. Als je in Zwammerdam heb je maar 550 huizen. Dus ja, dat betekent dat op een gegeven moment overal overal alleen maar een alleenstaande bejaarde inwoont. Ja.
1: En daardoor dus te weinig jeugd om ook bij de jeugdelftallen aan te sluiten?
2: Je hebt ze gewoon niet.
1: Nee.
2: We hebben jaren gehad dat we zelfs, misschien nog een pupillenteam hadden van, ja, omdat de kleine pupillen 4-4 waren. Nou ja, op dat moment dat het met meer was, ja, dan hield het op. Ja. En ja, je ziet wel. En er komt van buitenaf komen ook niet mensen naar Zwammerdam, is ook logisch. Mm-hmm. Boskoop heeft zijn eigen club, Bodegraven heeft 3 clubs, Alphen aan den Rijn heeft 4 clubs. Aarlanderveen heeft zijn eigen vereniging. Dus ja, er gaan wel mensen weg, maar er komt niemand terug.
1: Nee, op voorhand zou je zeggen, wat heeft een voorzitter van een voetbalclub nou te maken met zo'n MFA? Maar dat is echt wel belangrijk gewoon voor de voetbalclub. Maar ook

0: voor het dorp. Dat er gewoon wat meer jeugd komt. Dat er wat meer jongeren zijn.
1: Ja, nou ja, de woningbouw, dat is eigenlijk het grootste probleem in dit dorp.
0: Ja.
1: Ondertussen zijn we natuurlijk 2013, dus we zijn al 13 jaar verder. Dus dat betekent ook dat, ja, zo gaan het. Mensen gaan dood. En door die relatief hoge prijzen van huizen, ja, kunnen alleen twee verdieners erin terugkomen. Ja, en dat brengt de kinderen met zich mee, twee verdieners.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er nog in onze regio. Nog steeds weinig bijzonderheden gelukkig. A4 Amsterdam-Den Haag, wel een kwartiertje vertraging bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Kwartiertje oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En 10 minuten vertraging nu op de N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer. Langzaam rijden bij Stompwijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Trommels, trompetten, uniformen en vooral eigenlijk een heel groot spektakel. Dat is op zaterdag 12 september, want dan verandert het Lauraplein weer in een eigenlijk groot openluchttheater in feite. De 35e editie van de Taptoe in Alphen aan de Rijn, die zal dan plaatsvinden. Vooraf een street parade door het centrum en daarna een avond vol muziek en show. Aan de telefoon hebben we Annemieke de Bruin. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Annemieke, de Taptoe, de 35e editie.
2: Ja, leuk, we hebben er zin in.
1: Wat staat er precies op het programma? Ja, ik heb het een en ander al verteld, maar jij kunt beter vertellen, denk ik.
2: Ja, we hebben eigenlijk een stukje streetparade inderdaad en een Taptoe op het Lauraplein. Ja. De korpsen kleden zich deze avond, of eigenlijk al jaren, om in de Bonifatiusschool. En sinds we op het Lauraplein zitten, moeten ze dus een stukje lopen naar het Lauraplein. En de afgelopen jaren zijn we bijna, regelrecht over de Alphense brug huppetee naar het Lauraplein gelopen. Maar dit jaar hebben we die route een beetje uitgebreid. Dus de korpsen gaan over de Alphense brug linksaf de winkelstraat in. Pakken een stukje aarkade mee en maken echt even een leuk slingertje door het centrum. Ja, om de mensen te vermaken, om misschien nog wat mensen mee te nemen richting het Lauraplein. Om iedereen te laten genieten van de marsmuziek. En aangekomen bij het Lauraplein rond 8 uur starten we dan om 8 uur met de Taptoe.
1: Ja, en dat is natuurlijk oud en vertrouwd. Die street parade wordt er dan naartoe gevoegd. Ja. Maar dat is geen stille tocht, hè? Dat is echt wel met alle bombarie. Dus ze gaan echt spelen.
2: Zeker geen stille tocht. Nee. Nee, wij van Stichting Taptoe houden wel van een beetje marsmuziek door het centrum. Ja. Dus dat wordt trommels, trompetten. Dat wordt ook wel wat show-elementen, verwacht ik. Er zijn wat verenigingen bij die het ook wel leuk vinden om onderweg niet alleen maar recht toe recht aan te lopen, maar wat dansjes en wat andere bewegingen te maken. Dus dat wordt leuk.
1: Welke verenigingen zijn erbij betrokken?
2: Ja, we hebben 3 Alphense verenigingen dit jaar. Wij vinden het altijd wel belangrijk om een beetje een mix in het programma te hebben tussen wat lokale verenigingen. We hebben ook vaak graag een jeugdkorps erbij, de jeugd is de toekomst. Hè. En dan kiezen we altijd voor 1 of 2 topkorpsen, die een mooie, flink, stevige show kunnen laten zien. Ja. Zoals ieder jaar hebben we Combrio. Dit jaar openen zij de Taptoe. En we hebben ook Crescendo uit Alphen. Zij hebben allebei de majorettes van Alphen erbij. Dus er zit ook nog een stukje show-element in. En ook gemeente Alphen natuurlijk, TTH uit Hazeswoude. Die zijn er ook bij dit jaar.
1: Ja.
2: En dan hebben we nog twee andere soorten korpsen. We hebben Showband Urk uit Urk. Die hebben jachthorens. Dat is echt wel een andere klank die zij maken. Maar die maken er echt een feestje van met wat ik net vertelde, met de dansjes en de figuren.
1: Ja.
2: En Showband Wezep, van Limburg Stierenband uit Wezep, sorry.
1: Ja, ja.
2: En zij hebben dit jaar ook meegedaan aan het Wereldmuziekconcours. Die laten echt een show van niveau zien.
1: Oh, wat tof. Ja, ik weet inderdaad van vorig jaar nog en van de jaren ervoor. En eigenlijk al van die 35 jaar Taptoe ongeveer. Want zo oud ben ik inmiddels ook. dat er wordt altijd ook een gastband uitgenodigd. Nou, dit jaar dus ook uit Urk en Wezep.
2: Ja, klopt.
1: Wat tof, hè?
2: Ja, ja. En we zijn natuurlijk ook een aantal keer van plek gewijzigd in Alphen. Mm-hmm. We hebben een tijdje op het Terwerkenplein gezeten, toen bij het oude gemeentehuis. En we zijn nu heel blij met het Lauraplein, want het is gewoon een lekkere plek. Toch nog wel een stukje centrum wat je mee kan pakken. Ja, het is fijn.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugs...

0: crimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file nog in onze regio. Nog steeds geen bijzonderheden. A4 Amsterdam-Rotterdam. Altijd nog 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoel-Polder. Maar met z'n allen rijdt het behoorlijk door, hoor. Want de vertraging is een kwartier. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. En ook de file op de A44 staat er nog vanuit Amsterdam naar Den Haag. Je ziet 2 kilometer bij Wassenaar Centrum. Kleine 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Het lokale nieuws.
1: Iets waar ik me echt heel erg op verheug, want inmiddels aangeschoven hier in de studio. De Alfse Hidde Huisman. Hidde, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Ja. Ja, nu al applaus, hè?
2: Ja, het is fantastisch. Heel erg bedankt, Richard en Wesley, dat ik hier even aanwezig kon zijn.
1: Nee, heel fijn dat jij je contact zocht, inderdaad. Want via uiteindelijk Alex de Grote, hè? Zo noemen we hem dan. Alex van de band De Grote. Daar ben jij een jeugdvriend van, heb ik net begrepen.
2: Dat klopt, ja. Ja, we gaan lang terug, ja.
1: Ja, via hem heb jij de studio weten te vinden, heb je contact gezocht. Want ja, je hebt een heel leuk verhaal. Niet alleen maar omdat je samen met Alex zelf hebt samengewerkt, want jouw naam is wel eens voorbijgekomen in het gesprek met Alex. Maar ja, het verhaal is ook dat je bent gewoon in het dagelijks leven muziekproducer.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: En je maakt best wel bijzondere dingen mee, heb ik ook al begrepen.
2: Ja, ik doe mijn best om met zoveel mogelijk leuke artiesten te kunnen werken. En ja, inmiddels ga ik al aardig wat jaar mee in de muziekindustrie.
1: Ja, want je bent 39 jaar. Wanneer ben je begonnen dan?
2: Ja, dat is toen ik 15 was al, denk ik, of zo. Of 14, 15. Toen begon het een beetje met beats maken. En lokaal vooral op rap gericht, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen verder doorgegroeid. Toen uiteindelijk Herman Brood Academie gedaan. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dan krijg je veel meer de kans om echt met muziek bezig te zijn.
1: Ja, je hoort het vaker. Mensen die naar die opleiding gaan. Of de Codarts in Rotterdam. Dat is ook zo'n opleiding.
2: Ja,
1: maar dat het wel helpt eigenlijk om te beginnen aan iets in de muziekbusiness.
2: Ja, want ik was toen al wel best wel ver, moet ik zeggen, weet je wel, in mijn ontwikkeling. En weet je wel, ik heb daar heel veel aan gehad om ook gewoon tijd te kunnen besteden aan het muziek maken, weet je. En natuurlijk leer je ook wel van de leraren en zo, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je jezelf kan ontwikkelen tijdens die reis, zeg maar. En zoveel mogelijk muziek kan maken. Dat is eigenlijk wat mij heeft geholpen om uiteindelijk te zijn waar ik nu ben, zeg maar.
1: Nu maak je dan muziek ook voor andere artiesten. Is dat iets wat altijd is geweest? Of heb je eerst zelf ook via je eigen naam muziek uitgebracht bijvoorbeeld?
2: Nou, niet zozeer. Ik ben eigenlijk al vrij vroeg begonnen via de Herman Brood Academie. Toen al in contact gekomen met artiesten. En de jongen waarmee ik daar muziek maakte, zijn zusje zong. En die werd uitgenodigd voor een Sony om haar te laten zien bij Sony. En toen zijn we eigenlijk popmuziek gaan maken, terwijl we dat nooit deden. En toen zijn we daar ingerold en zijn daar hele leuke dingen uitgekomen.
1: Wat tof.
2: En toen is dat een beetje gaan rollen, zeg maar.
1: Wie was dat?
2: Feliciana heette
1: zij. Oké. Ja, dat klinkt mij nog niet heel erg bekend, maar misschien dat ik die net heb gemist. Dat zou kunnen.
2: Ja, nee, we hebben best wel wat dingen gedaan. Het was eng.

0: Dus ja, er zijn zeker liedjes te vinden. Toen de tijd met Phonics en zo hadden we de nummer 1 in Phonics radio. Maar dat is een tijd geleden hoor. Dus dat het kan zijn geleden, dat, ja. dat voor jij niet bekend is.
1: Laat me na de uitzending even weten. Want dan ga ik uiteraard even luistersessie houden. Daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Met wie heb je nog meer samengewerkt dan? Want je bent al even bezig dus.
0: Ja, nee, ja. En toen de tijd ben ik in contact gekomen met Cookerel. Hij is een Amerikaanse vocal producer. Toen de tijd was het echt mijn voorbeeld. Hij deed eigenlijk alle platen van Rihanna. Hij is de vaste vocal producer van Rihanna. En Justin Bieber, Mariah Carey. Eigenlijk list goes on.
1: Zijn niet de meeste namen, Jidde?
0: Nee. En daarbij ben ik heel veel muziek gaan sturen. En uiteindelijk heeft hij contact gezocht omdat hij het heel tof vond. En eigenlijk een paar maanden later hadden we samen een plaat op het album van Jessie J.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ja, het is ondertussen 7 uur. Dat betekent zometeen tijd voor natafelen. Maar eerst het nieuws van de NOS.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen...

0: Vallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen. Met nu. Natafelen. Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Mayer met Waiting on the World to Change. En een hele, hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Natafelen. Het is ondertussen 7 uur geworden. Het is al 7 over 7 zelfs. En leuk dat je luistert. Tot 9 uur schuif ik, Joris, vandaag ongevraagd bij je aan. En ik ben niet alleen vandaag. Ik heb namelijk een gast in de studio. Goedenavond.
1: Hallo Joris.
0: Goedenavond. Met wie spreek ik?
1: Je spreekt met Eduard.
0: Hallo met Eduard. Dag. Hey, goedenavond. Leuk dat je er bent. Eduard, wat gaan we doen vanavond?
1: Leuke muziek draaien, ongevraagd bij je aanschuiven, maar dat wisten mensen al volgens mij.
0: Ach, heerlijk zeg. Dat beloof weer een topavond te worden. Straks praat ik verder met Eduard over wat we eigenlijk überhaupt allemaal gaan doen vandaag. En kan je nog allemaal gekke muziek verwachten? Ja, het gaat allerlei kanten op. We gaan naar het buitenland, we gaan naar Nederland, we gaan meerdere tijdzones door eigenlijk. En we trappen af met Gwen Stefani, The Sweet Escape uit 2007.

0: Ja, Milo, laat het lukken. Alleen jij... het is een bijzonder soort muziek, moet ik zeggen. Het is... ja, ben ik er fan van? Oh, ik hoef ook niet overal fan van te zijn. Maar Eduard, wat vind jij ervan?
1: Ja, weet je, er moet ruimte zijn op de radio voor alle soorten muziek.
0: Nee, ja, daarom draai ik het ook inderdaad. Anders zou het denk ik niet in mijn hoofd opkomen. Maar goed, Milo laat het lukken. Hij timmert hard aan de weg. Ik heb hem ook soort van gezien op Lowlands. In de zin van, hij was op een afstand en hij was aan het optreden. En ik ben er langs gelopen. Ik heb erkend dat hij daar stond en ben vervolgens niet gaan kijken. Zo kan het ook gaan. Maar goed, een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Natafel. Het is ondertussen bijna 7:15 op deze donderdag. Wat is het vandaag? 10 september. Enig. Ik ben normaal gesproken hier met Kevin, maar Kevin is afwezig voor een half jaar ongeveer zelfs. Ik ben hier vandaag met Eduard. Eduard, jij komt een keertje langs. Welkom.
2: Dankjewel, Joris.
0: Alsjeblieft.
2: Ja,
0: leuk om te zijn. Ja, wat kom je doen eigenlijk?
2: Shirtjes ruilen.
0: Ah, shirtjes ruilen. Dat vind ik mooi. Dat klinkt al heel erg goed in elk geval. Eduard, wat houdt jou een beetje bezig in het leven?
2: Wat houdt mij bezig in het leven? Filosofie.
0: Filosofie, dat vind ik mooi.
2: Ik kan heel erg diep nadenken over alles.
0: Dat vind ik ook heel erg mooi.
2: Ik ben een grote genieter van een gemberthee op dinsdagavond.
0: Oh, lekker. Heerlijk.
2: En ik ga misschien zo meteen eventjes de kroeg in voor een biertje of 6.
0: Dat vind ik ook heel erg mooi klinken. Eduard, je inspireert me bijna. Je bent een echte levensgenieter dus. Wat verwacht je van vanavond? Wat hoop je nog iets moois mee te gaan maken deze uitzending?
2: Ik hoop dat ik met jou nog dieper in kan gaan over zoveel mooie onderwerpen en we zulke prachtige muziek kunnen horen.
0: Ik vind het echt prachtig en poëtisch om te horen. Ik kijk ernaar uit. In elk geval, zometeen is er ook iets moois om naar uit te kijken. We gaan namelijk zometeen eventjes een nummer draaien wat misschien een klein beetje fout is. Wat misschien ook een klein beetje te maken heeft met een bakje koffie. Daar komen we zometeen op in elk geval. En dan gaan we onze afterdinnen wegspoelen. Maar eerst gaan we nog eventjes een beetje jolig dansen.

0: de nieuwste van Royal Blood, 10 over 10. Ik moet zeggen, die gaat best wel hard, zeg. Jeetje, dat is een flinke beuker. Maar ja. Ik vind het wel lekker op zich verder.
1: Ik dacht dat we Koffie Verkeerd pas zo meteen zouden doen, Joris. Maar...
0: Nee. Het is tijd voor misschien wel... misschien niet mijn favoriete rubriek, maar zeker die van Kevin. Het is namelijk tijd voor...
2: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
3: Nee. De eerste indruk is romig.
0: Ja, normaal gesproken wordt onze koffie verkeerd ingeluid met het koffiealarm. Maar die is vandaag spoorloos verdwenen op een of andere manier. Ik weet ook niet waar die is, maar dat maakt niet uit. Het is pak een beetje 7:50. En dat betekent tijd voor een bakje foute koffie. Een beetje romig, een beetje veel melk en suiker erin. En misschien een scheutje. Ja, eigenlijk helemaal niet. Maar voor deze specifieke rubriek wil ik wel eens een uitzondering maken. En Koffie Verkeerd, dan doen we eigenlijk die foute plaat. Doen we naar dat foute bakje doen we een fout plaatje bij. En vandaag hebben we er toch eentje. Eduard, heb jij ooit gehoord van Richard Kranen?
1: Ik heb nog nooit van Richard Kranen gehoord, Joris.
0: Nee, ik dus eigenlijk ook niet. Maar ik heb dus op social media ben ik op een gegeven moment in een soort algoritme-fuik beland. Die... ooit is begonnen bij Jesse Hoeree met Lekker Genieten. Nou, die gaat helemaal viral. Dus laat ik zeggen dat we hier met Natafel een goede invloed hebben op dat soort nummers. Richard Kranen, dit is een artiest uit Nederland. Die heeft ooit een liedje uitgebracht over, zijn muze. Zij heet Sophie. En het nummer heet Zij heet Sophie. Klinkt best leuk, toch?
1: Ik hoop het. Maar het kan een hele interessante...
0: Ik denk dat het best wel een interessant liedje wordt. We gaan maar even luisteren hoe het precies klinkt. Het is Richard Kranen met Zij het Sophie. En ik hoop dat als we deze plaat geluisterd hebben, dat we weer helemaal, opgekikt zijn. Dat we weer helemaal er tegenaan kunnen voor deze avond. Het is de Koffie Verkeerd van deze week.
2: Koffie Verkeerd.

0: echte man I need. Wat een gigahit is dat, zeg. En leuk dat je nog steeds naar het luisteren na tafel. Het is bijna 19:30. En dat betekent tijd voor eventjes wat nieuws. Ja, komt-ie? Ja, precies. We gaan even een nieuwtje doornemen. Eduard, er is al van alles gebeurd in Alphen en omstreken. Zo om te beginnen. Ik kwam iets tegen. Er is dus een auto-ongeluk gebeurd gisteren. Maar dat was niet, of gisteren als het goed is. Ja, woensdag inderdaad. Maar dat is een beetje raar afgelopen. Die gasten gingen namelijk vechten. Heb je dat meegekregen?
1: Ik heb het meegekregen, ja. Maar ik heb de foto gezien.
0: Ja? Zo. Ja, ik zie
1: nu. Ik wil niks goed praten. Maar ja, ik weet niet wie er schuldig is, maar ik snap wel enige irritatie.
0: Ja, er is best wel een flinke deuk in die auto. Maar het is dus bijzonder. Twee autobestuurders zijn dus op elkaar op de vuist gegaan na een verkeersongeval. Eén van hen was dus onder invloed ook. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Diepenbrokweg en de Zonneweg in Alphen hier zo. De politie meldt dat de bestuurder die onder invloed was, waarschijnlijk aangehouden is. Ja, dan moet je ook niet gaan rijden en dan gaan vechten. Ja, het is ook allemaal niet handig hoor, als ik het zo zie. Maar goed, we gaan een iets positievere kant op, namelijk over vrouwenvoetbal.
1: Ja, positief nieuws.
0: Positief nieuws, zeker. Kerstin Kasparij uit Alphen is dus genomineerd voor de prijs voor beste speelster ter wereld. Voor de Ballon d'Or dus eigenlijk. Ze is een van de 30 genomineerden. Naast haar zijn ook Nederlandse voetbalsters Vivianne Miedema en Esmee Brugs genomineerd. Ze won dit seizoen met haar club Manchester City de Premier League en de FA Cup. Ze scoorde 3 keer ook dit seizoen. En dat is, denk je van, dat is niet heel veel. Maar voor een verdediger is dat dikke prima in elk geval. Want zij is dus verdediger. Op 26 oktober hoort ze wanneer of ze gewonnen heeft of niet.
1: En zij moet wel de eer hoog houden voor Nederland. Want de mannen doen het niet, hè?
0: Nee, absoluut inderdaad. De vrouwen die doen het in elk geval een stuk beter op dat gebied. Dus ze hopen dat er wat prijzen mogen vallen voor Nederlanders. Het zal mij benieuwen, op betreft mijn kennis. Maar ik weet dat ze spelen vooral bij Barcelona, een paar speelsters. Die zijn wel heel erg goed. Maar we gaan het zien, wie weet. Dan gaan we nog even een andere kant op. Inwoners zijn verdeeld over de nieuwe regels rondtrent een woningzoekende. Je moet zelf opletten. Goed, er is een reportage hier van Studio Alphen. Die kan je zien op social media, maar ook op onze website studioalphen.nl. En dan gemaakt door Alex, collega. En dan zie je eigenlijk dat het tussen ouderen en jongeren best wel verdeeld is over dit onderwerp. Toch wel leuk om interessant om eventjes te bekijken. En het is een onderwerp wat mij ook best wel aangaat, moet ik zeggen.
1: Jij bent op zoek naar een huis in Alphen?
0: Niet in Alphen, maar ik ben zeker op zoek naar een huis. En dat is gewoon een hele lastige tijd daarvoor. De wachtrijen zijn idioot lang, de prijzen zijn hoog. Het is overvol. Ja, het is allemaal lastig. Maar nou goed, algemeen bekend natuurlijk. Een leuke reportage op de site van Studio Alphen. En ook nog wat goed nieuws trouwens. Want na jaren leegstand heeft winkelpand weer bestemming. En het werd tijd ook. Heb jij dat meegekregen?
1: Ik weet wel de winkel die daar ooit zat. Dat was een dat was een zaak waar je allemaal dingen kon kopen.
0: Dat is een zaak waar je...
1: Kon je allemaal van die... Ik heb daar toen heel erg vaak... de Kijkshop was dat inderdaad.
0: De Kijkshop?
1: Ja, ik heb daar...
0: dat ken ik.
1: Ik had een fase in mijn vroege tienerjaren toen ik helemaal dartfanaat was.
0: Dartfanaat, ja.
1: En toen heb ik daar heel erg vaak dartpijltjes gekocht die dan een week later kapot gingen.
0: Ja, precies. Oh, niet de beste kwaliteit, maar ze hadden het in ieder geval wel.
1: Ja, precies. Ze hadden eigenlijk alles. Maar,
0: ja, mooi.
1: Het ging toen weg en jaren leeg. Wat komt er eigenlijk?
0: Ja, dat is mooi dat je het zegt. De Kijkshop, daar kan je heel veel Prelaria kopen. Maar goed, bestaat volgens mij niet meer. Want ik heb het ook al jaren niet meer gezien. Maar goed, na jaren leegstand, dat kwam er natuurlijk nog na, is een nieuwe bestemming voor het oude winkelpand. Namelijk, er komt een sportschool in het gebouw naast de Alsenbrug. En de bevuurder heeft afgelopen jaren te vergeefs het pand om proberen te zetten in appartementen. Maar goed, hij is in afval blij dat er iets is. Ook wordt er raar gekeken, want iemand zegt, we krijgen nog een sportschool.

0: Dat is een beetje vreemd. Er zijn er al genoeg hier in elk geval. Goed, maakt niet uit in elk geval. Er is weer een bestemming. Het is fijn dat het in elk geval niet leeg staat. En ik moet ook zeggen dat ja, appartementen was gezien het vorige artikel misschien nog wel beter geweest. Maar goed, een sportschool is ook leuk, want dan kan je toch een klein beetje zo van... Ja, wat doe jij eigenlijk in de sportschool, Eduard?
1: Ja, ik vergeet nooit leg day.
0: Nee, precies. Een beetje leg day en dan een klein beetje in die gewichten hangen.
1: Precies,
0: en slurpen en sleuren en zweten. En dat je dan, dat je dan zeg maar een beetje zo van...
2: Goed verhaal!
3: Ja, maar denk jij dat ik Jan Pieper de Clown ben of zo?
4: Je luistert naar

0: Als ik terug kon in de tijd.
1: Legendarisch plaatje, zo hoor je het. Legendarisch plaatje uit 2009 ondertussen. Dio en Sef, Time Machine. Dio heb ik al lang niks van gehoord, moet ik zeggen. Sef die gaat echt door het dak momenteel. Heb jij herinneringen aan dit nummer, Eduard?
2: Het wordt wel heel erg vaak. Ik vind het het wordt heel erg vaak gespeeld. Dat is ook soms wel lekker, maar ik vind het soms een beetje te veel voor mij.
1: Ja, er wordt een beetje veel van die feestjes gedraaid. Of ja. van die net als Sterrenstof, dat is ook echt zo'n nummer.
2: Precies.
1: Toch?
2: Ja, het is een heel populair feestjesnummer inderdaad. Het is een heel leuk liedje, maar...
1: Ja, precies. Maar ik heb met dit nummer, dat heb ik dus ook met best wel wat andere nummers. Bijvoorbeeld een Sterrenstof of zo. Dan heb ik het gaf rampeneren, dat soort dingen. Dat heb ik gewoon net iets te vaak gehoord. En dan op een gegeven moment denk je van... Ja, ze waren ooit heel erg leuk. En op een gegeven moment gaat het er een beetje vanaf.
2: Maar soms valt hij dan ook juist weer goed. Dat is ook weer het leuke van zo'n liedje. Is dat, ja. Het gaat een beetje met fases.
1: Nee, zeker. Hoe vaker je een nummer hoort, hoeveel meer fases doorgaat. Dat heb ik dus ook met Time Machine. Wel een klein beetje. Dus ik dacht van, weet je wat, ik draai hem. Vorige week had ik nog Gers Pardoel. Dat is ook een beetje zo'n soort tijdperk. Ja, ja, er komen af en toe gewoon leuke dingen voorbij hier na tafelen. En soms duiken we ook gewoon helemaal terug de jaren 80 in. Zoals we dat nu eventjes gaan doen. Want hier kan je ook echt flink op dansen en... Ja, 1985, als ik zeg misschien wel de grootste vrouwelijke popster, ja, misschien wel ooit of van de jaren 80. Zegt dat jou iets? Heb je dan iemand waar je aan moet denken?
2: Nou, gelukkig, ik zal niet Taylor Swift zeggen, dus ik denk Madonna.
1: Dat heb je helemaal goed gedacht, Eduard, inderdaad. Gaan we even luisteren naar Madonna. Straks hebben we nog een stukje cultuur, maar eerst gaan we eventjes lekker luisteren naar Material Girl.

0: Dat was even lekker dansen met Madonna en Material Girl. Ik kondigde net al aan dat het een beetje jaren 80, een beetje swingen, dat soort dingen. Je kent het wel. Het is waar we niet vies van zijn en natafelen. En een hele goede avond. Leuk dat je nog steeds luistert. Het is ondertussen pak een beet 7:45 bijna. En mijn naam is Joris. Normaal gesproken ben ik hier met Kevin. Maar Kevin is een halfjaartje weg. Die is lekker stage aan het lopen in Hilversum ergens. Superleuk in elk geval. Dus ik ben in de positie dat ik af en toe ook andere gasten uit mag nodig. Vandaag ben ik met Eduard. Eduard, goedenavond. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, Joris. Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, alsjeblieft. Eduard, jij bent journalist. Jij doet best wel veel verschillende dingen. Eigenlijk, je houdt je bezig met sport onder andere. Maar je hebt ook een grote fascinatie voor Amerika, als ik het goed zeg.
1: Een grote passie voor
0: Amerika in elk geval. Ja. Dat betekent, jij houdt je bezig met dingen die in Amerika gebeuren. En vandaag was er nogal iets, ik weet niet of het vandaag of afgelopen dagen was. Er was nogal iets opvallends rondom Donald Trump gaande.
1: Ja, hij heeft iedere Amerikaan $5,000 beloofd als dividend als hij de verkiezingen voor het Senaat wint.
0: Jeetje, $5,000. Is dat realistisch, denk je?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik weet nog toen Mark Rutte iedere Nederlander €1,000 beloofde.
0: Ja, dat gaat ook wel ver, hè?
1: Dat is ook nooit goed gegaan, volgens mij.
0: Nee, daar heb ik in elk geval zelf niets van gezien. En Mark Rutte is toch al een tijdje weg. En ik kan me goed herinneren dat hij er wel was. Ik ben in principe... Ja, ik was in leven... Jij ook trouwens. Zijn hele ambt, zeg maar. Nee, ik heb daar niks van teruggezien. Dit is best wel een populistische keuze eigenlijk. Het is wel bijzonder. Maar goed, we kunnen het daar heel erg lang over gaan hebben. Maar goed, dat past ook bij Amerika. Het karakteriseert bijna Amerika en Donald Trump om dit soort dingen te zeggen. Maar het is wel eigenlijk een leuk vraagstuk. Want Eduard, wat zou jij doen met €5,000?
1: Nou, dat vind ik moeilijk. Ik denk dat ik misschien een beetje toevallig... Ik zou een rondtrip maken door Amerika. In ieder geval, en dan zou ik misschien zelf nog wat bijleggen wat wel nodig is. Maar dan zou ik een mooie trip doen en een beetje... Nou, sowieso Boston, New York en misschien stiekem New Orleans.
0: New Orleans, dat lijkt me ook wel vet. Ik moet zeggen dat Amerika mij niet zo heel erg trekt. Alleen of dat specifieke onderdeel dan weer wel. En anders misschien Zuid-Amerika of zo. Heel gaaf, ja. Maar als je dan begint met bijleggen... dan kan je misschien dan zelf hoogstpersoonlijk bij oma Donald... die €5,000 opkomen halen.
1: Dat zou heel erg fijn zijn.
0: Ja, dat is wel kicken in elk geval.
1: Wat zou jij doen met €5,000?
0: Ja, dat vind ik dus lastig. Want ik zou het waarschijnlijk gewoon op mijn spaarrekening zetten. En dat is...
1: Haarimplantaten?
0: Nou, Eduard, dan zeg je wat. Teringhond. Maar in elk geval, het is in elk geval wel waardevol spaargeld. Dus ik zou het waarschijnlijk op een spaarrekening zetten.
1: Maar kom op, we moeten even niet zo saai.
0: Je kan er geen huis van kopen. Kijk, ik zou er een gitaar van kunnen kopen. Een hele, hele vette. Maar vind ik ook misschien toch een beetje zon. Ja, ik denk dat ik toch ook weer in de rijzoek uitkom. Gewoon maar een vette trip ervan maken. Als ik het gelijk moet uitgeven. Als ik het niet mag sparen natuurlijk. En anders, misschien een leaseauto er ook van kopen. Ja, nee, kan je niet kopen trouwens. Dat is lease, dat slaat nergens op. Nee, ja, ik weet niet.
1: Op Marktplaats kan je een leuke auto voor
0: Ja, maar dan heb je ook weer net niet een mooie auto, lijkt me. Ah, misschien net wel. Een beetje een grijs gebied, of het nou wordt. Goed, ik vind het een lastig vraagstuk in elk geval. Wat zou jij doen met €5,000 als je het zou krijgen? En je mag het niet op je spaarrekening zetten. Stuur lekker een DM naar @natafelen.radio op Instagram. Of bel hier naar Stuur Over met 0172-515153. En dan zijn wij heel erg benieuwd wat jij ermee zou doen. Goed, ik vind het wel even genoeg geluld weer. We gaan eventjes weer lekker muziek draaien. Eduard, we gaan luisteren.

0: naar een zanger. En ik hoor best wel vaak mensen zeggen dat ik qua uiterlijk gewoon heel erg op deze gozer lijk. Heb je enig idee wie het is?
1: Ja, dat...
0: Het is niet Ed Sheeran.
1: Jason Derulo.
0: Ja, precies.

0: Ja, het is Balu Brigada met So Cold. Het is een bandje die best wel alternatief is en lijkt ook. Maar ondertussen timmeren ze toch best wel hard aan de weg. Eduard, we zijn bijna aan het einde van uur 1 van Natafelen. Zometeen gaan we lekker weer verder. Hebben we straks een beetje cultuur die we gaan bespreken. Maar eerst even een ander cultureel fenomeen. Het is namelijk tijd voor... ik weet niet of je dit kent. Dit is...
1: Natafelen. Goedgekeurd.
0: Ja, maar goed, eigenlijk wil ik toch best wel eventjes iets... ik wil eventjes iets aan de tand brengen. Ken je Natafelen goedgekeurd eigenlijk?
2: Ik weet er wel van, maar of ik het nou eventjes, of ik nou precies zou weten wat het is, nee.
0: Nee, oké. Okay, nou ja, het is eigenlijk zo dat de Natafelen goedgekeurd is een plaat, een nieuw uitgebrachte plaat die Kevin en ik kiezen, of in dit geval ik gewoon kies, om te draaien hier in Natafelen. Dan kiezen we een plaat die wij vet vinden, die past bij Natafelen en die we eventjes een beetje willen pushen door hem een aantal weken op rij te draaien. Gewoon één keer in de uitzending.
2: Oké. Okay.
0: En de afgelopen weken was dat dus... Saw You Stand van Greta Van Fleet.
2: Greta Thunberg?
0: Greta Thunberg, precies. Nee, Greta Van Fleet. Een Amerikaanse rockband die best wel een klein beetje 70's geïnspireerd is, om maar zo te zeggen. Maar goed. Goed, kijk. Die hebben we pas een paar keer gedraaid, maar we waren er even tussenuit. Maar ondanks het feit dat ik het toch wel leuk vind om die te draaien, voel ik iets aankomen. En ik wil eigenlijk dat jij de keuze gaat maken. Het is nog wat druk, ik weet het, maar het is namelijk tijd voor...
3: Let's get ready to rumble!
1: Natafelen, goedgekeurd.
0: Ja, precies. Het is tijd om de strijd aan te gaan. Wordt het Greta Van Vliet of wordt het een nieuwe The War on Drugs, Who's That? Eduard, je hebt ze denk ik allebei nog nooit gehoord?
2: Nee.
0: Oké, dan gaan we gewoon heel eventjes, dan doe ik dit zo weg. Dan gaan we gewoon heel eventjes, gaan we even kijken. En dan heb je hier Saw You Stand. Die klinkt ongeveer zo. En dan gaan we even doorspoelen. Werkt dat zo? Nee.
2: Nee?
0: Oh ja, dat doen we zo. Dan gaan we...
2: Zo.
0: Ja.
2: Op basis van eerste indruk heb ik al wel een keuze gemaakt.
0: Je hebt al een keuze gemaakt. Oké, okay, goed. Dan gaan we die eventjes. Die hebben we nu behandeld. En dan gaan we eventjes naar de War on Drugs. En dat is dan ongeveer... Who is That? Nieuwe plaat van ze. War on Drugs, waar ze goed in zijn. Dus gewoon eventjes onwijs hard chillen.
2: Ik denk... Dat
0: ja, dat maakt de keuze.
2: Ik denk dat War on Drugs lekker afgespeeld mag worden.
0: Ja.
2: Een mooi liedje.
0: De keuze is gemaakt. De winnaar is de War on Drugs.
2: Ja.
0: Ja,
2: de
0: mooi.
2: De keuze is gemaakt.
0: De keuze is gemaakt. Mooi, dan gaan we hem gewoon draaien. Dan gaan we in elk geval nu de War on Drugs draaien. Het is de nieuwste van ze. Onlangs uitgebracht. En het was lang geleden dat ze muziek hadden uitgebracht.

0: zitje gezellig te eten. Yeah. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Halve.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Ja, het is 8:00 geweest en dat betekent tijd voor het nieuws van de NOS.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wiel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.

0: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Beel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
3: na tafelen.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.
5: Je luistert naar Natafel.
4: Studio
3: Alphen.
4: Dit is

0: Ja, we gaan terug naar 2006 met Gabriel Rios en Broad Daylight. Hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Naavond. Het is 7:07 en we zijn hier tot 9:00 live op Studio Alf. En wie zijn we? Mijn naam is Joris. Goedenavond. Ik ben hier samen met Eduard. Eduard, goedenavond.
1: Goedenavond, Joris.
0: Goedenavond. En Eduard is dus de

0: Vervanger van Kevin, want Kevin die is weg voor ongeveer een half jaartje. Ik heb wel trouwens een spraakbericht van Kevin. Even kijken of ik die kan vinden hoor. Oh. Even kijken, kan ik die vinden? Ja, want Kevin die is, ondanks het feit dat hij die laat af en toe even iets weten.
1: Ja, hij is zeer betrokken. Ik denk dat we allemaal het wel eens zijn dat... Ik weet hoe gemotiveerd Kevin is.
0: Ja, precies. Goed, ik kan het eventjes niet vinden. Oh, want hij heeft het waarschijnlijk weer via een of andere illegale mailadres gestuurd. Dus daar kom ik later nog op terug. Dan gaan we eventjes even heel kort luisteren naar Kevin. Want die stuurt af en toe gewoon eventjes iets in via de WhatsApp. Dat vind ik erg leuk. En van de tussentijd kan je nog van alles van ons verwachten. We gaan het zo meteen eventjes hebben over wat culturele uitstapjes hier in de buurt.
2: Leuk.
0: En in de tussentijd gaan we even luisteren naar The Beaches. Komen ze?

0: Bryan Adams. Weer 1985. He's gonna run to you. Wat een banger. Ja, wat een banger. Canada mag trots zijn op zo'n fenomeen als deze man. In elk geval. Maar goed, dat zijn ze ook wel volgens mij. Want als je een beetje met Canadezen spreekt, dan hebben ze het al snel over Bryan Adams of over Rush of over Justin Bieber of over Drake. Waanzinnig, toch Eduard?
1: Ja, waanzinnig, waanzinnig. Bryan Adams is een hele goede artiest. Altijd al geweest. Tijdloos.
0: Tijdloos, mooi, mooi gezegd. Heel erg mooi gezegd in elk geval. Daar zijn ze trots op in elk geval. En goed, los van dit culturele uitstapje gaan we even naar een ander cultureel uitstapje. Het is namelijk tijd voor...
2: De
0: cultuuragenda. Ja. Ja, dat werkt toch anders. Met Kevin was dit al het schreeuwen. Maar Eduard, jij hebt geen zin om te schreeuwen?
1: Ik dacht dat jij het zou doen. Ik ben er niet...
0: Nee, ik dacht, we doen het samen. Nee, goed, maakt
1: sorry,
0: niet.
1: Sorry.
0: Nee, maakt niet uit. Ja, precies. Dat zal ze leren. Ja. Nee, goed. Eduard, de cultuuragenda. Wat houdt het in? Ik ga even zeggen wat het inhoudt. Elke week bespreken we eventjes wat er dit weekend te doen is. En al van omstreken denk aan culturele uitstrapjes. Weet ik veel. Een voorstelling, tentoonstelling, een workshop. Een tentoonstelling, zei ik al. Een voorstelling, een muziek. Eigenlijk dat soort dingen. Dus Eduard, wat is er te doen op zaterdag?
1: Nou, op zaterdag is het Open Monumentendag in Alphen.
0: Wauw.
1: Eigenlijk in heel Nederland, maar in Alphen specifiek ook. Zoals jullie allemaal wel weten, hebben wij in Alphen en de regio heel veel erfgoed. Heel erg veel mooie bezienswaardigheden.
0: Ja, mooi.
1: In totaal zijn er zelfs 68, als ik het goed heb.
0: Zo, dat zijn er veel.
1: 69 zelfs.
0: Zo.
1: Dat zijn er heel erg veel.
0: Dat zijn er heel erg veel. Dat zijn monumenten?
1: Dat zijn allemaal monumenten. Dat gaat van een watertoren naar een kerk. Naar nogal van alles. Er is een molen. De Eendrachtmolen. Wie kent hem niet? Je hebt ook natuurlijk gewoon Park Villa. Maar het leuke is, je kan er echt een hele leuke middag van maken. Want je kan ze hebben, want ze hebben dingen in Koudekerk, in Alphen aan de Rijn, in Hazerswoude-Rijndijk, Aarlanderveen zelfs.
0: Aarlanderveen, mooi, mooi.
1: Zwammerdam.
0: Alle omstreken eigenlijk.
1: Hazerswoude-Rijndijk, Benthuizen en Boskoop. Nou moet ik zeggen dat ik zelf niet zo'n fan ben van de bezienswaardigheden in Boskoop. Misschien jij wel. Jij weet iets meer van Boskoop, toch?
0: Ja, ik vind Boskoop waanzinnig eigenlijk. Los van alle kwekerijen heb je daar heel veel mooie dingen in elk geval. Dus nee, ik kijk ernaar uit, Eduard. En waar heb jij vooral zin in deze dag?
1: Zo, ik ben toch wel stiekem iemand die houdt van een watertoren.
0: Ja,
1: en je hebt in... Ik vind degene in Hazerswoude-Rijndijk heel erg mooi.
0: Mooi, mooi.
1: Ook omdat ik er heel erg vaak langs ben gefietst. Als ik naar Leiden fiets. Het is raar, maar heb je wel eens gewoon dat je een hele lange weg hebt. En dat als je een bepaald punt bereikt dat je denkt van... Nu ben ik gewoon dicht bij huis. Nu ben ik er bijna. Ken je dat?
0: Ja, dat je gewoon lang onderweg bent en dat je bijna thuis bent.
1: Ja, maar gewoon dat er gewoon een plek is die je gewoon definieert op zo'n route die je vaak hebt... We zijn er bijna. Gewoon de laatste stop op je trein of zo. Dat is een beetje de watertoren in Hazerswoude-Rijndijk voor mij.
0: Ah, mooi. Dus dat is eigenlijk een symbolische betekenis.
1: Voor mij wel, ja.
0: Nee, ik moet
1: en het is ook een hele mooie watertoren.
0: Mooi, hè? Ik moet zeggen, jij gaat dus watertanden van watertoren. Nou, ik ben er iets minder van.
3: Ik vind het vreselijk.
0: Ja, goed. Maar dat maakt ook verder niet uit. We gaan gewoon eventjes door, want er is nog genoeg te doen. Namelijk wederom zaterdag. Zaterdag, we hadden het al over Park Villa. Ik ga zaterdagavond naar... Park Villa. Wat is er te doen in Park Villa? Nou, dat is een optreden, een voorstelling van Marcel van Roosmalen, de droogheid zelf. Met zijn show Ik Mag Niet Klagen. Het is een werkvoorstelling, wat dat inhoudt, en dat gaan we eventjes bekijken. Ik Mag Niet Klagen zoekt hij naar het antwoord op de vraag hoe zijn leven toch zo gigantisch uit de hand heeft kunnen lopen. Hij komt uit Arnhem, een stad waar je bij je geboorte al 2-0 achter staat. Maar tot zijn spuit is hij uitgegroeid tot de Arnhemmer des Vaderlands. Buiten de stadsgrens maakt hij furoren met zijn messcherpe formuleringen en arendsoog voor het menselijk tekort. En wordt daarom gehaat, gedreigd. Binnen landsgrenzen wordt hij dan weer op handen gedragen. Toch is terug verhuizen naar Arnhem geen optie, omdat hij weet dat het alleen maar kan tegenvallen. Wat blijft er dan over? Niets om precies te zijn. En klagen mag hij ook al niet. Goed, er wordt een leuke show in elk geval aanstaande zaterdag 12 september om 20:30 in Park Villa. En er zijn nog kaarten, dus wie weet, maak je borst maar nat, ga erheen. En misschien kom je mij dan tegen. Dat moet wel gezellig zijn.
1: Jij bent wel fan van Marcel van Roosmalen.
0: Ik ben zeker wel fan van hem. Alleen moet ik zeggen dat als je hem om 11 uur 's avonds na een lange dag op Lowlands ziet, dan is het toch.
1: Nee,
0: dan kan je toch bijna erbij in slaap vallen. Maar verder.
1: Dat kan ik snappen. Maar je hebt wel. Je hebt toch wel een. Je was in ieder geval ooit, weet ik, een grondig gelezen van zijn columns.
0: Zeker, zeker. Dat er nog steeds vrij regelmatig gelezen zijn columns. Dus dat belooft wat moois te worden. Marcel van Roosmalen in Park Villa.

0: Oké, okay, Eduard, kende jij dit?
1: Gelukkig niet.
0: Nee, het is Lisa met Sawadika. Echt, wat een koortsdroom van een nummer is dit, zeg. Ongekend. Ik moet ook af en toe wat hits draaien. Dit is dus blijkbaar een hit. Ja. Ik ken het helemaal niet, maar het is wel energie in elk geval. Daar kan je toch niet helemaal inkakken, want we moeten nog even. Want het is namelijk... Daar gaan we. Het eten is...

0: Juist tot 9 uur nog een aantal verzoekjes en we gaan het zo meteen nog eventjes over sport hebben. Maar in de tussentijd blijven we nog een klein beetje bij de hits. Zometeen gaan we dus eventjes een van de allergrootste hits luisteren van dit moment. En ja, het is van de zangeres het tweede. Je kent hem misschien wel, Eduard Keder.
1: Ik ken haar zeker, ja.
0: Sarah Larsson. En die gaat echt keihard met dit nummer de laatste tijd. Terwijl het eigenlijk al van vorig jaar is. Maar ik heb hem al de laatste tijd veel gehoord. Het is Midnight.

0: Sisi. Sisi. Sisi. Goed. Naar de caravan geweest?
1: Nee.
0: Nee. Ga je niet meer naar de caravan?
1: Nee.
0: Heb je wel een caravan?
1: Nee.

0: Ja, Eric Clapton, After Midnight, cover van J.J. Cale. In hoeverre ik het weet in elk geval. Het kan ook dat het nummer nog ouder is. Ja, ik weet het niet, Eduard.
1: Wat weet je niet, Joris?
0: Nou, van wie dat nummer nou eigenlijk is. Het is in principe deze versie van Eric Clapton. En daar draait het om in elk geval. Eduard, ik vond het leek mij leuk. Want jij hebt best wel wat affiniteit met voetbal. Jij bent journalist en jij schrijft ook voor een bepaald voetbalmedium. En misschien is het leuk om eventjes kort over voetbal te gaan hebben. Want er gebeurt van alles. Gisteren hebben we in Europa onder andere Feyenoord gezien. Die verloren met 5-1 uit bij Barcelona. Best wel logisch, toch, eigenlijk?
1: Ja, zeker logisch. Zeker heel logisch, maar ik vond het alsnog... Ik vond het moedig hoe ze speelt. Dus ze wilde tenminste voetballen.
0: Ja, precies. Dan moeten we als kikkerlandje toch misschien een klein beetje... Gewoon accepteren dat we niet helemaal kunnen opboksen. In elk geval tegen dat soort grote teams. Maar goed, dat is al gebeurd eigenlijk. Het is misschien leuk om even vooruit te gaan blikken. Want PSV is nu bezig. Die zijn al bijna klaar trouwens. Die spelen tegen Shakhtar Donetsk. Het staat 1-1. Eduard, je bent natuurlijk hier aanwezig. Maar heb je iets van de wedstrijd meegekregen? En kan je er iets over zeggen? Of durf je er iets over te zeggen?
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik niet onder de indruk ben van PSV. Ik vind PSV in de Nederlandse competitie eigenlijk ieder jaar... Met afstand de beste club.

0: maar ik vind ze in Europa altijd tegenvallen. En dat vind ik toch wel een beetje jammer, want ja, dan word je 3 keer op rij kampioen van Nederland. Dan verwacht je ook wel dat er iets voor terugkomt. En nou ja, 2 jaar geleden hebben we dat gezien. Hè, toen hadden ze de kwartfinale van de Champions League. Maar vorig jaar was natuurlijk verschrikkelijk. En dit jaar moet ik toch zeggen dat ik ook niet bepaald onder de indruk ben. Maar het staat 1-1 met nog een paar minuten te spelen. Dus misschien winnen ze het wel.
1: Ja, oké, interessant. Het valt toch ook een beetje tegen. Dan vraag je van Shakhtar. Het is een club met altijd wel veel talent. En er zit ook een hoop geld achter. Hebben natuurlijk een paar jaar lastige jaren achter de rug. Door de oorlogssituatie daar. Maar juist momenteel heb ik ook meegekregen dat het best wel weer prima draait daar. En dan zie je toch dat een PSV het gewoon heel erg lastig heeft daartegen.
0: Ja, het is toch eigenlijk wel zielig voor de situatie van Nederlandse voetbal. Ja, ik maak me zorgen.
1: Ik wel en niet of zo. Tegelijkertijd, hoeveel geld hebben we nou in vergelijking met bepaalde andere clubs? Maar in elk geval, volgende week liggen er denk ik meer kansen. Dan komen een aantal andere teams in de actie, waaronder Ajax ook. Niet?
0: Nee, Ajax speelt de Europa League wedstrijden zijn volgende week. En dan pas na de hele lange interlandbreak.
1: Oh, die spelen pas heel laat. Oh, ik dacht dat ze volgende week speelden. Oh, jammer. Is er volgende week überhaupt iets?
0: Europa League dus, met NEC tegen Juventus.
1: Ja, precies. Dat is wel een aardig potje, hè? NEC-Juventus.
0: Dat is wel... als je zeg maar 5 jaar geleden tegen mij had verteld dat je NEC tegen Juventus zou zien in Europa, had ik gedacht van... Waar?
1: Ja, nee, dat is precies... Maar denk jij dat NEC kans maakt?
0: Wat een vraag. Nou. Het voelt onwaarschijnlijk. Ik denk het niet. Maar wat zou het als er nou 1 ploeg is die Juventus absoluut niet serieus zou nemen, is als ze in dat kleine Goffertstadion in Nijmegen, in zo'n buitenwijk, komen opdraven.
1: Heerlijke stad hoor, als je mij vraagt. Ik vind het enig.
0: Het is een heerlijke stad, maar...
1: Wie weet, een stuntje kan erin zitten. Vorig jaar zagen we Go Ahead Eagles ook stunten tegen Aston Villa bijvoorbeeld. Maar het is toch interessant, Juventus, ja... Ondanks alles, ik weet niet hoe hoog ik ze moet inschatten momenteel. Juventus is zo'n team wat jarenlang waren ze vrij goed. Maar tegenwoordig is het toch een beetje... Het team kwakkelt een beetje, hè?
0: Dat zeker.
1: Maar goed, wel een andere Teun Koopmeijners die daar speelt natuurlijk. Als Nederlandse ambacht trots te houden.
0: Ja.
1: Goed, maar ik denk dat NEC ons misschien nog wel meer trots zal maken. We gaan het zien volgende week in elk geval. Ik vond het leuk om het heel even over te hebben. Want dat kunnen we ook hier natafelen. We gaan het soms ook over sport hebben. Ondertussen krijgt PSV een vrije trap. Ruben van Bommel staat klaar. Zo heel verwachten. Dan gaan we even live reactie op de radio.
0: 92e minuut. 1-1 stand. Ja, en Perisic schoot hem 5 meter naast.
1: Helaas. Het is ook Perisic die hem neemt. Niet Ruben van Bommel. Eduard, volgens mij wil jij nog een bepaald nummertje horen.
0: Ja, nou, dit liedje is voor mij... Ja, we hebben allemaal bepaalde liedjes die we hebben meegekregen van onze ouders.
1: Ja.
0: Denk ik. Heb jij iets?
1: Ik heb genoeg meegekregen van mijn ouders. Precies. Denk aan Marillion, denk aan U2, denk aan... Het gaat heel veel kanten op eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar als ik dit zo hoor, dan weet ik toevallig dat jouw ouders iets ouder zijn dan mijn ouders. Maar dat maakt niet uit, want dit is echt zo waanzinnig goed in elk geval.
0: Mijn ouders, wij gingen vaak op vakantie naar Frankrijk. En toen speelde Dire Straits. En hier niet te horen op Studio Alphen. Sultans of Swing.
1: Het is genieten. Dire Straits.

0: het is Andy York en Found the Road. Ken je deze al? Het is een vrij onbekende singer-songwriter uit Engeland. Moet ik wel zeggen. Andy York heeft een vrij bekende broer. Dat is Tom York. Ken je Tom York toevallig? Ja, misschien zegt de naam je niet zoveel.
1: Het zegt iets, maar ik weet even niet.
0: Nou, Tom York is de zanger van Radiohead.
1: Ah, dat ken ik wel. Ja.
0: Ja, daar ga je al. Dat is een vrij grote naam in elk geval. Ja, zo zie je. Hij heeft ook muziek. Hij heeft een andere stem dan zijn broer wel. Zingt net of wat anders. Maar ik moet zeggen, ik vind het zelf erg mooi. Dus dat eigenlijk. Dat wilde ik eventjes mededelen. Het is ondertussen kwart voor negen al geweest. Ondertussen, de tijd die vliegt toch eigenlijk zo, Eduard?
1: Ja, het vliegt voorbij.
0: Het vliegt voorbij, inderdaad. PSV heeft ondertussen 1-1 gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Ja, toch,
1: spijtig.
0: Spijtig, ja. Jammer. De coëfficiënte Polonaise, de coëfficiënte rode loper, die kan nog niet helemaal uitgerold worden. Maar we gaan zien waar het allemaal heen gaat in elk geval. Ik vind het in elk geval interessant. Dat, Eduard, ik heb echt helemaal niks meer te vertellen eigenlijk. Het is zo'n avond dat...
1: Het is ook oké, Joris.
0: Weet je, soms heb je dat gewoon, Het is zo'n avond, we zijn er met z'n tweeën tot 9 uur in elk geval. Eduard, ik heb van tevoren eigenlijk al gevraagd of jij wat muziek nog wilde meenemen. En met het volgende band gaan we meenemen. Toevallig ken ik een van de twee, ik denk, zangers onder andere van deze band. Dylan Minnette. Dat is een acteur, die is onder andere heel bekend geworden van de serie 13 Reasons Why. Maar wat is er bijzonder aan Wallows?
1: Wat er bijzonder aan ze is? Nou, ik vind ze gewoon heel erg goed. Ik vind het een leuke indie band, goede zangers, leuke stijl, goede akoestiek. Ja, dat.
0: Oké, soms hoef je er ook niet meer woorden aan vuil te maken.
1: Leuke muziek. Het is een beetje... het is raar. Het is een beetje... het kan een beetje onder de radar vallen van veel mensen. Maar het is echt een van de grootste bands ter wereld. Inmiddels toch ook wel.
0: Ja, nee, het is een best wel grote band inderdaad. Staan ook op veel festivals onder andere. En stemmen hard aan de weg. Terwijl, het kan gewoon wel... het kan een beetje buiten mensen hun radar vallen. Inderdaad. Eduard, welk gevoel krijg je van deze band? Word jij er blij van? Word je er somber van? Wat vind je lekker? Te luisteren?
1: Ik vind altijd gewoon de songteksten. Ik vind de tekst, zeg maar, die vind ik heel... Ik vind, zeg maar... Voor mij is het altijd van... Ik moet de songteksten kunnen begrijpen en leuk vinden. En dan moet ook nog de muziek goed zijn.
0: Juist.
1: Dat is een hele moeilijke en interessante mix eigenlijk. Ja, ik weet niet. Ik ga er altijd over nadenken een beetje.
0: Oké, dat is mooi.
1: Over wat ze met zo'n liedje bedoelen. Want ik heb wel het idee dat de liedjes een bepaalde betekenis hebben.
0: Ja, dat vind ik mooi. Mooi filosofisch bijna. Is er een bepaalde betekenis die je uit dit nummer...

0: zou halen.
1: Het volgende nummer.
2: Nou, weet je, misschien kunnen de luisteraars dat wel vinden. Maar nee, ik denk het wel. Ja, het is een beetje een liedje dat doet denken aan... het heet ook Remember When. Maar het een beetje van een mooie tijd in je leven. Een leuke relatie, zoiets.
1: Ja, mooi. Nostalgie in elk geval. Wat hou jij uit het nummer? Dan kan je het naar ons DM'en. @natafelen.radio op Instagram. Of bel. Of ja, app werkt niet trouwens. Laatst ging iemand appen. Dan stuur over. Maar bel vooral naar 0172-515153. En wie weet, kunnen we horen wat jij ervan vindt in elk geval. We gaan naar luisteren naar Wallows. En het is Remember When.

Het is Wallows en Remember When. Ja, Eduard, dankjewel voor deze suggestie. En ik vond dit best wel zoet, maar het kan nog iets zoeter. Het is namelijk tijd voor het toetje van de uitzending.

0: Nou, Eduard. Het is... hoe laat is het eigenlijk? Het is iets... 9 à 8 voor 9 inderdaad. En bedankt dat je wilde aanschuiven vanavond. Het is weer het einde van de uitzending. Hebben we voorzichtig toch bereikt. Jeetje, en wat was het een uitzending? Zeg, Eduard, je bent ooit al een keer eerder te gast geweest. Hoe bevalt het? Is het anders?
1: Nee, dat is niet per se anders.
0: Nee, nou, dat is ook weer prima. Die continuïteit die houden we van bij natafelen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren in elk geval. Volgende week ben ik er weer. Volgende week ben ik denk ik alleen. Ik weet het nog niet 100% zeker. Misschien is er nog wel een gast aanwezig. En anders niet in elk geval. Ik weet dat over 2 weken is sowieso een vrij speciale gast. Dan hebben we een debutant bij natafelen. Oh. En het is iemand die... Ja, ik kan er niet te veel over zeggen. Maar het is een waar poëet die enigszins... hij kan wel stadsdichter worden. Eventueel van een dichtstbijzijnde stad. Of van een vrij dichtbijzijnde stad hier ergens in de buurt. Maar wie dat is, dat laat ik nog even in het midden. Want we moeten nog even de contracten in orde maken voordat dat allemaal zeker is.
1: Dat kost geld. Daar gaat het belastinggeld natuurlijk.
0: Ja, ik wil niet zeggen dat dat geld kost, maar die subsidies van Studio Halve, die... goed, we gaan...

Dat zien we in elk geval. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Volg ons eventjes op Instagram, @natafel.radio. Je kan mij ook misschien volgen op Instagram als je wil. Joris, J.Seren bedoel ik. Dan kan je ook DM'en. Het is wel privé, dat soort dingen. Maar als je echt een dringend verzoekje hebt, wie weet. Het is een iets snellere manier dan via de Natafel Instagram. Maar goed, ik wil je bedanken voor het luisteren. Eduard, ik wil jou bedanken. En we gaan eruit met wel echt eentje. Ja, dit is gewoon... Als ik dit nummer hoor, dan krijg ik altijd zin om in mijn slaapkamer een kaarsje aan te steken. In mijn ochtendjas daar naar binnen te lopen. God, wat is dit nou, omschrijving. Ja. In mijn ochtendjas naar binnen te lopen. Die op een gegeven moment open te slaan. En lekker op de rand van mijn bed te gaan zitten. Om vervolgens onder de wol te kruipen. En gewoon eventjes onwijs te genieten. Dit is nou dit nummer is genieten op een hele, hele, hele zwoele manier in elk geval. En misschien kan je al raden welke artiest het is. Maar dit is echt... Oh ja, als dit begint, dan weet je het gelijk. Goed, tot volgende week. En we gaan eruit met Marvin Gaye.

0: Doei.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
4: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
3: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Radio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: drama that you had to see that.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Leuven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergiño Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt.